0: heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast het doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toebrengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Hout nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsen rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdag naar

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Op

Would you dance?

0: De regioagenda.
1: De toestand in de wereld volgens doctorans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: Radioagenda.
1: Een avond vol filmmuziek. Georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50. Bodegraven Centrum, Braderie. Op 29 en 30 mei van 10 tot 5. Voorgaande jaren waren geweldig en het najaarsmarktfestival is inmiddels een traditie in het Groene Hart. 2 dagen braderie in de straten van Bodegraven. 4 dagen kermis, de mini kids disco en 2 avonden een fantastisch gratis feest op het Raadhuisplein. Kom ook genieten van dit topweekend op 29 en 30 mei van 10 tot 5 in het centrum op het Raadhuisplein in Bodegraven.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
1: Dinsdagavond 8 uur.
2: De muziekexperts. Live op BR6.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Altijd

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op 2 plekken in de regio Rotterdam problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de Van Binoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt. Althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum

0: is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
1: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
0: Vragen over groei.
2: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
0: Of vragen waar je niet omheen kunt.
3: Hoe behoud ik mijn mensen?
0: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
6: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
7: BR6. Goedemorgen. Welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week. Het weekend weerbericht. Een kort overzicht van sport.
8: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

when he uses his mind and can't help but cry, he'll

0: Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij het programma.
1: De Blik.
0: Jawel, daar zijn wij weer. Het is vandaag 23 mei, eventjes over de klok van 9 uur. Dus het is de tijd voor het programma De Blik. Waarin we lekker gaan blikken in en rond de bodegraaf. Weer een week de mei, nieuwe brug, bla bla bla. Zo, mond vol. Zo, Peter, hoe ben jij je week gehad?
1: Een heerlijke week en het was mooi weer.
0: Ja.
1: En ja, ik heb de vooruitzichten gezien voor dit weekend en volgende week. Nou, als het echt zo is, dan
0: ja, dan is het helemaal fijn.
1: Is het fijn. Maar ja, we zeiden het al, het was verleden week natuurlijk. Oh, zeggen we wel, ja, het is droog en moet regen hebben. En dat is ook wel zo, maar met de feest, met de Pinksterdagen is toch wel, als iedereen vrij is, is het wel mooi als je mooi weer hebt.
0: Zo is dat.
1: Maar we zijn wakker geworden. Of u legt nog lekker op bed te luisteren naar ons.
0: Ja, dan ben je wel wakker geworden.
1: Dan ben je wakker. Dus u luistert nog op bed. Of u bent eruit. Nou, dan ben u wakker geworden met
0: met Anouk. Met Are You Kidding Me? Nou ja, dan, als je dat hoort, nou, dan word je sowieso wakker. Ja, en dan ga je lekker een bakje koffie zetten. Lekker met een heerlijk croissantje en een gekookt eitje. Oi, oi, oi, oi, oi. Of zo wordt dat wel iets zondagochtend.
1: Dat weet ik niet. Ja, sommigen doen dat elk weekend, want je had gelezen dat 5 eieren per week, dat goed was voor je dementie.
0: De dementie, dus weer, zag ik weer iets nieuws van de week. Het is goed voor je, je wordt er niet dik van, dus dit niet, en het is dat goed voor, er zit een hoop
1: je
0: wordt
1: niet
0: in.
1: Dik van eieren, dus val je daar vanaf dan?
0: Nou, daar word je in ieder geval sowieso niet dik van, nee. En in ieder geval, ja, het is ook weer tegen dementie, dus 5 eieren op een week. Dus dat is inderdaad gezondheid. Nog een keer. Ja, morgen mooi weer. Ja, dat is nog een keer. Ja, dat wordt te gek, denk ik. Maar goed, in ieder geval, of het echt waar is, ja, dan moet ik me even afwachten. Volgende week dan lees je weer dat 4 eieren weer te veel is in de week. Terwijl je 5 eieren moet eten. Dus ik weet het ook niet. Maar goed, we gaan lekker beginnen. En Peter, wat heb jij zo over ons?
1: Nou, de gemeente gaat schoolgebouw dat aan de Julianenstraat 4242 is gevestigd duurzaam renoveren voor huisvesting van een nieuwe openbare basisschool. Plus een kinderopvang. Dat heeft het college en burgemeester en wethouders besloten. Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat behoud en renovatie van dat gebouw technisch en financieel uitvoerbaar is. De renovatie maakt onderdeel uit van de actualisatie van een integraal huisvestingsplan, vastgesteld in januari 2026. Uit onderzoek naar leerlingaantallen, woningbouwontwikkelingen en verspreiding van scholen blijkt dat in Bodegraven Noord onvoldoende capaciteit aanwezig is om alle schoolgaande kinderen binnen de wijk op te vangen. Noord. Nou, dan zal ik ook eens zeggen, wat denken jullie van dat nieuwe ding van Weideveld? Daar wonen ook, weet ik, hoeveel mensen. En er is ook geen school te bekennen. Ja, dan zitten er dan 3 scholen daar bij de Vromaden. Maar ik denk dat dat er ook mee te maken gaat krijgen. In samenwerking van schoolbesturen en kindpartners is daarom gekozen voor een evenwichtige verspreiding van scholen binnen de gemeente. In een gebiedsontwikkeling Vromaden komen 2 scholen met kinderopvang terug. Een derde school krijgt een andere plek binnen Bodegraven. Stichting Klassen heeft aangegeven een nieuwe openbare basisschool buiten het plangebied Vromaden te willen starten. Om die reden is onderzocht of het schoolgebouw aan de Julianenstraat opnieuw gebruikt kan worden voor pertinent schoollocatie hiervoor. Basisschool Het Volgende zal uitfaseren, waarbij er in ieder geval gedurende 2 jaar openbare basisscholen naast elkaar staan. De ouders van kinderen van Het Volgende zijn inmiddels een brief op de hoogte gebracht en krijgen op 26 mei de gelegenheid informatie in te winnen. Een belangrijke voorwaarde van de gemeente was dat de renovatie van het gebouw aan de Julianenstraat maximaal 80% mocht kosten van vervangende nieuwbouw. Aan de voorwaarde wordt voldaan. Daarnaast blijkt uit technisch onderzoek dat het gebouw geschikt gemaakt kan worden voor minimaal 40 jaar toekomstig gebruik. Ook is onderzocht hoe de verkeerssituatie rondom de school veiliger ingericht kan worden. In samenwerking met Stenen wordt gewerkt aan een nieuwe toegang vanaf de stationszijde, waarmee de verkeersdrukte in de omliggende straten worden verminderd en ontstaan en verbeterde verkeerssituaties voor leerlingen, ouders en omwonenden. Omwonenden, het schoolbestuur en de kinderopvangpartner zijn nauw betrokken bij de plannen. De komende periode werkt de gemeente de renovatie verder uit in overleg met alle betrokken partijen. Nou, er staat hier al een ding dat het even kijken, waar haal ik dat nou weer vandaan? 80% geloof ik, hè? Dat gaat het kosten.
0: Dat was haalbaar.
1: Dat is haalbaar. Nou, ik moet dat eerst zien. En ja, ze wisten natuurlijk eerst niet wat ermee moest. Dan moesten weer zouden ze appartementen maken voor mensen met een soort beperking.
0: Ja.
1: Maar ja, je ziet het. We komen echt scholen tekort. Want ja, ik had het net al over Weideveld. Daar wonen ook mensen en er wonen een hele hoop jonge gezinnen. Zeg maar gemiddeld 2 kinderen. Nou, dan ben ik toch wel netjes, denk ik.
0: Dat zeker.
1: Dus ja, dat is vol wat er ook vanuit Weideveld allemaal nog naar Zuid gaan bij de kerk waar Willy Brood zit. Nou, je ziet het al. Die is al uit zijn jasje gegroeid. De Beatrix is al uit zijn jasje gegroeid. Dus, die mensen, ja, ik hoop dat ze die 80% halen, maar ik heb er toch wel nog een beetje een vraagtekentje erbij.
0: Nou,
1: meestal.
0: Wij hebben het er al meer over gehad natuurlijk. Ze zijn gewoon bijna haast verplicht om in Weideveld aan een nieuwe school neer te zetten. Het is simpel zat. Pak je een stuk grond, het is toch van de gemeente. Zet daar een grote school neer. En dan ben je voor de rest van de eerste 50, 60 jaar
1: in principe
0: klaar.
1: Zitten hier natuurlijk. In Broekveld zitten 3 scholen. Bij de kerk op de Vrije Nest zitten 3 scholen. Ja, in Noord, ja, daar zitten er maar 2.
0: Ja.
1: Ja, kijk, en nou is er de kostenschool. Die is al aan het uitbreiden, dus.
0: Nou, we gaan het gewoon zien. In ieder geval, we gaan het even maken.

0: fiets veilig op station neerzetten? Doe dat niet. Of ze jatten fatbikes, of ze jatten je fiets. Nou, donderdagavond was het helemaal raak. Want hebben zich één of mogen meerdere fietsdiefstallen volgedaan bij station Bodegraven. Op social media werden ouders dat fietsen van hun kinderen zijn gestolen. Ondanks dat deze op slot stonden. Een moeder laat weten dat de fatbike van de zoon is verdwenen. Hij stond goed op slot, maar toch meegenomen, schrijft zij. Onder het bericht reageert een andere ouder ook dat de fiets van haar dochter is gestolen. Eveneens terwijl deze op slot stond. De meldingen zorgen voor onrust onder reizigers en ouders. Beide ouders doen een oproep aan getuigen om zich te melden. Wie donderdagavond iets verdachts heeft gezien rondom het station, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Via nummer 0900-8844. Of er sprake is van één dader of meerdere incidenten is nog niet bekend. Dus dit gaan we fietsen. Maar ik heb ook gelezen dat er... Ik weet niet wat diegene daar met zoveel tassen moet. Alle fietstassen van de fiets af heb gehaald. Zal er niet al... Ja, ik weet niet of er camera's hangen, maar... Wie het ook doet, ik zou zeggen... Huppatee, straf. En als het iemand is die hier al... niet thuis hoort, laat ik zo zeggen. Terugsturen naar een eigen land, want dit kent toch niet, hè? Zet je fiets veilig op slot. Nou ja, waar je hem ook op slot zet. Het maakt niet uit. Je moet er eigenlijk 380 op gaan zetten.
1: Ja.
0: Ja, dat mag niet, maar zet er iets op dat ze een goede stroomstoot krijgen. Want wat voor slot je er ook op zet.
1: Ja, ze helpen allemaal niet.
0: Ze helpen allemaal niet.
1: Nee, zo gaat dat in hier in... het wordt een keer in Bodegraven steeds eindiger natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, Petra, ik heb hier goed nieuws voor ons allemaal. Het college heeft een onderzoekrapport Keerende Kansen, organisatieonderwerp voor de toekomstbestendiging Evenshuis aangeboden aan de gemeenteraad. En daarmee heeft het college uitvoerig gegeven aan het opdracht die eerder door de raad is meegegeven om onderzoek te doen naar de toekomst van het Evenshuis. Uit het onderzoek blijkt dat herstel van de verdere ontwikkeling van het Evenshuis mogelijk zijn. Het college ziet daarom ook toekomst in het Evenshuis als multifunctionele accommodatie, een centrale plek in de gemeente voor cultuurontmoetingen, maatschappelijke activiteiten en samenwerking, uiteraard tussen verschillende organisaties. Daarbij laat het onderzoek zien dat de concrete kansen liggen om het gebouw intensiever en slimmer te gebruiken. Het college signaleert perspectief op de versterking van het verdienvermogen. Onder meer voor door verhuur, bijeenkomsten, horeca, sponsoring, fondswerving en samenwerking met de maatschappelijke partners. Enkele organisatoren verbeteringen zijn daarvoor natuurlijk wel noodzakelijk. In het onderzoekrapport werd geadviseerd om de organisatie eenvoudiger en sterker in te richten met heldere afspraken en betere samenwerking tussen de gemeente, gebruikers en betrokken partijen voor de Stichting Evenshuis. Is het voorstel om te gaan werken met de Raad van Toezicht, model waarmee daarmee wordt dan ook de dagelijkse leiding en toezicht duidelijk gescheiden en ontstaat er een stevige basis voor een duurzame samenwerking en financiële sturing. Het college heeft het rapport gedeeld met de gemeenteraad. Daarmee heeft het college uitvoering gegeven aan de opdracht die eerder door de gemeenteraad is meegegeven om onderzoek te doen naar de toekomst van het Evenshuis. Het dossier wordt nu aan het volgende college overgedragen voor verdere besluitvorming en uitwerking. Dus, nou, het gaat goed. Het ziet er goed uit voor ons Evenshuis om gewoon te laten behouden en misschien nog beter te gebruiken als dat we voorheen al gedaan hebben.

0: Gaan de drone ook in bodegraven? Was het dinsdagavond rond 9 uur raak hoor. Want er was weer brand uitgebroken in een leegstaand gebouw. De brandweer schaalde korte tijd later op naar middelbrand vanwege een flinke rookontwikkeling. Het pand staat gepland voor sloop. En het is al vaker betrokken geweest bij meldingen van mogelijke brand. Ditmaal kwam er duidelijk rook uit het gebouw. Waarna meerdere brandweervoertuigen met spoed ter plaatse kwamen. Ook onze burgemeester Michel Kruis kwam ter plaatse. Hij ging in gesprek met bewoners, welke in de buurt wonen. Vermoedelijk om zorgen te uiten van gevaarlijke situaties. De brandweer is enige tijd bezig geweest om de situatie onder controle te krijgen. En het pand te controleren. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Nou, ik zal even zeggen jongens, pak de hamer en gooit het hele gebouw even plat, dan ben je van dat gezeur af.
1: Nou, ik denk dat de eigenaar moet verplicht om, of gaat er wat mee doen, gaat het verhuren, dat het helemaal hoort.
0: Nou, verhuren, dat ken ik niet meer. Dat had over, iemand de overkant dat houtbedrijf gezeten heb, las ik ook weer. Staan de deuren open, ze breken net open. Nou, er mag gebouwd worden. Dat, nou, dat, sloop het dan, want dit gaat...
1: Dat snap ik wel, maar dat kan waarschijnlijk nog niet. Maar
0: waarom kun je niet slopen? Slopen kan altijd. Als het eenmaal uitbrandt, en het pand dat is gevaarlijk, sloop je het op.
1: Weet je dan wat de eigenaar zegt? Zo, nou, ik heb zoveel schade, de verzekering betaalt me de buit.
0: Nou, ik vind dat niet.
1: Nou ja, ik vind niet dat
0: de verzekering dit hoeft te betalen.
1: Zo werkt het wel.
0: Ja, nou, als ik voor de verzekering was, had ik gezegd, je kan het slopen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: En de verzekering betaalt niks uit.
1: De gemeente moet gewoon verplichten de eigenaar de hele spoel...
0: Dat hij het plat gaat gooien.
1: In ieder geval plat te gooien. Nou ja, als je het dan open laat leggen, jammer dan. Als je het in ieder geval maar plat legt. Maar ja, goed, je zal er wonen in de buurt, hè. Als het echt is, vind je gaat een lachen, hoor.
0: Ja, dan kun je lachen, ja. Maar dan is het hadden. Had ik het maar.
1: Want dan krijg je een brandvernietigde Tokio terug, hoor.
0: Dat had ik het maar plat gegooid. Had ik dit maar. En dan is te hopen dat het dan nog bij materialen schade blijft. En geen ongedoden erbij. Want, maar ja, het is zeg maar bijna elke week of om de twee weken is het daar wel raak.
1: Nou, op 1 mei, afgelopen 1 mei, is het waterseizoen natuurlijk officieel gestart. En dat duurt tot 1 oktober. Nou, controleren met de zwemwaterinspecteurs van de Omgevingsdienst Midden-Holland. Dat is weer regelmatig alle officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland. Zij letten op veiligheidshygiëne en samen met de waterschappen de kwaliteit van het water. U herkent de officiële locaties aan het blauwe informatiebord van de provincie Zuid-Holland en de ODH en de ODMH. Door op deze aangewezen locaties te zwemmen, verkleint u de gezondheidsrisico's. Heeft u toch klachten na bezoek aan een officiële locatie, meldt dit dan natuurlijk wel gelijk bij de zwemwatertelefoon. Heeft zwemwatertelefoon tegenwoordig? Oh, dat is handig. Nou, het nummer is 0800 90 36. Nou, of er dat moment een negatief zwemadvies geldt, moet je natuurlijk voor kijken wat de actuele waterkwaliteit is, welke voorzieningen er zijn, algemene informatie over veilig zwemmen en gezondheidsrisico's. Nou, ik geef ook nog een tip mee. Installeer de zwemwater-app op uw telefoon. Dan heeft u altijd informatie over de favoriete locaties. Altijd binnen handbereik. Nou, we hebben tegenwoordig allemaal een telefoon. We vinden het allemaal interessant om zoiets te hebben. Dus. Nou, als u zwemt in het natuurwater, deelt u het water met de planten en dieren die daar ook leven. Daardoor kunnen onder bepaalde omstandigheden gezondheidsklachten ontstaan. Er kan natuurlijk sprake zijn van blauwalg, maag-darm-klachten wordt dat. Zwemmersjeuk, een oorsteking door bacteriën, blootstelling aan PFAS en andere chemische stoffen. Advies, douche altijd na het zwemmen, kan dat niet, was dan in ieder geval uw handen voordat u gaat eten. Wees ook alert wanneer kinderen of huisdieren spelen in zee of schuim. Micro-organismen en chemische stoffen kunnen zich daarin ophopen. Het is verstandig zoveel mogelijk te voorkomen en dat de dergelijke schuim wordt ingeslikt. Heeft u een vraag of een melding over de veilige zwemwaterkwaliteit of hygiëne van officiële zwemwaterlocaties in Zuid-Holland? De zwemwatertelefoon, ik zei het net al, is 0800 90 36 en is dagelijks bereikbaar van 9 uur tot 4:30. U kunt ook natuurlijk per e-mail contact opnemen zwemwater@odmh.nl.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het 24 tot 29 graden. Nog wat warmer dan vandaag. Later verschijnen meer wolken. En vooral kan er in het noorden een klein buitje vallen. De wind draait naar zuidwest, naar noordwest, waardoor in de kustprovincies wel wat afkoeling komt. Nou, dan gaan we kijken wat gaat de Pinksteren ons brengen. Nou, de zondag die brengt ons, is het zonnig en droog, met bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het 24, maximaal 24 graden. En de tweede Pinksterdag is het vergelijkbaar met de dag ervoor. Tot tweede Pinksterdag is het droog en zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden op de meeste plaatsen. Maar aan de kust is wel wat frisser door een zeewindje en wordt het zo'n 21 graden. Mensen, gaat u maandag fietsen of zondag, houd het in de gaten, smeer u goed in. Ja, en wat gaat de rest van de week ons brengen? Nou, de dinsdag dacht ik buienopkomst. Het is wederom weer een warme dag. Van maximaal 21 tot 30 graden, maar in de loop van de dag trekken onweersbuien over. Daarna wordt het koeler. Een koelere lucht aangevoerd en zo komt er einde aan de hete periode. Nou, wat noem je heet? Ja, de rest van de week is iets minder warm. Met een graadje of 25. Het blijft droog en het zonnetje is er, dus hebben we niet te klagen.

0: In Bodegraven zijn deze week opnames gestart voor de nieuwe dramaserie De Prijs van Beren en Varen. Een deel van die opnames vindt plaats in de winkel van de Barons van Uniek aan de Prins Hendrikstraat. De opnames duren naar verwachting tot en met 5 juni en vinden plaats op doordeweekse dagen. In de weekenden en tijdens Pinksteren wordt er niet gefilmd. Voorbijgangers zullen de komende weken merken dat er iets bijzonders gaande is in de straat. Op de stoep staan camera's, lampen en andere filmapparatuur en zijn regelmatig aanwezig. Dit zorgt voor nieuwsgierige blikken van mensen die langs rijden, fietsen of rijden. Ook kan het voorkomen dat er een politieauto of zelfs gewapende agenten te zien zijn. Dit maakt onderdeel uit van opnames en betreft echt een noodsituatie. Tijdens opnames worden in de omgeving tijdelijke parkeerplaatsen afgezet voor voertuigen van de filmploeg. Het doorgaand verkeer zal naar verwachting weinig hinder ondervinden. Al kan het voorkomen dat verkeer soms kort moet wachten wanneer een scène wordt opgenomen. Volgens de productie duren deze momenten niet lang en wordt geprobeerd de overlast tot minimum te beperken. Met de komst van de filmploeg krijgt Bodegraaf een mooie rol in de nieuwe dramaserie De Prijs. Het is een thrillerserie die naar verwachting pas volgend jaar op de televisie te zien zal zijn. Voor inwoners is het dus de komende weken even opletten in de Prins Hendrikstraat. En werkelijk tijden door elkaar lopen. Nou, dus, maar wat ook is, ja, dan wil je je auto parkeren op de Willemsplein. Ja, nou, daar staan even al die auto's van die mensen. Dus daar is het een beetje beperkt parkeren. En anders is het, nou, als het mooi weer is, pak even de fiets.
1: Dat niet zeggen, dus de hele Willemsplein vol zit. Maar
0: nou, al, als je het eerste gedeelte hebt en zeg maar waar...
1: Voor een paar camera's? Yeah.
0: Nee, waar, nee dat, de camera's die staan in de Prins Hendrikstraat. Ja. Maar je hebt de auto's waar de apparatuur in zit. Dus zeg maar, als je erin komt rijden, heb je links parkeerplaats. Dus zeg maar in een L staan ze geparkeerd, die auto's. Dus je bent best wel een paar... Toevallig zag ik het van de week. Ik denk, wat is zij nou aan de hand? Ja, toen zag ik het.
1: Als het dan nou maar even betaalde keren geweest. In de kamer van de cultureel wethouder Ellie de Vries en in de kamer van burgemeester Michael Kraus hangt momenteel werk van Trude Binken. In schelpen, zeewier en alles wat eraan spoelt en weer verdwijnt, vindt zij inspiratie. Haar werk noemt ze Jewels of the Sea. Trude Binken is een van de deelnemers aan de kunstroute Bodegraven-Reewijk. En ook is er nog een feestelijke opening, wat een mooie mijlpaal voor Bodegraven Noord. Vorige week is het huis van alles van Bodegraven Noord feestelijk geopend in het voormalige Kaasthuis aan de Willem de Zwijgerstraat. Een warme ontmoetingsplek waar bewoners samen kunnen komen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen vinden. Daarnaast ondertekenen de gemeente Bodegraven-Reewijk, Moziek Wonen en Stamwelzijn en Stichting Buurtinitiatief Bodegraven Noord een convenant voor een gezamenlijke aanpak van de Zeeheldenbuurt. En Bodegraven Noord, met deze samenwerking zetten we onze langdurige in voor een sterk, gezonde en verbonden wijk. Samen met de bewoners en partners.

0: Bij IJssalon Zoete Inval in Bodegraven en op de boerderij van familie Oosdam aan de Hogendorenlaan stonden maandag 18 mei volledig in teken van ontnames voor online supermarkt Picnic. IJsbereider Jurgen de Vries werd erbij in het zonnetje gezet als een van die bijzondere makers. De hele dag werd er gefilmd, zowel op de boerderij als in de IJssalon. Het was een lange draaidag, maar met veel herhalingen om het perfecte shot te krijgen, vertelt Jurgen. Ik ben wel 15 keer heen en weer gelopen met emmers melk voor één scène. In de video staat het ambachtelijk van Jurgen centraal. Hij haalt zijn melk zelf rechtstreeks bij de boer, waarna hij het ijs in korte tijd wordt verwerkt. Het idee dat mensen zien waar hun ijs vandaan komt en waarom en verschil in prijs ziet, legt hij uit. Het proces begint bij verse melk, die direct wordt gepasteuriseerd en gemengd met natuurlijke ingrediënten. Denk aan het pureren van fruit of het verwerken van hazelnoten. Daarna wordt het ijs gemaakt, verpakt en via Picnic bij klanten bezorgd. Van koe tot vriezer in 3 dagen. Dit is echt ons verhaal, aldus Jurgen. Dus nou, dan weet je waar dat ijs vandaan komt. Ook in de IJsselon van Bodegraaf werd uitgebreid gefilmd. Van het perfect uitlichten van de vitrine tot het scheppen van bolletjes ijs en het inspreken van voice-offers. Ik moest teksten meerdere keren inspreken, steeds met een andere toon. Dat was wel even wennen, lacht hij. De opnames werden uitgevoerd door een team dat de hele dag bezig was om alle details vast te leggen. Zelfs de aankomst van de bekende picknickautootje bij de IJsselon werd meerdere keren opnieuw opgenomen. De campagne staat uit 2 video's. Een video richt zich op Jurgen als maker van zijn samenwerking met de boer. Een andere video laat het maakproces van het ijs zien. Daarnaast komt een leuke actie aangekoppeld. Kijkers kunnen meedenken over een nieuwe smaak. De winnaar mag deze smaak samen met Jurgen laten maken en komt naar de IJsselon om ijs persoonlijk te proeven. De video's van Picnic gaan naar verwachting in week 23 rond begin juni offline. Nou denk ik wel eens, het ijs is te duur, maar het is natuurlijk wel ontzettend lekker ijs.
1: Zeker als je iemand hebt die zo slecht filmt en opneemt. Als je alles 13, 14 keer moet doen. Gloeiende keer die gewoon in één keer opneemt.
0: Nou ja, en weet...
1: Die man die komt met een melk, dus is toch opnemen en klaar om 13 keer
0: Nee, dan loopt hij misschien een beetje te
1: Jezus man, maar wat een stelletje eikels, joh.
0: Wat ik wel kan vertellen, als je suikerpatiënt bent, hebben ze ook suikervrij ijs.
1: Ja, en als je een suikerspin hebt, heb je ook vrije suikerspin.
0: Nou, hij verkoopt geen suikerspin. Oh. En ik denk, een suikerspin heet een suikerspin, dus dat is één en al. Erg zoet, dat trekt hele mond zo bij elkaar. Maar
1: ik vind het altijd een beetje raar, dat ik zo'n dingen 13, 14 keer.
0: Ja, het zal toch perfect moeten zijn, ik weet het niet.
1: Geloof je nou zelf dat mensen dat die film zitten te kijken die dat zien? Dat hebben wij zelf ook al eens. We zijn wel eens in een uitzending bezig in de studio. En dan horen wij beneden of elders horen we geluid. En dan denk ik, oh jee, als de luisteraar het maar niet hoort. Nou, de luisteraar hoort helemaal niks, want die hoort het niet. Maar goed, dat is mijn idee. Hey, welk ondernemer uit de Bodegraven en Reewijk die gaat die groene pluim verdienen van 26? Bent u bijvoorbeeld ondernemer in de gemeente Bodegraven en Reewijk? En bent u actief bezig met het thema duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan maakt u kans op die groene pluim. Met de groene pluim zet de gemeente innovatie, bedrijven en organisaties die voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Die zetten ze in het zonnetje, want tijdens de duurzaamheidsmarkt in september willen we opnieuw een groene pluim uitreiken. Daarom in aanmerking te komen kunt u zich voor 15 juni dit jaar natuurlijk aanmelden. De pluim wordt dit jaar voor de 4e keer uitgereikt. Vorig jaar was het Erik Goffers van Vier Strappen. De onderscheiding die eerdere winnaars zijn, dat is Anders Bleurs van 23 en Van Boon tot Bakkie in 2024. Nou, wil jij bijvoorbeeld meedoen? Dat kan. Wilt u als bedrijf laten zien dat u bijzondere stappen heeft gemaakt op duurzaam en sociaal gebied? Ga dan naar degroenepluim.nl en geef u in het kort op wat uw bedrijf doet als het gaat om duurzaam ondernemen, personeel, energie, grondstof heeft u zich al eerder aangemeld. En heeft uw bedrijf nieuwe acties ondernomen die het verschil maken, dan nodigen wij u uit van harte om u te opnieuw aan te melden naar de eerste selectieronde doorlopende kanshebbers en door experts uitgevoerde audits, waarbij 4 geselecteerde Global Goals, dat valt onder SDGs, van de Verenigde Naties richtinggevend zijn. De uitkering die vindt dan plaats op zaterdag 26 september tijdens de Duurzaamheidsmarkt in Bodegraven.
2: De 3 draai van deze week.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3/4 vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
5: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Goedemorgen, welkom bij De Blik met de Goedemorgen Wakker Worden plaat. De driedraai van de week, het weekend weerbericht, een kort overzicht van sport.
1: Presentatie Petra en Kees Muilwijk. Goedemorgen.

0: Welkom bij het tweede uur van het programma De Blik, waarin we weer gaan blikken in en rondom Bodegraven en Reewijk en al die districten die eromheen zitten. Ook uiteraard is André weer, die is er weer bij. Hij heeft het voetbaloverzicht, de BR6 topscorers klassement en het veldkorf. Ook heeft hij het tweede deel is hij ook nog weer aanwezig. En dan heeft hij dan een interview met Stefan van der Meer, San en Zanzibar Boy van RVC 33. En uiteraard het sportaanbod dat u deze zaterdag weer kunt horen vanaf de klok van 2 uur. Dus er is weer zat te luisteren naar het programma De Blik en BSS tot middernacht.
1: Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, wordt opnieuw de omloop van het Groene Hart georganiseerd. Deze traditionele fietstocht van de Lions Club Bodegraaf staat volledig in het teken van het goede doel en belooft weer een gezellige en sportieve dag te worden. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 25, 40 of maar liefst 60 kilometer en fietsen door het prachtige Groene Hart. Voor de liefhebbers is er ook een speciale puzzeltocht van 25 kilometer uitgezet, wat zorgt voor een extra leuke uitdaging onderweg. Start en finish zijn op het Raadhuisplein bij Krant Café De Buren. Vanaf 9 uur kunnen deelnemers zich inschrijven en vervolgens op eigen tempo vertrekken. De tocht die duurt tot ongeveer 5 uur. Naast de sportieve accept zijn er ook diverse prijzen te winnen. Lokale ondernemers stellen onder andere tegoedbonnen en leuke prijzen beschikbaar, wat het evenement nog aantrekkelijker gaat maken. Met deze fietstocht wil de organisatie niet alleen mensen in beweging krijgen, maar ook een bijdrage aan een goed doel. Daarmee is een mooie gelegenheid om op tweede Pinksterdag actief bezig te zijn en iets goeds te doen voor een ander. Nou, het doel, dat weet ik helaas niet. En nou, als het mooi weer is en je houdt van fietsen, nou, je bent niet verplicht om die 60 kilometer te fietsen natuurlijk. Als je zegt, nou, ik vind 25 meer als zat, is dat ook goed.
0: Zo is dat. Nou, en over sportief blijven, Peter. Want op dinsdag 26 mei organiseert IVN IJssel en Gouwen een bijzondere natuurexcursie op de oude begraafplaats in Gouda. Een plek van herinneringen, maar ook een verrassende groene oase midden in de stad. Samen met de natuurgids wandel je over de sfeervolle paden tussen de oude monumenten, hoge bomen en verborgen hoekjes waar planten en dieren hun plek hebben gevonden. Juist door de rust en de leeftijd van het terrein is de begraafplaats uitgeroeid tot een waardevolle leefomgeving voor bijzondere flora en fauna. Tijdens de excursie ontdek je natuurlijk hoe en de historie hier hand in hand gaan. Misschien hoor je de vogelgeluiden tussen de oude graven en zie je bijzondere mossen en planten, of ontdek je misschien wel insecten die zich thuis voelen op deze stille plek. De excursie begint om 7 uur, duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur. Het is de locatie, uiteraard de oude begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat, nummer 3 in Gouda.

0: 19 mei, zo rond de klok van 19:30, is de brandweer er weer uitgerukt voor een mogelijke woningbrand aan de Grutto. Bij aankomst bleek dat een pannetje vuur voor de rookontwikkeling had gezorgd. De bewoner was vermoedelijk in slaap gevallen, waardoor zijn avondeten was aangebrand. Een oplettende buur zag de rook en schakelde direct de hulpdienst in. Dankzij deze snelle reactie kon erger worden voorkomen. De brandweer had natuurlijk de situatie snel onder controle en heeft de woning gecontroleerd en geventileerd. Voor zover raakte gelukkig niemand gewond. Ja, het pannetje op vuur, ik heb het pannetje hier zien staan. Nou, hij had lekkere eten. Het was nou helemaal zwart.
1: Ja, dat kan gebeuren. Hey, hij komt er weer aan, hè, de Open Monumentendag. Maar de gemeente is dan ook op zoek naar mensen die willen helpen bij het organiseren van een van de leukste dagen van het jaar. De Open Monumentendag, die in het weekend is van 12 en 13 september. En dat vindt dit jaar de Open Monumentendag dan ook plaats met het thema Veerkrachtig Erfgoed. Het comité, bestaande uit vrijwilligers, is na 10 jaar gestopt. Daarom worden nu gedreven mensen gezocht die samen met de beleidsadviseur Cultureel Erfgoed willen helpen om het weer een fantastische dag te organiseren. De gemeente levert de financiële en organisatorische ondersteuning. Wat verwacht wordt van de vrijwilligers? Nou, je moet eens per maand vergaderen voor de vooruitgang van de organisatie te bespreken. Het contact onderhouden met de deelnemende eigenaren van de monumenten en de cultuur- en historie waardevolle panden. Flyers maken, de website bijhouden en het plaatsen van advertenties in de lokale media's. Nadenken over mogelijke evenementen en activiteiten die kunnen plaatsvinden op de Open Monumentendag. Nou, zou u mee willen helpen? Dan kunt u zich aanmelden door contact op te nemen met beleidsadviseur Cultureel Erfgoed Anneke Hendricks via haar mail info@bodegraven-reewijk.nl. Of je kan ook bellen naar 0172 522 522.

0: Ja, luister, daar zijn de competities afgelopen. Hè. De Eredivisie natuurlijk, Peter. Het is helemaal klaar. Maar goed, we hebben natuurlijk nog wel een klein beetje na competitie. En dan heeft Volendam, die heeft een grote stap naar behoud van de Eredivisie-schap gezet. De formatie van trainer Rick Kruis won dan ook de eerste wedstrijd tegen Willem II met 2-1. Nou, vandaag is de return en dat is in Volendam. Nou, en dan zijn we in ieder geval heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Houdt Volendam behoud voor de Eredivisie of niet? Nou, we kunnen het vanavond kunnen we het weten. We hebben natuurlijk ook nog, en dat is Ajax en Utrecht. Nou, Ajax heeft de finale van de play-offs om een ticket voor de tweede voorronde van Conference League bereikt het maken in Volendam tegen FC Groningen. Een prima indruk, zegevierde maar liefst met 2-0. Ja, ik ben daar nog steeds niet mee eens hoe dat in elkaar zit. Er is daar een artiest die speelt er in de in het Kruisstadion. En dan moeten ze uitwijken, omdat dat gewoon slecht geregeld is. En dan gaan ze naar het Volendamstadion. En dan zegt Volendam, we mogen geen supporters van Groningen hebben. Nou, dat vind ik al helemaal druk. Dat is al niet eerlijk. Ik vind eigenlijk als Ajax zo'n fout maakt, want die denken natuurlijk, we hoeven geen na-competitie te doen. Dat denken ze dan in het begin van het jaar. Nou, dat is gewoon naar Groningen maar gaan moeten. Nou, dan krijgen we straks de gezeik weer natuurlijk. Want ook Utrecht heeft gewonnen van Heerenveen. Dus we krijgen deze wedstrijd, of zondag, krijgen we Ajax-Heerenveen. En dat wordt weer gespeeld in het stadion van Volendam. Er wordt ook weer geen Utrecht-supporters verwacht. Dus... Ja, ik vind dat
1: geen
0: een beetje...
1: Geen Heerenveen-supporters zeker?
0: Of, Utrecht-supporters.
1: Nou, jij zegt Ajax-Heerenveen.
0: Nou, dan zeg ik dat verkeerd. We hebben gehad Utrecht-Heerenveen en Utrecht gewoon van Heerenveen.
1: Nou, en waarom ken je dat niet in het Volendamstadion? Zeg dat er 5000 mensen in kunnen.
0: Ja,
1: dat denk ik. Ja. Dan is er 2,5 Ajax, 2,5 Utrecht.
0: Ja, Volendam wil gewoon geen andere supporters hebben, dus. Want die zijn dan bang voor escalaties. En dan kunnen ze niet anders, een klein dorp. Maar ik vind het gewoon niet eerlijk. Als Ajax gewoon zo stom geweest is. En überhaupt dachten van, waar hebben we een na-competitie? Nou, dat hebben ze dus wel. Hebben ze zo'n artiest hebben ze daar een dag of 2-3 in het stadion laten spelen. Ja, nou ja, dan kun je niet in je eigen stadion mooi maar gestraft worden. En dan moet het maar tegen wie iemand spelen. Dat het aangevoerd wordt. In dit geval vind ik dat het eigenlijk niet... In de Galgenwaard, dat moeten wezen. Maar ja, goed. Uiteraard hebben Groningen en Utrecht hebben daar tegen gedemonstreerd. Maar ja, tegen de KVB helpt niks. Goed, nou we gaan het zien vanavond dan. Op Volendam gehandhaafd. En wie gaat de Conference League aan? Wordt het Utrecht of wordt het Ajax?

Dit is De Blik met het sportoverzicht en het sportprogramma voor dit weekend. Luisteraars, goedemorgen. Het is zaterdag 23 mei. Het is weer tijd voor ons wekelijkse sportoverzicht in De Blik. En ik ben André van Erdom. Vorige week zaterdag werd de 25e competitieronde in het amateurvoetbal afgewerkt. De uitslagen en standen. In 3E had Esto weinig moeite met Alain de Veen. Het won met 6-0. Stand in 3E. Olympia leidt met 57-25 en is kampioen. Tweede EMM 21 met 52-25. Esto nog steeds vierde met 42-25. Dokos en BSC 68 op de nacompetitieplaatsen. Op de degradatieplekken Roek en Alain de Veen en die zijn inmiddels gedegradeerd. Esto heeft nog een kans op een periodetitel, maar dan moet FC Oegstgeest de derde periode pakken. In 4B won Rode 76 met 0-1 van Zevenhoven en is daarmee kampioen. Wessel Sterk scoorde de bevrijdende treffer. Eindstand in 4B, Rode 76 kampioen met 43-22. Altior, KDO en Zomerdam gaan na competitie spelen voor promotie naar de derde klasse. Onderin gaan TVV en WDS na competitie spelen voor handhaving. En Zevenhoven is gedegradeerd. In 4D speelde RWC 33 met 3-3 gelijk tegen Cabauw. Het moest twee keer een achterstand wegwerken. Stand in 4D. Ommoord leidt nu met 47-23. Tweede Schoonhoven met 45-23. Derde Dilettant met 41-23. Zevende RWC 33 met 35-23 en is veilig. Elfde Cabauw met 22-23 en dat is een nacompetitieplek. VVOR en Floriant op de degradatieplekken. Floriant inmiddels al gedegradeerd. In 5B won CWC Reewijk met 1-3 van Gouderak en de Rijnstreek speelde met 1-1 gelijk tegen Sportief. Stand in 5B, Woerden aan kop met 59-23 en is kampioen. Tweede Lekkerkerk met 47-23. Derde VEP met ook 47-23. Zevende is CWC Reewijk met 34-23. Dertiende laatste, de Rijnstreek met 13-23. Vanmiddag de 26e en laatste competitieronde met Biver tegen Esto, ONA tegen RWC 33 en CWC Reewijk tegen de Rijnstreek. Alle wedstrijden vanmiddag om 2:30. In het PSS topscoresklassement leidt Jeroen Schouten van Rode 76 met 15 treffers. Tweede is Luc van Leeuwen van RWC 33 met 13 treffers. En derde Thomas Moutaan van Esto met 11 treffers. Uitslagen korfbal. Zeker weer Reewijk IJsselvogels werd 16-18. En Vriendenscha won met 27-19 van Wion. Tot zover het eerste deel van Sportoverzicht. Zo dadelijk deel 2 met een interview met Steven van der Meer en Sansi Baboy van RWC 33 en een sportenbod op de radio.

0: U bent weer terug bij ons sportoverzicht. Na de wedstrijd RWC 33 tegen Cabauw, die in 3-3 eindigde, sprak ik nog even met Steven van der Meer en Zanzibar Boy. Zij stoppen met selectievoetbal in het eerste van RWC 33. Nou Stefan, dat was je laatste thuiswedstrijd bij RWC 33.
1: Ja, dat klopt. En dat doet toch wel heel veel pijn. Je werkt er een tijd naartoe, maar voorbereiden erop kan je niet.
0: Toch maar even terugkomen op de wedstrijd. 3-3. Wat zeg jij dan?
1: Ja, 3-3 verloren vandaag. We hebben punten laten liggen en ons toetje van het seizoen hebben we eigenlijk vandaag wel een beetje uit handen gegeven. Dat was wel toch wel echt zonde vandaag.
0: Maar goed, je hebt trouwens een hele mooie periode bij FVC 33 gehad, lijkt mij. Laten we even teruggaan hoe het allemaal begonnen is. Jij bent begonnen bij Florian?
1: Ja, dat klopt. Bij Florian heb ik alle jeugdelftallen doorgelopen. 2 jaar senior gekiept en ik heb altijd gezegd van joh, als die oude Frank van Leeuwen nou hier bij RFC een keer stopt, bel me dan en dan schrijf ik me netjes over zonder problemen. Toen kreeg ik te horen dat Frank van Leeuwen stopte. En toen heb ik nog 1 keer hier meegetraind onder Vincent. En gesprek gehad met Dennis Olman, de nieuwe trainer voor RFC toen, de tijd. En toen was ik om. Ik was om. Ik wilde naar RFC.
0: En je bent ook nog eventjes weer weg geweest bij RWC 33.
1: Ja, ik heb in die 2 jaar tijd heb ik echt heel veel plezier gehad bij RWC. Maar ik heb ook altijd gezegd van ik wil het hoogst haalbare uit mijn carrière halen die ik voor me heb. En van daaruit ben ik toen benaderd door Jonan Boys. En na lang wikken en wegen heb ik toch die beslissing genomen om toch daar een keer te proberen te krijgen hoe hoog ik kan komen.
0: Ik weet nog, ik was toen bij Groeneweg en toen was jij daar ook. En toen stond je te kijken en toen zei ik van joh, ga nou weer terug naar RWC 33. En dat heb je gedaan.
1: Ja, ik heb in de tussentijd nog een klein... Na Jodan Boys ben ik in de coronatijd nog even bij Buffer geweest. Ik ging toen net in Wanninsveen ging wonen. En ik vond het te vroeg om terug te gaan naar RWC. Dus ik wilde eigenlijk even de sfeer ergens anders proeven. Maar ja, ik wist eigenlijk al achter in mijn hoofd, ik moet weer terug naar RWC. Dat voelde goed. Daar heb ik het plezier weer teruggevonden met voetballen. En de gasten die er zaten, dat was zo'n fantastische groep. Daar heb ik nooit spijt van gehad.
0: Kan je een moment noemen waar je echt helemaal met heel veel plezier naar terug denkt?
1: Oh, dat zijn zoveel momenten waar ik met zoveel plezier naar terugkijk. Maar ik denk dat gewoon de kleedkamerverhalen met RWC, de gewonnen wedstrijden die we beleefd hebben onderling. Ik durf nu niet even 1, 2, 3 eentje uit te pikken. Ik heb zoveel mooie momenten gehad. Met zoveel mooie, lieve, vriendelijke mensen hier gewerkt. Ja, nee. Dat, voor één moment kan ik het niet zeggen nu.
0: Je gaat helemaal stoppen? Ook niet lager voetballen?
1: Ik zit daar nog heel, heel goed over na te denken. Maar ik heb nu een tweeling. Er komt toevallig nog een tweeling aan. Ik ga me eerst richten op thuis. En ik denk dat dat goed is. Ik ben te fanatiek. Ook voor thuis, laat maar zeggen. Om te snel weg te gaan. Ik weet 100%, 120% dat ik het spelletje ga missen. Die gasten hier binnen de club ga ik ook allemaal missen. Maar ze gaan mij echt langs de kant hier zeker zien.
0: Je gaat natuurlijk heel druk krijgen als vader. Hè? Je hebt al een tweeling en er komt er nog één.
1: Ja, we hebben altijd gezegd naar deze tweeling. We hadden gezegd van joh, mogen we ooit nog een keer een tweeling krijgen. En dan het liefst nog 2 dames. Want we hebben nu 2 heren. Ja, dan ben ik een trotse vader. En ik moet ook daar de tijd tegen insteken. Ik vind het voetballen hartstikke leuk. Maar het moet een keer goed zijn.
0: Ik wens je heel veel geluk in je gezin. En ik wil je ook bedanken voor de hele mooie momenten als jou als keeper bij FVC 33.
1: Super bedankt André en jij ook bedankt voor alles.
0: Nou, dan gaan we nog even naar iemand die afscheid neemt. En dat is ook echt een FVC'er. En dat is Zanzibar Boy. Wanneer heb jij de beslissing genomen van is het klaar met mijn voetbal in het eerste?
2: Ik denk dat ik in de winter aan tafel zat bij mijn ouders en dat we toen met elkaar besloten hebben dat het mooi geweest was. Dat het mooi geweest was. Ik heb echt geweldige tijd gehad en voetbal is altijd heel belangrijk voor mij geweest in mijn leven. En ja, er komt een moment dat het mooi geweest is en dat je ook andere dingen wil gaan doen in het leven. En op dat punt ben ik nu aangekomen.
0: Ben jij ook de speler geweest die de promotie naar de eerste klas heeft meegemaakt?
2: Jazeker. Dat is echt wel mijn hoogtepunt geweest uit mijn voetbalcarrière, zo gezegd. Het was een geweldige tijd waarin ook die uitwedstrijd bij GDA, kan ik me nog wel herinneren. Dat was echt een, Een onwijs tumultueuze pot die we tot twee keer toe moesten spelen. Ja, dat was echt een hoogtepunt.
0: Jij hebt nog niet besloten om helemaal te stoppen, hè, geloof ik. Je zit nog over na te denken, misschien lager voetballen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik wil sowieso eigenlijk wel doorgaan met voetballen, maar ik zit nog te twijfelen of ik dat dan in het tweede ga doen of echt in een recreatieelftal.
0: En dan zou je waarschijnlijk bij de spelers willen voetballen waar je ooit zo hoog gevoetbald hebt. Klopt dat?
2: Ja, dat zou uiteraard leuk zijn. Maar ja, we gaan zien wat de toekomst gaat brengen. Ik weet het nog niet.
0: Eigenlijk heb je al een hoogtepunt genoemd, hè? Die promotie naar de eerste klas. Die was onvergetelijk, hè?
2: Ja, die was onvergetelijk. Het was echt een fantastisch voetbalfeest waar ik zo blij ben dat ik dat heb mee mogen maken. Dat was echt fantastisch.
0: Ik wens je ook nog heel veel succes en heel veel geluk in het verdere leven. En misschien komen we elkaar nog een keer tegen.
2: Zeker weten, denk ik, André. Dankjewel.

Vanmiddag vanaf de weer sport op zaterdag op de radio met live de volgende wedstrijden. CVC Reewijk tegen de Rijnstreek, u hoort mij als verslaggever. Donk tegen Nieuw Utrecht met Gert Sinkel. FC Bilt tegen FC Oudewater met Wim Hendricks. Gouda tegen Woerden met Elian Griffioen. En ONA tegen RBC 33 met Jurgen Veldman. Luisteraars, dit was het weer. Goed Pinksterweekend en tot een volgende keer.

0: volgende week is het zover. Volgend weekend hebben we op de Raadhuisplein onze braderie.
1: Nou, oh, jee.
0: Yeah. Nou, net als volgend jaar wordt het weer een gezellig najaarsmarktfestival. Is eigenlijk niet meer weg te denken in het Groene Hart. De 2 dagen braderie in de straat van Bodegraven. 4 dagen kermis. Een mini kids disco. En 2 avonden dijk van een gratis toegankelijk feest op het Raadhuisplein. We gaan ook dit jaar weer een topweekend van maken. De 2-daagse braderie wordt weer een geweldige feestweek afgesloten. Nou, dat is op 29 en 30 mei de braderie. Die start om 10 uur tot 5 uur. Dus een korte braderie dus. De kermis, die staat natuurlijk ook op het Raadhuisplein. En dan denk je, ja, als u de kijk op Bodegraven hebt gehad, zitten daar waardebonnen in om een ritje in de draaimolen. Van alles staat erin. Dus haalt die eruit, dan krijg je nog een beetje korting.
1: Voor de dure, voor de dure,
0: ja, ja, ja, het is niet anders. Alles wordt duurder, dus.
1: Ook voor hun.
0: En dan hoop ik natuurlijk dat het volgend weekend natuurlijk wel mooi weer is.
1: Ja, dat zullen we, dat zie je zelf alweer. Hey, dinsdag heeft Ben Roos Dakbedekking BV in spectaculaire wijze werkzaamheden uitgevoerd aan het gemeentehuis van Bodegraven. En dat, door middel van abseiltechnieken, werden het schuine dak voorzien van een permanente dakveiligheidsvoorziening. Bijzonder gezicht voor voorbijgangers en een belangrijke stap voor het dak en de veiligheid van de toekomstige werkzaamheden op het dak. Dankzij de aangebrachte voorzieningen kan het dak vanaf heden weer veilig en volgens de huidige richtlijnen worden betreden door onderhoudswerkzaamheden en toekomstige mutaties. Met deze werkzaamheden draagt Ben Roos dakbedekking bij aan een veilige werkomgeving en blijft het gemeentehuis optimaal beschermd tegen weer en wind. Op deze manier dragen wij onze steentje bij en houden we de burgemeester en wethouders droog. Aldus het team van Ben Roos. Ben Roos dakbedekking is opgericht namelijk in 1985 en heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in zowel platte als hellende daken. Het bedrijf beschikt over ruime ervaring in het verwerken van bitumineuze en kunststof dakbedekkingen en staat bekend om hun vakmanschap, veiligheid en kwaliteit. En dat allemaal hier in Bodegraven.

0: gemeente Bodegraven-Reewijk heeft een storymap gemaakt over de gevolgen van extreem weer in de gemeente. Inwoners kunnen daar in onder meer zien hoe hoog het water bij een mogelijke overstroming komt te staan, wat de gevolgstemperatuur is op een extreme hete dag en waar wandel- en fietspaden met schaduw liggen. Het klimaat verandert. En ook in Bodegraven-Reewijk zijn de gevolgen daarvan merkbaar. In de zomer zijn er meer hete dagen. Droge periodes komen vaker voor en stortbuien zorgen vaker voor wateroverlast. De gemeente heeft in kaart gebracht wat de veranderende klimaat betekent voor Bodegraven-Reewijk. Daarbij spelen ook waterpeil en bodemdaling een rol. In de veenweidegebied van Rijnland daalt de bodem voortdurend, wat kan leiden tot extra wateroverlast en uitstoot van broeikasgassen. Waterschap Rijnland maakte vorig jaar bekend de waterpeilen in veenweidepolders sneller te willen verhogen, tot 40 centimeter of minder onder het maaiveld. Daarmee wordt bodemdaling geremd en meer water in de bodem vastgehouden. Dit is een voorbeeld van informatie die in de storymap Klimaat staat, met tekst en interactieve kaarten wordt de situatie in beeld gebracht. De storymap gaat in op 4 thema's: hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. Per thema zijn de kansen en knelpunten toegelicht. Nou, als je dat scannen, dat staat in de kijk op Bodegraven-Reewijk staat dit stukje en dan staat er een QR-code en als je dat scant, dan gaat u die map in en dan kunt u dat allemaal verder bekijken.
1: Ja, en na een reeks van 10 creatieve opdrachten in het bijzondere kunstproject Kunst door de brievenbus tot een feestelijk hoogtepunt gekomen. De afgelopen periode hebben deelnemers massaal gehoor gegeven aan de oproep om hun kunstwerken per post te sturen. Dit heeft dan ook geresulteerd in een indrukwekkende verzameling van honderden kleine persoonlijke en verrassende kunstwerken. Uit deze grote hoeveelheid inzendingen is een zorgvuldige selectie gemaakt die nu te zien is in een overzichtelijke tentoonstelling. De expositie laat een rijke diversiteit aan stijlen, technieken en interpretaties zien en geeft een uniek inkijkje in de creativiteit van de deelnemers. De tentoonstelling die is al begonnen in het Groene Harthuis en is te bezoeken vanaf tot 30 mei. Op zaterdag 30 mei vormt de tentoonstelling tevens het decor voor een bijzondere ontmoeting. Deelnemers aan het project krijgen dan de gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en ervaring uit te wisselen. Met deze afsluitende tentoonstelling wordt niet alleen het succes en het project gevierd, maar ook de verbindende kracht van kunst. Zelf wanneer de simpelweg door de brievenbus is gekomen. Nou mensen, dat was je weer. De blik is weer uitgeblikt.
0: Blik is weer leeg. Blik staat weer open. Nou, we hebben het weer gehoord. Geniet van die mooie dagen die er komen. En ja, wat ik zei over dinsdag. Een buitje. Ja, dat heb je 9 van de 10 keer altijd als het even zo heet wordt. Maar met 22 graden hebben we toch ook niet te klagen.
1: Ja, maar goed, als de buitje s'nachts komt, Peter, maakt het toch niet uit.
0: Nou ja, komt overdag heb je pech. Maar wat we elke keer zeggen, je hebt ook regen nodig. Want het is nog steeds niet genoeg wat er geval is.
1: Nee, lang niet.
0: Maar ik hoop dat de Pinksterdagen gewoon lekker mooi en droog verlopen.
1: Dat ziet er wel naar uit.
0: Ziet er echt naar uit. Hou in de gaten, ga je fietsen, smeer je goed in. Want weet je, zon en wind, je bent zo verbrand.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyrus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier oponthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar...

0: Kijk mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
1: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
3: Dit zijn
4: Bas en Piet.
5: Dit zijn
3: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden.
6: The song that angels sing, the spell that calls the gathering.
3: Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
4: Bas en Piet,
3: de muziekexperts.
4: Nu op BR6.

0: Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexpert. Ja, er mag wel echt een S achteraan. Maar Piet is in stem niet aanwezig. Helaas, al het goed daar in vakantieoorden. Maar gelukkig hebben we zijn teksten wel en die gaan wij straks verkondigen. Ik ben er natuurlijk nog wel. Zoals ik de vorige keer al zei, ben je mij nou zat? Sla dan niet het hele programma over, want er worden wel wat leuke dingen vermeld. En daar kom ik zo bij je op terug. Eén leuk ding wat je net al hoorde was de muziek. Er was een vrolijke opening met Follow Me van Soul Supreme en Marlon Penn. Moderne knipoog naar de klassieke soul met warme blazers en een groove die zo uit de jaren 70 lijkt te zijn geplukt. Soul Supreme, het project van Nederlandse producer Martijn Barkhuis, staat bekend om zijn liefde voor analoge sound en echte instrumenten. Marlon Penn voegt daar zijn rauwe doorleefde stem aan toe en samen voelt het alsof je een vergeten soulparel opnieuw ontdekt.
1: Het is dinsdagavond, na achten.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending...
0: Vanavond staan we stil bij hoe één stille kracht boven ons hoofd meer invloed heeft dan we ooit willen toegeven in cultuur. En in Piet's uitspraak hebben we het over hoe de jacht op uiterlijk vertoon ons laat verdwalen en waarom echte groei uiteindelijk van binnen begint. En van zonovergoten soldatenhumor naar Haagse gitaren die een wereldhit opnieuw laten zweten. Cryptisch hint voor de Coen-originele. En vanavond draaien we muziek met vintage soul en oorlogsnostalgie via Haagse rock en Gen Z pop naar rauwe Nederlandse realiteit en muzikale rebellie uit de jaren 80. Fijn dat je luistert. Dit is de Muziekexperts live op BR6.

0: cover naar elkaar. Met deze week...
1: Van een tropische klassieker naar een Haagse rocklegende. Rum en Coca-Cola van de Andrews Sisters. Een nummer uit 1945 dat wereldwijd een hit werd. Maar ook omstreden was vanwege de oorsprong uit Trinidadiaanse Calypso. Het lied bracht een vrolijke sound, maar had ook een scherp randje over soldaten en cultuur. En dan de sprong naar de Nederlandse bodem. Golden Earring gaf dit nummer in hun beginjaren een eigen twist. Ja, voor Radar Love en wereldfaam zaten ze al te experimenteren met covers als deze. Het laat zien hoe breed hun muzikale roots waren, van beat tot rock. Zeg, schenkt u even

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts met oor voor kwaliteit.
2: We leven in een tijd waarin de mens alles wil sturen. Het weer, de energieprijzen, ons eigen slaapritme. Zelfs hoe laat we opstaan, laten we bepalen door een app. Controle is het nieuwe goud. Maar ergens daarboven hangt iets dat zich daar helemaal niks van aantrekt. Geen update, geen algoritme, geen minister die er beleid op maakt. En toch blijven proberen. Praten over klimaatbeheersing, over geoengineering, over het beïnvloeden van de natuur. Alsof het een thermostaat is. Iets te warm, draaien we hem omlaag. Iets te nat, dan fixen we dat wel. Het klinkt soms alsof de aarde een apparaat is dat we even opnieuw kunnen instellen. Maar wat als er krachten zijn die al miljoenen jaren precies doen wat ze moeten doen, zonder dat wij daar ook maar iets van begrijpen? En wat als onze drang om in te grijpen juist het enige is dat die balans kan verstoren? Het is een fascinerend idee dat iets ogenschijnlijk eenvoudigs, iets wat we elke avond zien zonder erbij stil te staan, misschien wel een van de meest bepalende factoren is voor hoe wij hier überhaupt kunnen leven. En tegelijkertijd misschien ook iets waar we, laten we eerlijk zijn, beter gewoon met onze tengels vanaf kunnen blijven.
0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts. Dit is Cultuur. Tussen trend en traditie.
2: De invloed van de maan op de aarde is gelukkig stabiel. De maan die rondom ons draait heeft veel meer invloed dan wij mensen weten. En lijkt een stabiele factor waar wij als mens niet veel aan kunnen verknoeien of veranderen. Wat als die maan er niet zou zijn? Dat is de eerste vraag in deze column. Er was ooit een professor die voorstelde om ons arsenaal aan kernbommen maar op de maan af te vuren. Want dan zouden er bij ons op de aarde geen overstromingen en eb en vloed meer bestaan of hittegolven. De warmteregulatie in de oceanen houdt dan op. De nachtdieren zijn hun navigatie dan kwijt qua zicht en magnetismegevoel. Door de wel geringe aantrekkingskracht van de maan wiebelt de aarde minder. Wel blijft de aarde leefbaar met of zonder dat rare schepsel mens. Dat idee om de maan op te ruimen is al net zo idioot als het maar door blijven vergroten van het kernwapenareaal. We moeten de maan vooral blijven zien als een onlosmakelijk geheel van onze aarde met de pluspunten en die paar minpunten. Volgens onderzoeken is deze maan zelfs een deel van de aarde geweest, totdat er een verschrikkelijke botsing plaatsvond tussen de aarde en een iets kleinere planeet, die nu nog als een soort stofwolk in ons zonnestelsel rondvliegt onder de naam planetoïdengordel of de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter in. Binnenkort gaan er weer eens na lange tijd een paar mensen naar de maan om er ook op te gaan staan. Een van die cosmonauten meldde dat de maan ook nog wel eens een aardige reisbestemming zou kunnen worden. Ja, mij lijkt dat niet zo gunstig voor die maan. We hebben bijvoorbeeld al voor duizenden tonnen ruimteafval gezorgd en dat toenemende afval zal dan bij de heen- en weervluchten naar de maan zich ook gaan strekken naar de oppervlakte van deze maan. En voor de mens is een avondje volle maan een rustpunt en een romantisch teken in ons hectische 21ste eeuwse maatschappij. Gelukkig maar, het bestaan van deze maan.

0: Tom Gray met Never Ending Story. Een artiest die zijn carrière begon op YouTube en uitgroeide tot een stem van een generatie die balanceert tussen nostalgie en moderne pop. Dit nummer uit 2023 is een duidelijke ode aan de jaren 80. Denk sinds, dramatiek en dat gevoel van eindeloze liefde dat blijft hangen. Zelfs als alles al voorbij is. Gray werkt vaak samen met producer Dan Negro, bekend van Olivia Rodrigo, en weet persoonlijke verhalen te vertalen naar hun universele emoties. Inmiddels staat Colin Gray wereldwijd op grote festivals en toert hij door Europa en de VS, waarbij zijn fanbase alleen maar groeit. Een artiest die laat zien dat kwetsbaarheid en hitgevoeligheid prima hand in hand gaan.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is dat snoesje?

weet, maar werken is prima. Maar leven is de hoofdzaak. Het is maar dat u dat even wel blijft onthouden in deze tijd. Deze hectische tijd eigenlijk ook. Ja, we blijven nog even in het universum van Conan Gray, maar gaan terug naar zijn doorbraakperiode. Maniac, een track die in 2020 viraal ging en hem definitief op de kaart zette. Het nummer speelt met de nasleep van een relatie waarin je jezelf afvraagt wie hier nou eigenlijk gek is geworden. Die typische Conan Gray-stijl. Eerlijk, een tikje sarcastisch en verpakt in een catchy popproductie. Wat hem bijzonder maakt is dat hij zijn muziek vaak zelf schrijft vanuit dagboekachtige gedachten. Geen filter, geen opsmuk, gewoon recht uit het hart. En juist dat maakt hem zo herkenbaar voor een jonge generatie luisteraars die opgroeit met gevoelens die soms net zo chaotisch zijn als deze track.

0: met Fly By Night, de Canadese prog-rockband die techniek en emotie moeiteloos combineerde. Dit was het eerste album met drummer en tekstschrijver Neil Peart, een cruciaal moment in hun carrière. Zijn filosofische teksten en complexe ritmes gaven Rush een compleet nieuw gezicht. Een nummer over vrijheid, verandering en het volgen van je eigen pad.
1: En dit is de nieuwe single van de week.
0: We gaan terug naar een stem die generaties troost bood in donkere tijden. Vera Lynn met Where in the World. Hoor je opnieuw die warme, geruststellende klank die haar tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zo geliefd maakte. Tijdloos, puur en recht uit het hart.

0: We leven in een tijd waarin spiegels niet meer van glas zijn, maar van schermen. Elke swipe, elke scroll, elke video zegt eigenlijk hetzelfde. Kijk naar mij en word een beetje zoals ik. Het is een wereld waarin filters gladder zijn dan de werkelijkheid. En waar perfectie soms meer lijkt op een marketingstrategie dan op een mens. En ergens is dat ook logisch. We hebben altijd al voorbeelden gehad. Vroeger keek je naar filmsterren, naar artiesten, naar mensen op het podium. Maar het verschil is, die stonden op afstand. Nu zit dat voorbeeld in je broekzak. 24 uur per dag met een kortingscode erbij. Het gekke is, hoe dichterbij het komt, hoe minder echt het soms wordt. Want achter die glimlach zit vaak een contract. Achter die tip zit een verdienmodel. En achter die dit moet je echt proberen zit soms iets waar niemand echt over nadenkt, behalve de bankrekening. De vraag is dus niet alleen wat zien we, maar vooral wat nemen we klakkeloos over? En nog belangrijker, wat doet dat met ons zonder dat we het doorhebben?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Vervang niet uw uiterlijk, maar uw innerlijk. Vele mensen in de ontwikkelde delen van de wereld zijn de laatste decennia onder sterk invloed van influencers gekomen. Die werken vaak vanuit een kleine eigen wereld en worden bij succes snel ingepalmd door reclamemensen en bedrijven. Die hun soms miljoenen volgers als klanten proberen over te nemen en zo hun productasset vergroten. De influencer wordt daar rijker van, maar verliest ook onafhankelijkheid door de druk van die partijen. En dan ontstaat een risico. Er worden uitspraken gedaan over bijvoorbeeld rolverdelingen, medicijnen of manieren om je lichaam aan te passen. Vaak zonder goede onderbouwing. Dat gebeurt om te voldoen aan tijdelijke schoonheidsidealen. Ondertussen stroomt er veel geld van volgers die soms bijna gelovig worden naar die driehoek van influencer, producent en reclame. Na verloop van tijd neemt de aandacht vaak af. Mensen hebben genoeg gekocht of verliezen interesse. Soms ontstaan er zelfs problemen door slechte materialen bij cosmetische ingrepen of door medicijnen die zonder doktersadvies zijn aangeschaft via onbetrouwbare aanbieders. Die middelen belanden deels ook in het milieu, met negatieve gevolgen voor water, planten en dieren. Zo ontstaat een keten die niet alleen de natuur schaadt, maar uiteindelijk ook onszelf. De plastische chirurg krijgt het druk met het herstellen van schade. Overheden en milieuorganisaties grijpen vaak pas in als problemen zichtbaar zijn geworden. En pas na het najagen van een beter uiterlijk komt bij velen het besef dat het innerlijk meer aandacht verdient. Via studie, lezen, sporten en goede voorlichting vinden mensen dan een andere weg. Het lijkt alsof eerst de nadelen ervaren moeten worden, voordat we begrijpen dat echte groei van binnen zit en niet in wat je koopt of laat aanpassen. Misschien is dat wel de belangrijkste les. Rijkdom zit niet in hoe je eruit ziet, maar in wat je ontwikkelt van binnen. En dat kost vaak minder, maar levert uiteindelijk veel meer op.

0: luie hond met heroïnewiet, rauw, ongepolijst en typisch Nederlands. Luie hond stond begin jaren 2000 bekend om hun directe teksten en een stijl die ergens tussen hip-hop, punk en spoken word in hangt. Frontman Eppa bracht verhalen die je niet altijd op de radio hoorde over straatleven, keuzes en de realiteit achter het romantische beeld. Heroïnewiet is daar een voorbeeld van. Confronterend, maar ook eerlijk. Het mooie aan dit soort muziek is dat het niet probeert te pleasen. Het vertelt gewoon wat er speelt. En juist daardoor blijft het hangen. Zelfs jaren later.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet.
1: Dit zijn de muziekexperts. Waar muziek telt.

0: nogmaals Luihond, dit keer met Beter Af. Waar heroïnewiet scherp en direct is, zit hier meer reflectie in. Een nummer over loslaten, keuzes maken en misschien wel de vraag: ben je echt beter af zonder wat je achterlaat? De kracht van Luihond zit hem in die balans tussen poëzie en straattaal. Geen ingewikkelde metaforen, maar wel beelden die binnenkomen. Het is muziek die je niet alleen hoort, maar ook een beetje voelt schuren.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: We gaan naar de Top 40 Classic uit 1983, toen Lex Harding de Nederlandse Top 40 presenteerde op Radio 538 voorganger, de publieke radio, via Veronica. Vanuit Doe Maar de Musical hoor je Nederwiet, oorspronkelijk natuurlijk van Doe Maar zelf, de band die reggae en pop samenbracht en daarmee Nederland in de jaren 80 compleet op zijn kop zette. In de musical krijgt het nummer een nieuwe lading, maar de energie en rebellie blijven overeind. Nederwiet.
4: Is het een makkelijke plant?
5: Het is een groene plant.
4: Ah,
5: het is ook een mooie plant. Het is een welriekende plant. Het is een grote en sterke, maar vooral ook heel nuttige plant. Kijk Rob, dit is nou de Cannabis sativa hollandica, oftewel

0: mandje is nog maar klein. Moet je bemoedigend toespreken. Door die groter en groter en groter en sterker en groter en sterker en voller en sterker en groter. En dan is het september.
1: Wauw.
0: Tijd voor de oogst. Kijk erop, de vrouwtjes met de zaadjes. En of de bloemetjes haal je binnen, leg je op de grond te drogen. Of je hangt met hun voetjes aan het plafond.

0: Urbanus zwaait Theo uit met een lach die net te hard klinkt om alleen maar afscheid te zijn.
1: Cabaret.

0: Dank u wel.
1: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
2: Nu volgt een bericht van Algemeen Nut.
3: Ja, en voor je het weet zit het uur er alweer op. De Muziekexperts 568, waar muziek en gedachten hand in hand de nacht in glijden. Deze uitzending startte met soul en ging verder met klassiekers tot rock en pop. Met Conan Gray en Lui Hond als rode draad. Terwijl Golden Earring en Vera Lynn het verleden lieten spreken. In de column stonden we stil bij de stille invloed van de maan tot de zichtbare druk van influencers. Twee werelden waarin balans centraal staat. En de vraag hoe ver we als mens moeten willen sturen wat al lang zijn eigen ritme heeft. De Muziekexperts hoor je elke dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur op BR6. Een uur waarin muziek geen playlist is, maar een verhaal met een begin, midden en eind. Met onverwachte combinaties, scherpe columns en alle columns, afspeellijsten, fragmenten en meer vind je op de totaal vernieuwde website demuziekexperts.nl. Nog overzichtelijker, nog mooier. Alles is terug te luisteren via ook br6.nl. Maar we stoppen niet voordat we naar de tip van de redactie gaan. Dat is deze maand de vorig jaar overleden Angie Stone. Ze is een soul-icoon die haar carrière begon bij de Sequence en later solo diepe indruk maakte. Vanavond met het nummer Lie Story. De titeltrack van haar doorbraakalbum uit 2000. En zoals in Cultuur al melden, echte invloed zit niet in veranderen, maar in begrijpen. Ja, heb dat eens door. Een fijne avond.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. De Muziekfabriek.
11: Vrienden en vriendinnen, onthoud één ding. Volle kracht. De Muziekfabriek. We gaan absoluut niet voor minder. En zo aan het begin van het programma van deze drie liedjes altijd een gouden ouwe. The Runner van de 3 Degrees.

0: ook nu weer zijn we aan elkaar verbonden, vrienden en vriendinnen. Jij luistert naar dit radioprogramma en ik mag het voor je presenteren. En dat doe ik met alle plezier. We zijn dus connected. Muziek van de Stereo MC's. In het midden hadden we Katy Perry met Unconditionally. En we begonnen ons reetje van drie met die gouden ouwe. Hè? Van de Three Degrees en The Runner. We hebben ook een website, ronvandesteen.nl. Heb jij een Facebookpagina? Nou, heb ik goed nieuws voor je. Die heb ik ook. Dus als je me als vriend wilt toevoegen, met alle plezier. We gaan hem doen, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Ja, dat doen we bij het jaar 1984.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Sheila E. met The Glamorous Life. Sheila Escobedo komt uit Oakland, Californië. Je kent haar beter als Sheila E. en is een Amerikaanse percussioniste, drumster en zangeres. Haar eerste solo-hit, The Glamorous Life uit 1984, was afkomstig van haar debuutalbum. Het daaropvolgende album werd mede geschreven en geproduceerd door Prince. Andere solo-hits waren Love Bizarre samen met Prince, Holy Rock uit de film Cruise Groove en Hold Me. Daarnaast is ze ook te horen op enkele nummers van Prince. Na gezondheidsproblemen begin jaren 90 werd Sheila E. vanaf eind jaren 90 weer actief. Met vooral Latin Jazz en bracht ze weer albums uit. Verder zet ze zichzelf in voor de Elevate Hope Foundation. Een stichting die ondersteuning wil bieden aan mishandelde kinderen. Die week stond The Glamorous Life op nummer 3. En een week eerder was dat op 7. En dat voor 3 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Talk Talk met Dum Dum Girl. Talk Talk was een Britse band die bestond van 1981 tot 1991. De band stond vooral bekend om de overgang van de New Romantic stroming. Maar ze overstappen naar de richting van het atmosferisch geluid. Hiermee was Talk Talk een van de pioniers van het post-rock genre. De band bestond aanvankelijk uit Mark Hollis, zang, Paul Webb, bas, Leo Harris, drums en Simon Brenner op toetsen. In deze bezetting verscheen in 1982 The Party's Over, een album met synthesizer pop. De band verving de oorspronkelijke poppiestijl gaandeweg door een meer experimentele benadering met een zeer uitgesponnen klankbeeld. Vooral vanaf het derde album The Color of Spring uit 1986 sloeg de band een minder commerciële richting in. En dat resulteerde in experimentele albums The Spirit of Eden en Laughing Stock. Na deze albums, die op lovende kritieken konden rekenen, maar commercieel gezien niet goed liepen, ging de band uit elkaar. Het nummer Dum Dum Girl stond die week op 32 en een week eerder op 36 en dat voor 2 weken hitlijst. Het nummer komt uit de periode dat het commercieel gezien goed met ze ging. We gaan terug naar week 33 van 18 augustus 1984.
1: Grote en kleine hit.

Je had in de jaren 80 een bepaalde muziekstroom, dat heette New Wave. En hun maakte daar ook deel van uit. Dit bandje Talk Talk. Andere grote hit van ze was It's My Life. Dit stond heel bescheiden in de hitparade in Nederland. Dum Dum Girl. En stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was van Sheila E. en The Glamorous Life. Fijn dat je nog altijd luistert naar een uurtje de muziekfabriek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Waaronder deze van One Direction. Hier zijn ze met Story of My Life.

0: zoveel mogelijk van profiteren. Dus zet hem gerust een streepje harde, vrienden en vriendinnen. Uit de jaren 70, Backman Turnover Drive en You Ain't See Nothing Yet. Daarvoor is dat Jackie Graham, Set Me Free. En we begonnen met een prachtig liedje van One Direction en Story of My Life. Nou, de jukebox, ja, daar staat hij weer. Nou, laten we snel gaan kijken wat eruit komt.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: De wortels van de Pretty Things liggen op het Sidcup Art College. Hier vormt gitarist Dick Taylor in 1962 Little Boy Blue en de Blue Boys.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: En opvallend is, dat was met medestudent Keith Richards en dienstkennis Mick Jagger. Na de ontmoeting besluiten ze een band te beginnen en wordt Taylor gevraagd als bassist. Tony Chapman werd min of meer de vaste drummer van deze nieuwe band, maar werd soms vervangen door Mick Avery, totdat Charlie Watts begin 63 de definitieve drummer werd. Brian Jones geef deze nieuwe band in 1962 de naam The Rolling Stones, naar het nummer Rolling Stone van Muddy Waters. Als Taylor wordt toegelaten tot de London Central School of Art, besluit hij de Stones te verlaten. Op deze kunstacademie ontmoet hij zanger Phil May en besluiten samen blues te gaan spelen. Hieruit ontstaat de band The Pretty Things. Luister nog eens uit onze jukebox naar het nummer Cry to Me.
1: Jukebox Classic.

uit de jaren 60. The Pretty Things. And Cry to Me. Wederom pure nostalgie van het allerhoogste niveau. En ik heb inderdaad wat geleerd hoor. Ik wist overigens niet dat de naam The Rolling Stones afkomstig is van een liedje van Muddy Waters. Rolling Stone. Zo zie je maar weer, zo heeft dit programma ook enigszins een leerzaam karakter. We gaan terug naar 1984. Hier zijn de volgende drie. Ik luister naar Split Ends en Message to My Girl.

0: in Virginia. Ze begonnen in 1968 met het opnemen van 4 singles.
1: Oude lullenplaat.
0: En zou aan het begin van de jaren 70 in Australië beroemd zijn. In het midden van de jaren 70 verving ze de backing vocals.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat deed ze bij Bette Midler, die op dat moment aan het toeren was. Sharon zou al snel solo gaan en zo kwam in 1979 haar disco-single Love Insurance uit. In 1980 kwam haar eerste album Sharon Red uit. Opvolgende albums in 1982 waren Red Hot en Love How You Feel, waarvan een aantal songs de Dance Club Party aandeden. Verder werkte ze nauw samen met Luther Vandross en Joseph Brown. Het nummer Can You Handle It werd voor haar een hit en zou het bovendien goed doen in de discotheken. En dat nummer laat ik je graag nog eens horen.
1: Oude lullenplaat.

George is steeds binnen op de radio. En dan heb ik het over de dance classics. Af en toe komt er eentje voorbij in de muziekfabriek. Zo ook nu. Maar deze stond centraal als de oude lullenplaat. Het was die van Sharon Redd en Can You Handle It. Misschien ben je aan het werk. Zit je er helemaal doorheen. Dan zou ik zeggen, laat even de boel. En geniet van het volgende luisterliedje. En denk gewoon aan een mooie dag. Luister naar Bluff.

0: teksten van Bluff, onthutsend en bedenkelijk. Verder hadden we nog Split Ends uit 84, hè? Message to My Girl. En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto.
1: Droom van de steen.
0: Dat is deze van Lou Reed, Walk on the Wild Side. En als de klok het toelaat, doen we ook nog Level 42 en Something About You. Weer bedankt voor het luisteren. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En ik zeg maar weer gegroet. En adios vrienden.

0: congrescentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat, is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen, is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marm is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Hallo, met Kees.
7: Truus hier, hoe gaat het?
6: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
7: Wel eens aan een hulphond gedacht?
8: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: BR6. Zaterdagmiddag, even na enen. De herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
2: Erwin Holthuizen. Wanneer gaat het op, Erwin?
3: Hoe vindt u dit?

0: neemt afscheid als profvoetballer. Hij speelt zijn laatste wedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat was groot nieuws in Nederland. En uit je radio de klanken van de Engelse meidengroep Bananarama. Met Robert De Niro's Waiting. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 23 mei 2026. We staan aan het begin van een lekker lang Pinksterweekend. En dat doe je natuurlijk met de radio aan. Van harte welkom bij Weekendlift. Natuurlijk het allerlekkerste tot en met 2 uur op je radio. De hits uit de 70s, 80s, 90s. En natuurlijk heel veel vaste programmapunten. Zoals onder andere het weekendweerbericht. Blijft het zulke mooi weer of niet? En onder andere de kermisplaten en de rubriek Kopje Thee met de DJ. Ik ben er tot en met vanmiddag 2 uur.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen.
2: Turn it up loud.

Dario G met Carnaval de Paris. Het nummer werd opgenomen voor het WK voetbal in 1998. En bij een goed potje voetbal hoort natuurlijk ook een stevige lunch, hè?

0: Dus je bent van harte welkom in het studiocomplex. Ik zou zeggen, eet smakelijk. En hij is er natuurlijk ook weer bij, hè?
1: Ik weet niet van Bronnenbos!
0: Ik heb al een beetje honger gekregen zo op de zaterdagmiddag met dit mooie weer. Ja. Lekkere muziek tot en met 2 uur op je radio. Hang lekker achterover in je tuin of gewoon binnen. En zet je radio voluit. Stank je buurruzie. Hier is Summer. You have-

0: zat aan het gaatje, zouden we een jaar geleden hebben gezegd. De nieuwe single van Summer met Homewrecker, een paar maanden geleden al getipt als de tip van de top. Staat inmiddels hoog in de top 40.
1: Komt er nog meer of was dit het?
0: Nou, er komt nog veel meer hoor, dus hou je radio gewoon lekker aan. Oude plaatjes, nieuwe plaatjes. En dit is zo'n plaatje van je zegt, oh ja, wie was dat ook alweer? Nou, in 1989 was die razend populair. Het werd geproduceerd door de heren Stock, Aitken en Waterman. Hij kwam uit Australië. We hebben het over Jason Donovan. And Too Many Broken Hearts.

0: Thuis, op het werk.
1: Luister nu naar de digitale radio van morgen.
0: DAB Plus is het nieuwe geluid van radio. Van Utrecht tot Zoetermeer. Luister BR6 in digitale geluidskwaliteit via DAB Plus.
2: Dit is Weekend Lift met Erwin Holthuizen.

Ja, voor sommige mensen is het toch wel een beetje nostalgie op de radio. Hamilton, Joe Frank en Reynolds en Don't Pull Your Love uit 1971. Ja, zo lang geleden, ja. En daarvoor muziek van Jason Donovan en Too Many Broken Hearts uit 1989. Het werd geproduceerd inderdaad door Stock Aitken en Waterman. En Pete Waterman die beweerde destijds dat hij dit liedje in 10 minuten tijd op het toilet had geschreven. Nou, dat bleek later niet waar te zijn natuurlijk, maar het was natuurlijk wel een heel leuk smeu verhaal. Mocht je net hebben ingeschakeld, het programma heet Weekendlift. Iedere zaterdagmiddag te beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond, zaterdagavond tussen 6 en 7 in de herhaling te beluisteren via Gouwestad Radio. En zondagmiddag tussen 1 en 2 via BR6. En zondagmiddag tussen 5 en 6 via Midland FM. Wat een weertje buiten, het lijkt wel zomer, ja. Wat kun je nog meer verwachten? Natuurlijk zo dadelijk het weekend weerbericht. Wordt

0: Bart van Leeuwen met een hele nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
2: Ik hoop dat je even tijd voor me hebt, want ik wil je namelijk een liedje laten horen. Een liedje over ballonnen die je ziet vliegen tot ze langzaam uit het zicht verdwijnen. Probeer dat beeld even vast te houden in gedachten. Het liep namelijk niet goed af met die ballonnen. Eenmaal in de lucht werden ze aangezien voor UFO's, waardoor de autoriteiten zich zorgen gingen maken. Zelfs het leger sloeg alarm, want die UFO's zouden wel eens een gevaar voor ons land kunnen vormen. En dus was er een of andere generaal die zijn straaljagers op mijn ballonnen afstuurde. De piloten voelden zich stoere soldaten die die klus wel even zouden klaren. Ze dachten dat ze Captain Kirk uit Star Trek waren. Alleen was het nu geen fictie. Vanaf de grond leek het één groot vuurwerk, maar in de lucht was het bittere ernst. En de buurlanden konden natuurlijk niet achterblijven. Ook zij begonnen de horizon te bestoken. Sterker nog, het liep steeds verder uit de hand. Zelfs het oorlogskabinet kwam bij elkaar, voorgezeten door de ministers Lont en Kruidvat. Ze maakten snode plannen en dachten dat ze nog slim waren ook. Ze riepen, nu is het oorlog. Dit is het moment om de macht te grijpen. Tja, wie had dat nou kunnen denken? Dat het zo ver kon komen door mijn onschuldige ballonnen. Die oorlog die duurt ondertussen maar voort. En een winnaar komt er niet. Er zijn alleen maar verliezers. Er is namelijk niets meer. Zelfs geen ministers van oorlog en geen straaljagers meer. Het enige dat is overgebleven is een wereld vol puin. Wel heb ik nog één ballon over. Ik blaas hem op, ik denk aan jou en ik laat hem gaan in de vrije lucht.

stem vast en zeker herkend. Uit 1983, Nena met Noord-Noordzee Gloevelons. Dankjewel Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal. Ik heb het clipje nog even opgezocht en daarin zie je Nena. En dat treedt ze altijd op in een hele strakke leren broek. Ja, dat herinner ik nog van haar. Justin Wild, dat is een Nederlandse zanger. Die weet wel hoe je een feestje bouwt. Hij reist het hele land door en overal weet hij het publiek in beweging te krijgen. En dat deed hij tot zo kort met covers. Maar tegenwoordig heeft hij ook zijn eigen materiaal. Dit is dan al de laatste. Cheerio!

0: Er is geen vuiltje in de lucht. De nieuwe single van Justin De Wild en Cheerio.
1: Echt te gek.
0: Nou, dankjewel. Nou, eens even kijken of het lekker weer wordt of blijft. De kans op zon die is maar liefst 50% groot. De kans op neerslag is 10 graden. Minimale temperaturen, ja, van 14 graden. Let op, maximaal wordt het zo'n 26 graden. Er is wind en die waait uit het noordwesten, windkracht 3.
2: Altijd, altijd dichtbij. BR6.
3: Is dat erg? Nee hoor.
2: Soul Show Classic.
4: Soul Powers by...

muziek is vandaag zeer uiteenlopend. En wat een leuke plaat. José James, The Good Life. Het is de soundtrack van de film Nobody 2. En daarvoor in het kader van de Soul Show Classic. Muziek van Smokey Robinson en Touch the Sky uit 1983. Het is vandaag 23 mei. En ik heb even gekeken wat het leukste thema is van vandaag. Er zijn er diverse, maar deze is toch wel heel erg bijzonder. Want het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan hoor ik je denken, wat doen we dan? Nou, we doen heel veel, maar alles wat we doen, dat doen we op een heel laag tempo. De internationale dag van de schildpad, je moet er maar op komen. Zo dadelijk om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. En daarin doen we het ook eventjes langzaamaan. Maar eerst gaan we toch eventjes het tempo verhogen, want we gaan naar...

0: Oh yeah, 1975. Muziek van Bill Amesbury en Virginia. Tussen haakjes, touch me like you do. Hey Nicolette, mag ik jou eventjes aanraken?
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is bijna 14:15, de hoogste tijd voor de rubriek kopje thee met de DJ. Soms hoor je een nummer dat voelt als een warme zomeravond. Alsof alles even vertraagt en iedere noot precies op de juiste plek valt. Een groove die zacht begint, maar je langzaam helemaal meesleept. Soul, jazz en pure klasse komen samen in een geluid dat tijdloos blijft klinken. Bill Willis en Ralph McDonald in The Name of Love.
2: Het is zwol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, DJ

Bill Withers en Ralph McDonald in 1984 en In the Name of Love. En ja, dit soort plaatjes klinken toch ontzettend lekker. Zeker als je aan de rand van een zwembad ligt. Of misschien wel bij een verwarm strand. Misschien wel in Turkije of in Curaçao of in Griekenland. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar doet, dan hou je radio gewoon lekker aan. Maar er zijn soms van die plaatjes waarvan je denkt van wie waren dat ook alweer? Nou, de volgende groep die kwam uit Nederland. Ze stonden in 1988 heel eventjes in de top 40. De groep bestond uit drie dames en een heer. Ze noemden zichzelf Go-Go Nine. En ze hadden een bescheiden hit, namelijk Feel the Motion. Maar daarna blijft het eigenlijk heel erg stil.

uit Nederland en Feel the Motion. Het is vandaag de internationale dag van de schildpad. En dan dat doen we alles een beetje op half tempo. Hè. Maar goed, dat geldt niet voor de nu volgende groep. Want die brengen volgende maand een nieuw album uit. Op 10 juli komt er namelijk een nieuw album uit van de Rolling Stones. En daar hoort natuurlijk ook een hele nieuwe single bij. Nou, die staat al helemaal klaar. En het is ook echt het originele geluid van de Stones. Luister zelf maar. In the Stars uit 2026.

0: The Rolling Stones uit In The Stars. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Dit was niet zomaar goed. Dit was simpelweg weergaloos.
0: Nou, dat is duidelijk. Tijd voor een tienersterretje uit 1988. Hier is Debbie Gibson.

Ja, lekker shaken. Shaken Not Disturbed. Muziek van Debbie Gibson. Uit 1988. Ze schreef het liedje zelf toen ze nog een tienersterretje was. Ja, tot zover het programma Weekendlift. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een heel mooi lang weekend. En graag tot volgende week. Hoi!

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land.

0: omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En het heeft te maken met omrijdend verkeer, onder andere van de A16. Van Rotterdam naar Breda is namelijk de weg dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk voor werkzaamheden. De parallelbaan is wel vrij, maar daar staat 4 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Omrijden kan beter via de ring van Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
8: BR6. Want we hebben nog 5 wedstrijden voor u. Sommige zijn natuurlijk al. Sommige ploegen zijn natuurlijk al allemaal klaar en die zijn al uitgespeeld. Die hebben al een kampioenschap binnen of zijn gedegradeerd. Wat dan ook, het kan allemaal. Maar vandaag zijn er zeker nog belangrijke ontmoetingen. Onder andere de ontmoeting van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Belangrijke wedstrijd voor Donk. Wij zijn erbij met Gerrit Schinkel voor ons daar langs het veld in de tweede klasse B. De Bilt tegen FC Oudewater gaan we ook volgen. Natuurlijk met voor ons de plekken in de Bilt Wim Hendricks. Ona tegen RVC 33. Ja, ook dat is een toch wel 6-puntenwedstrijd. Ona moet gewoon winnen. En ook zeker gaan kijken wat de wedstrijd van Ommel vandaag bezighoudt. Want wat daar gebeurt is ook belangrijk. Gaan we zo er meer van horen uit de mond van Jurgen Veldman. Ona dus tegen RVC 33. Ook straks vanaf 2:30. Reewijk tegen de Rijnstreek gaan we ook volgen met André van Echtdom voor ons langs de lijn. En hier in Gouda op het Groenhovenpark zit vanmiddag Elian Griffioen bij Gouda tegen Woerden. Dat allemaal dus straks in de loop van deze uitzending. Andere wedstrijden die we vandaag hebben, niet hebben, die houden we uiteraard ook bij. Onder andere ook de verrichting van Jodan Boys. Ze spelen om 4:00 tegen Portugal. Voor de eerste keer, want maandag gaan ze nog een keer spelen voor de tweede keer tegen Portugal. Dan de finale van de voetbal Rijnmond Cup. Maar goed, dat allemaal dus straks. Houdt ook de verrichting van de andere clubs in de gaten. U hoort het allemaal hier bij Sport op Zaterdag. Vandaag gemaakt door Remco Belonje. Die zit hier achter de knoppen. Mijn naam is Paul Rijlersdam. En we hebben gelukkig ook een hele berg aan fijne artiesten bij ons. Zoals ook deze band natuurlijk. De Police, daar beginnen we mee dit uur van Sport op Zaterdag. Every little thing she does is magic. Blijf lekker luisteren. Zoek wat verkoeling. En wij zorgen voor een lekkere uitzending.

Muziek van The Police. Aan het begin van Sport op Zaterdag. Every little thing she does is magic. Die begonnen we mee. Daar begonnen we mee. We gaan kijken naar de wedstrijden van vandaag. Wat staat allemaal op het programma in deze speelronde van zaterdag de 23e? Nou, sowieso de laatste speelronde dus bij de diverse divisies. Diverse klassen. Als eerste in de vierde divisie B speelt Joda Moyes vandaag bij Portugal uit. De kampioen vandaag spelend. En zullen waarschijnlijk niet met de volledige sterkte aantreden. Want ja, maandag dus die finale van de Voetbal Rijnmond Cup. Waar ze dus wel op volle sterkte zullen gaan spelen. Capelle tegen Smitshoek staat vandaag op het programma in de vierde divisie B. Evenals Schravenzander tegen SHO. Heerjansdam tegen RKAVV, Kwik tegen Halsteren, Sportclub Feyenoord tegen Xerxes DZB, VUK tegen HBS en Westlandia tegen VOC in de vierde divisie. Tweede de klasse B, vandaag De Bilt tegen Oudewater, daar zijn we natuurlijk bij aanwezig. Net zoals we aanwezig zijn bij Donk tegen Nieuw-Utrecht. Edo speelt tegen Woudenberg, PVCV ontvangt De Meren, Parkhout tegen Montfoort SV19 en Zeist tegen VVI. Dan de derde klasse E, Aarlanderveen tegen BSC 68, ASC tegen Koudekerk. Biver speelt vandaag tegen Esto, Oegstgeest ontvangt Meerburg, Groeneweg tegen EMM 21. De kampioen Olympia speelt vandaag tegen Roak, vandaag om 16:45. Teilingen tegen Dokkel staat ook op het programma in 3E. Dan de vierde klasse B. Vandaag geen competitieprogramma. Die zijn gewoon klaar. Daar is het allemaal afgelopen. Wel de vierde klasse D natuurlijk. Daar gebeurt nog van alles en nog wat. ONA speelt tegen RVC 33. Die wedstrijd is heel erg belangrijk. Daarnaast volgen we ook de verrichtingen van Cabau en Ommoord op de voet. Want ja, Ommoord moet gewoon winnen. Dan is ONA ook weer veilig. Dus ja, dat zijn ook van die wedstrijden die worden gespeeld. Dan Bergambacht tegen Schoonhoven. Dilettant tegen SWS. En Florian tegen Haastrecht. VVOR tegen Lopik in de vierde klasse D. Vijfde klasse B. ASW tegen Lekkerkerk. Reewijk tegen de Rijnstreek zijn wij natuurlijk bij aanwezig. Gouda tegen Sportclub Woerden. Ook daar hebben wij een plekje opgezocht op de tribune. Kamerik tegen SPV 81 staat op het programma. Moerkapelle tegen Goudrak en Stolwijk tegen Web. Ook daar vandaag dus geen verslag van, maar wel uiteraard de verrichtingen die we op de voet volgen bij die wedstrijd in de vijfde klasse B. Dat allemaal dus hier bij Sport op Zaterdag. En we gaan weer verder met muziek van Years and Years. Dit is King.

0: Years and Years and King in Sport op zaterdag, 14:15. Het is lekker buiten, lekker zonnig. Straks vanaf 14:30 rolt de bal in dit programma. We zijn aanwezig bij 5 wedstrijden en ook zeer de moeite waard dus om te blijven luisteren. Eerst iets heel anders, want sport gaat al lang niet meer alleen over winnen of over verliezen. Want voor veel jongeren is het ook een plek om erbij te horen. Maar juist die jongeren die haken steeds vaker af. En daar wil mijn telefonische gast van vandaag iets aan veranderen. Aan de telefoon hebben we Redouan Alaoui. Hij is gemeenteraadslid in Gouda voor GroenLinks PvdA. En voormalig vicevoorzitter van de Vereniging van Goudse Sportorganisaties. Dat is de VGSO. En hij zet zich in voor gelijke sportkansen, voor gezonde sportverenigingen. En ook voor meer ontmoetingsplekken voor jongeren in de stad. Redouan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paul. Goedemiddag.
0: Ja, en om meteen bij het begin te beginnen eigenlijk. Wat betekent sport persoonlijk voor jou?
1: Nou, het is een middel om in verbinding te komen. Het is ook om gezonder te worden. Het is ook om te ontspannen. Er zitten zoveel elementen aan sporten. Dat ik eigenlijk zoveel kan opnoemen. Maar voor mezelf betekent het echt gewoon om even tot rust te komen. Even te bezinnen.
0: Ja, precies. En je bent jarenlang ook actief geweest in de Goudse sportwereld. En waar komt dan die betrokkenheid vandaan?
1: Nou, omdat je als jong ventje, als je dan uiteindelijk in het selectieelftal komt van de lokale voetbalvereniging, in mijn geval was dat dan ONA. Ja. En je ziet wat er altijd gebeurt in die achterkamertjes, hè? Dus in de kleedkamers met trainers en hoe dat allemaal gaat. Wat het allemaal betekent en wat het doet voor kleine kinderen. En de kleine kinderen die langs de kant komen staan, dan moet je daar echt in blijven investeren om niet alleen maar de sociale ontwikkeling te bevorderen, maar ook om gezondheid van kinderen te stimuleren. Dat is volgens mij heel erg belangrijk.
0: Ja, en was sport dan voor jou vooral competitie of juist ook een sociale plek?
1: Vooral een sociale plek. Ook omdat de sportvereniging is eigenlijk van oudsher een afspiegeling van de wijk waar die zich in bevindt. Dus je gaat altijd met je vriendjes eerst op straat voetballen en vervolgens naar de sportvereniging. En op die manier heb je toch een bepaalde ontmoetingsplek waar je dan elkaar kan vinden. En in mijn tijd was de derde helft nog belangrijker. Je ziet nu dat de jeugd wat afhaakt, omdat ze heel veel digitale apparaten hebben. Ja. Maar dat was voor ons in die tijd heel erg belangrijk.
0: Ja, je zegt al een beetje, je maakt je dus ook vooral van zorgen over jongeren tussen de 14 en 18 jaar, omdat ze juist zij vaak afhaken bij sport. Wat zie je gebeuren bij die groep?
1: Nou, je ziet eigenlijk door de ontmoeting die je normaal gesproken bij de fysieke sportvereniging hebt, die ontmoeting kunnen ze eigenlijk ook digitaal krijgen. En of dat nou WhatsApp is of Snapchat of je hebt nog talloze van die applicaties, lijkt het er eigenlijk op dat kinderen niet meer genoodzaakt zijn om andere kinderen te ontmoeten via een sportvereniging. Want ze hebben in principe andere kanalen. Ja. En dan zie je eigenlijk dat als die verbinding er niet is, dat je dan ook minder gaat sporten. En ook niet meer die sociale motoriek gaat ontwikkelen, omdat je te weinig fysiek contact hebt met mensen face-to-face. En dat maakt het soms ingewikkeld.
0: Ja, dus het heeft niet echt te maken met prestatiedruk of zo bij jongeren, maar meer gewoon een andere manier van beleven hoe zij die sport willen doen. Of eigenlijk wat ze daarnaast willen doen.
1: Inderdaad, en de leeftijdscategorie die je noemt, Paul, 14 tot en met 18, maar het kan soms ook iets jonger zijn, vanaf 12 jaar. Dan zie je eigenlijk dat ze na primair onderwijs, dan zie je eigenlijk dat ze bij dezelfde vriendengroep blijven als je naar de eerste klas gaat. En als je naar de eerste klas gaat, ga je meestal naar verschillende scholen, krijg je een andere onderwijsadvies. En dan wordt eigenlijk zo'n vriendengroep die vaak ook met elkaar bij de sportvereniging voetbalt, of zwemt, of hockeyt, wordt een beetje uit elkaar getrokken. Ja. En omdat je dus die applicatie hebt, wordt dat eigenlijk vervangen. En dan wordt eigenlijk sport een beetje op de tweede plaats gezet. En voor ons is het eigenlijk heel erg belangrijk om juist kinderen te stimuleren. Om meer sportplekken te creëren, ook in de openbare ruimte. Toch op een andere manier die kinderen te stimuleren. Als ze dus niet naar die sportvereniging willen gaan.
0: Ja. En vind je ook dat de verenigingen zichzelf ook meer aan zouden moeten passen daarop? Of?
1: Jazeker. We hebben toen ik destijds vicevoorzitter was van de VGSO, wat nu de sportraad is geworden, vooral aangezet om te kijken naar dat flexibele abonnement of contractvorm, lidmaatschap. Om ervoor te zorgen dat je niet gelijk gebonden bent aan een jaarabonnement, maar dat je eigenlijk op een laagdrempelige manier mensen op verschillende manieren kunt laten sporten. Ja. Daarnaast is het ook interessant om bijvoorbeeld met sportverenigingen een soort van strippenkaart te geven. Dat je eigenlijk in een wijk waar al die sportverenigingen zijn, dat je zegt van nou, je kan een keertje bij ONA voetballen, dan een keertje bij Donk, dan een keertje bij Den Edel, bij de Korte Akkeren. de wijk een strippenkaart kunnen aanbieden. En zo kun je het eigenlijk voor alle kinderen doen in Gouda.
0: Ja, ja, precies. En heb je het ook over, je hebt ook in dat, jullie pleiten eigenlijk er ook voor het inzetten van rolmodellen binnen clubs. En hoe zou dat in de praktijk gaan werken? Hoe werkt dat?
1: In mijn tijd was het zo, als de aanvoerder van de lokale vereniging in een stadsderby ging voetballen, dan ging je vaak naar de voetbalvereniging om langs de kant te staan. Dat waren eigenlijk onze helden. En als die dan ook even in de supermarkt rondliep, waar jij ook rondliep, dan vond ik het altijd leuk als jong ventje om even gedag te zeggen.
0: Ja.
1: En die rolmodellen, die ambassadeurs, die kunnen we eigenlijk nog beter benutten. Dus we hebben bijvoorbeeld GZC Donk, hè, die ook Champions League voetbalt.
0: Ja.
1: We hebben de judoka's van Den Edel. Ja, er zitten heel wat mooie, geweldige topsporters tussen, die we volgens mij zeker kunnen inzetten om te kijken van ja, hoe kunnen we eigenlijk ervoor zorgen dat die jeugd meer gaat sporten. En ja, daar willen wij ook graag voor pleiten om te kijken hoe kunnen we met die sportverenigingen, dat soort ambassadeurs, in het goudse beter helpen om die sportklimaat ja, een impuls te geven.
0: Ja, precies. En voor jou gaat sport dus duidelijk over meer dan alleen over bewegen. En je noemt dus ook sportverenigingen ook in dit geval de belangrijke ontmoetingsplekken. Want ja, daar moet het dus gaan gebeuren. Nou spreek je ook veel jongeren als gastdocent op school, heb ik begrepen. Wat hoor je dan van hen?
1: Nou, je ziet wel dat het aanbod van verschillende applicaties, maar ook de keuze hoeveelheid die kinderen krijgen. Dat ze zich eigenlijk niet meer committeren aan één specifieke sportvereniging. En dat is ook niet erg, omdat er zoveel keuzeaanbod is. Ze weten ook eigenlijk in een bepaalde leeftijdscategorie niet meer wat ze echt leuk vinden. Het kan van alles zijn. En daarom zeggen wij ook van, als we dit al allemaal weten in het primair onderwijs, dan is het ook handig om te kijken naar flexibele lidmaatschappen. Om te voorkomen dat je eigenlijk een soort van concurrentiestrijd krijgt tussen sportverenigingen. Wie heeft nou de meeste leden? Maar kijk gewoon naar de wensen en behoeften van die kinderen om daar een beetje op in te spelen. Dat kan wellicht met de brede school daarop kan inzetten om dat kort aanbod te faciliteren. Maar ja, dat moeten we gewoon met elkaar gaan bespreken.
0: Ja. Dan wil je ook tijdelijke ontmoetingsplekken permanent maken in Gouda hier in dit geval. En hoe zou zo'n plek er dan uit moeten zien?
1: Nou, het moet sowieso laagdrempelig. Dat het ook toegankelijk is voor iedereen. En je ziet bijvoorbeeld het nieuwe skatepark wat nu ontwikkeld wordt.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk een hele mooie verbindingsplek is tussen de twee wijken Westergouw en Korte Akkeren. Het was een beetje verloederd. Maar je zou eigenlijk ook kunnen zeggen bijvoorbeeld de sporthal de Dick van Dijk die nu tijdelijk is.
0: Ja.
1: Dat je daar ook iets permanent van kunt maken en dat je daar iets omheen kunt ontwikkelen.
0: Ja.
1: Nou, dat vraagt ook een bepaalde investering. En daar moeten we volgens mij ook met elkaar even gaan kijken wat de mogelijkheden kunnen zijn.
0: Ja, precies, ja. Ja, dit speelt ook net, we hebben het natuurlijk in dit geval nu over Gouda. Dit programma wordt ook in heel de regio uitgezonden. Ook in Bodegraven, in Reewijk, in Oudewater. Ik kan me voorstellen dat dit probleem ook in andere regio's speelt. Spreek je er ook wel eens over vanuit jouw partij met andere gemeentes?
1: Jazeker. En we proberen eigenlijk, als je kijkt ook naar de trends en ontwikkelingen. Het verenigingsleven staat behoorlijk onder druk. Of het nou in Valkenswijn is inderdaad, of in Oudewater.
0: Ja.
1: Maar je ziet eigenlijk dat er heel veel verenigingen op zoek zijn naar die vrijwilligers. Die zijn er niet, dus je kan eigenlijk soms niet vrijwilligers betalen. Omdat een sportvereniging niet veel vlees op de botten heeft. En dan moet je gaan kijken of je misschien iets kunt ontwikkelen om een vrijwilligerspool op te tuigen. Om die kennis en expertise met elkaar te kunnen delen. Of ook om te kijken naar de schaarste van ruimte. Om ervoor toch voor te zorgen dat we eigenlijk de ruimte goed benutten. Er zijn sommige voetbalverenigingen, zoals in Valkenswijn, die eigenlijk ten onder zijn gegaan of in een andere vereniging zijn gaan fuseren. Nou, we hebben hier in Gouden hebben wij dan te maken met GSV, die het soms ook heel erg moeilijk heeft.
0: Ja.
1: En die hebben eigenlijk een impuls nodig om toch te kijken van, vind misschien het combineren met andere sportverenigingen, dat je overdag velden beter kunt benutten. En in de avonduren de trainingen kunt geven voor het voetbal. Nou, dat zijn volgens mij ook zaken die we denk ik met de sportverenigingen, sportbestuurders moeten gaan bespreken. Om ervoor te zorgen dat we de ruimte kunnen delen. En ook qua financiën dat met elkaar beter kunnen gaan gebruiken met elkaar.
0: Ja, nou, dat zijn mooie ambities ook. En als we dan, laten we zeggen, 5 jaar vooruit kijken. Wat hoop je dan dat er veranderd is hier in Gouda of in de regio?
1: Nou, dat we meer niet meer op de klassieke manier naar ruimtes moeten kijken. Dat we eigenlijk ruimtes meerdere bestemmingen geven. Bestemmingen om ervoor te zorgen dat je eigenlijk een maatschappelijke functie overdag kunt inzetten en in de avonduren sport.
0: Ja.
1: Of een combinatie daarvan. En nu is het zo eigenlijk dat onze hele systeem, om het zo maar te zeggen, om het niet al te technisch te maken, dat als we een bestemming geven aan een bepaald gebied, dat je dan alleen maar hetgeen mag doen wat dat gebied aangeeft. En dat maakt het voor bestuurders, als ze bijvoorbeeld ouderen in beweging willen krijgen of toch maatschappelijke activiteiten willen organiseren die geen sportfunctie hebben, dat het soms ingewikkeld is. En daar moeten we volgens mij even naar kijken wat de mogelijkheden daarvoor zijn.
0: Ja, oké. Okay. Heel goed. En laten we even teruggaan nog tot slot naar het begin. Hè. Dus de jeugd, die echt minder sport is ook in dit geval. Stel dat er nou een jongen of meisje op dit moment luistert, jaartje 15, 16, en die twijfelt om te stoppen met sport. Wat zou je dan tegen diegene willen zeggen?
1: Nou, kijk, twijfelen is altijd goed, hè? Want dan is er iets waar je dus over moet gaan nadenken. Alleen de vraag is niet dat je twijfelt over sport, maar dat je misschien kijkt naar wat is nou voor mij leuk wat ik zou willen doen en met welke vrienden of vriendinnetjes kan ik dat gaan doen.
0: Ja.
1: En blijf vooral ook het gesprek voeren met elkaar. Dus blijf daar niet zelf mee zitten. Probeer ook te kijken naar de mensen in je omgeving die je vertrouwt. Wat het dan aan ligt. Hè? Het kan misschien te maken hebben dat je niet leuke spelers of vriendinnetjes of vriendjes in je omgeving hebt. En probeer dan een alternatief te zoeken. Want sport is gezond, het is leuk. Het zorgt voor verbinding, je leert mensen kennen. En je wordt er alleen maar beter en gezonder van.
0: Kijk, hartstikke goed. Redouane Aloui, dank dat je even tijd voor ons wilde maken aan de telefoon. En wij spreken elkaar over een weekje of drie, denk ik, zoiets. 20 juni, locatieuitzending hier. Dus dan zou je ook hier aanwezig zijn, begreep ik al.
1: Ja, hey, leuk. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging en tot snel.
0: Tot snel, dankjewel.
1: Goedjes,
0: hoi.

0: The Heat Is On, dat was Glenn Frey natuurlijk van de Eagles. Lekkere plaat, die past wel een beetje bij de tijd ook van vandaag. Lekker weer buiten. En ook The Heat Is On bijna bij ons in het programma. Want we gaan over een aantal minuten misschien al schakelen met een van de velden voor de eerste wedstrijden van vanmiddag. Eerst nog even een verkoelende duik nemen in het zwembad. Want de waterpolosters moet ik zeggen van GCC Donk. Die hebben gisteren de eerste wedstrijd gewonnen in de halffinales van de playoffs om het Nederlands kampioenschap met 22-12. Van ZVL 1886. Topscorer was Maartje Keuning met 6 doelpunten. En vandaag is de return die wordt gespeeld. Dus dat is vanavond dus de return dus bij die wedstrijd. Die ontmoeting dus tussen de dames van GCC Donk en ZVL 1886. We gaan zometeen naar een van de velden toe. Ik ben benieuwd naar wie wij als eerste mogen gaan vanmiddag hier in de uitzending. Dat is Gerrit Schinkel. We gaan voor de eerste keer vanmiddag naar die wedstrijd. Die belangrijke wedstrijd voor Donk tegen Nieuw Utrecht. Gerrit, goedemiddag. Hopelijk een plekje in de schaduw opgezocht.
1: Ik heb een plekje op de schaduw. In de schaduw inderdaad. Een heel verschil met vorige week. Toen zat ik met 2 truien al en moest ik de hagelstenen ontwijken. Nou tegenwoordig, nu moet ik de 2 druppels ontwijken. Maar maak het uit. We gaan hopelijk een goede, leuke wedstrijd zien. En ja, je zei het al, een heel belangrijke wedstrijd voor Donk. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de tegenstander Nieuw Utrecht. Want die staan op een derde plaats met 1 puntje achter de nummer 2, de Meren. En ja, de Meren heeft de eerste periode titel gehad. Maar die willen zo hoog mogelijk eindigen. En dat heeft allemaal weer te maken met hoe in stap in de na-competitie. Dus SV Utrecht. Nou, SV Nieuw Utrecht is het. Die wil toch ook tweede worden. Dus die gaan ook voor de winst. En Donk, ja, die staat in die onderste regionen. Galeivogels is in ieder geval al gedegradeerd. En de nummer 12 gaat er ook rechtstreeks uit. En daar staat op dit moment Edo uit Utrecht met 25 punten. Daarboven PVCV met 26 punten. En daarboven weer Donk met 27 punten. Kortom, een heikele positie. En je zou haast kunnen zeggen dat Donk bijna de na-competitie niet meer kan ontlopen. Maar ja, als ze die in ieder geval niet meer kunnen ontlopen, betekent dat ze niet rechtstreeks gaan degraderen. Maar hoe dat allemaal gaat verlopen, dat weet ik niet. De kampioensploeg, de nummer 3. De Utrecht, die poseert nu voor de fotografen. En Donk, ja, over de opstellingen zal ik zo meteen meer geven. Hier en daar een blessure, hier en daar een geschorste. Kortom, dat geeft de jeugd de kans. We gaan dat zien. De wedstrijd gaat denk ik over een minuut of 2 beginnen.
0: Dankjewel Gerrit Schinkel daar voor de eerste keer vanmiddag hier vanuit Gouda. De wedstrijd van Donk tegen Nieuw Utrecht. Belangrijke wedstrijd dus voor de Goudse ploeg. En nog een andere hele belangrijke wedstrijd voor een andere Goudse ploeg. Dat is ook een 6-punten wedstrijd vandaag. ONA tegen RVC 33. Daar moet het vandaag ook gaan gebeuren. Aan de Walvisstraat. En Jurgen Veldman is voor ons te plekken. Jurgen, goedemiddag.
2: Goedemiddag Paul. Goedemiddag luisteraars. Ja, wat we vanmiddag gaan doen, dan zijn we gewoon eigenlijk heel erg benieuwd naar van hoe het gaat lopen. Want de wedstrijd tussen Kabouw en Ommoord, die wordt eigenlijk ook continu in de gaten gehouden hoe het met die stand daar is. En op dit moment staat nog steeds ONA 1 punt voor op de wedstrijd op Kabouw. En het houdt er natuurlijk zo in dat als ONA vanmiddag wint, dan zijn ze er sowieso. Als Kabouw verliest, dan is er helemaal niks aan de hand. Dan hebben ze dus die goede 23 punten hebben ze dus binnen. En blijven ze gewoon ook in waard. Het is dat onder leiding van de heer Schepers. En ik heb even naar de opstelling gekeken. En er waren een aantal mensen al bezig door allerlei omstandigheden. En dan praat ik dus ook over de keeper. Want Peter Ernst staat op nummer 1. En staat op de keep. Want Brian Lecroes is op een of andere manier afwezig. Verder is er niks aan de hand. Alleen, natuurlijk, Jesse Hoekstra is weer terug. En daarvoor wisselt hij met Jordi Rook. Hier, met deze wedstrijd gaat zo beginnen. Tussen RBC 33 en ONA in deze hele belangrijke wedstrijd. Voorlopig even terug naar de studio.
0: Spanning is voelbaar vanmiddag in deze uitzending en op de velden natuurlijk ook bij dit programma. U hoorde het al als eerste, Jurgen, bij ONA tegen RVC 33. Andere ploeg uit Reewijk, dat is natuurlijk CVC Reewijk zelf. En die spelen vandaag in Reewijk tegen de Rijnstreek. Een echte streekderby. André van Echtom, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Paul en luisteraars vanaf Sportpark Groenezoom. Waar inderdaad CVC Reewijk en de Rijnstreek hun laatste competitiewedstrijd afwerken. Gaat het dan om des keizers baard? Nou, niet helemaal. Want CVC Reewijk heeft nog een heel klein kansje op de tweede periodetitel. Het moet dan wel met ruime cijfers winnen. De Rijnsteek en Lekkerkerk Ja, die zijn dus in de top van de tweede periode. Lekker, kijk, 3 punten voorsprong op CVC Rijbeek. En doelsaldo van plus 5 beter. Dus dat betekent dat als CVC Rijbeek dus met ruime cijfers wint van de Rijnstreek en Lekkerkerk gaat ruim de fout in tegen ASW, ja, dan zou het er nog in zitten. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Maar goed, je weet maar nooit. In ieder geval, moet even zeggen dat er iets bijzonders is met het elftal van CVC Rijbeek, want Axel Koopman zit op de bank en Kevin van der Heuvel doet mee. En dat zijn twee spelers die ooit die glorieperiode hebben meegemaakt. En daar valt al het eerste doelpunt voor Rijwijk. Nou, ik ga zo proberen te vertellen wie dat dan heeft gemaakt. Dat gebeurt nu ineens. Dus Rijwijk heeft al een ene voorsprong. Maar ik moet even zeggen, dat zijn dus twee spelers die ooit die periode hebben meegemaakt van CVC Rijwijk. Toen ze dus in de derde klas speelden. Dus dat is best wel lang geleden. En ze zijn al dus 30 plussen. Nou, het staat dus al 1-0 voor CVC Rijwijk. Voor CVC Rijbeek tegen de Rijnstreek. Dat is dus een goed begin voor de Rijwijkburgers. Dus we komen zo weer terug en laten we kijken hoe het dan verder gaat lopen hier in Rijwijkburg. Waar de stand dus 1-0 is voor CVC Rijbeek tegen de Rijnstreek.
0: Dank je André, daarvoor de eerste keer vanmiddag. De eerste doelpunt van vanmiddag viel ook bij jou dus. Rijwijk op voorsprong zojuist gekomen. Ona tegen RVC 33, we gaan weer terug naar Jurgen.
4: 6 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0. En ja, wat ik al zei, Ona is eigenlijk gewoon onwijs goed begonnen. En die zorgt er ook voor dat RVC eigenlijk verdedigend toch ook alles moet doen om dus die zaak te regelen. En nu een mogelijkheid voor een doelpunt. En dan wordt dus die bal eigenlijk naast gespeeld. En dan wordt, nee, dan wordt de bal gepakt door de doelman van RVC. Want het was heel mooi dat Mo Elfeki die bal aangespeeld kreeg. En toen was het er ook wel doorkomen. Maar Steven van der Meer, doelman van RVC, wist die bal eigenlijk te pareren. Hier 8 minuten gespeeld. Stand tussen Ona en RVC 0-0.
0: 0-0 daar bij die wedstrijd. Een spannende wedstrijd dus vanmiddag. Ona tegen RVC 33-0. Niet gescoord. 0-0. We blijven in Gouda. We gaan naar het Groenhovenpark. Gouda tegen Woerden. En hopelijk ook een plekje in de schaduw voor onze verslaggever, technicus en eigenlijk alleskunner, Elian Griffioen. Elian, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag Paul. Ik sta op de tribune in de schaduw inderdaad gelukkig. Dus dat is heel erg fijn. Ik was in het commentaarhokje gaan zitten, maar ik hoorde net een enorme echo. Dus ik ben even naar buiten gelopen. Hier is al een hoop gebeurd. Allereerst begon Gouda heel sportief met een erehaag. Want zij spelen namelijk tegen de kampioen SC Woerden. Die zijn inmiddels al kampioen en spelen deze laatste wedstrijd dus voor Des Keizers Baard. Net zoals Gouda eigenlijk. Maar desondanks zijn beide teams fanatiek om te winnen. En al vrij snel viel de 1-0. Het was een doorbraak. De spits van Woerden speelde hem naar de linksbuiten, Bas Overbeek. Die kwam in duel met de keeper. En vervolgens kon hij hem intikken over de speler van Gouden heen. Zo het doel in. Dus SC Woerden staat al 1-0 voor. Alleen de keeper raakte erbij geblesseerd, Wouter Guiken. Maar die schreeuwde het uit. Er werd verzorging, geroepen. Hij schreeuwde het uit van de pijn. Inmiddels lijkt hij er wel iets bovenop te zijn. Maar het is even kijken hoe het zich dat verder ontwikkelt. Het was een ingewikkelde situatie. Spelers van Gouden ook boos dat dat überhaupt doorging nadat hij het uitschreeuwde van de pijn. Maar de scheidsrechter heeft desondanks de 0-1 toch geteld. En nu is men aan het wachten voor de aftrap. Dus ik denk dat ik even terug naar de studio geef en dan kom ik straks weer bij jullie terug.
0: Dank jij, Elian, daar voor de eerste keer vanmiddag bij die wedstrijd dus Gouden tegen Woerden. Ook daar is inmiddels al een doelpuntje gevallen. Kijk even naar Remco, geen mensen op de lijn, dan gaan we gewoon lekker muziek draaien. Jess Glynn hier in Sport op zaterdag en Hold My Hand.

0: Asklin en Hold My Hand. We gaan hem wegdraaien voor een rondje langs de velden. We gaan zometeen naar Wim toe, daarna naar Jurgen. Maar eerst naar Gerrit Schinkel bij die wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Hoe gaat het aan Gerrit?
1: 7 minuten gespeeld en een voorzet was dat van de linkerkant bij Nieuw-Utrecht. Maar de bal werd mooi gevangen door Bas van der Een, die vanmiddag ook op het doel staat. Verder zijn er hier en daar wat mutaties, heb ik al gezet. En nummer 2, Demir van Driel, dan Wessel Akerboom, Demir van Veen, Jordi de Jong, daarvoerder, Tim Houdijk, Roy van der Graaf, Stank Rivioen, Levi van Houten, Jesse Bottinga en Jeffrey van Dam. Dat zijn de basis zelf van de trainer van Donk. En dan staan er ook nog wissels natuurlijk, Jeroen Bosboom. Ja, vorige week stond hij bij Oude Water. Nu een mogelijkheid. Oh, en een mooie redding daar van Bas van der Een. Jeroen Bosboom dus op de bank. En verder ook Julia van Houweringen, Stijn Hulscher, Abel Haktashi, Boris de Jong, de zoon van Jeroen de Jong. Jong, de toekomst staat op het veld, zei zijn vader. 16 jaar is die. En dan Sebastian Rozenboom. Mooie redding was dat van Bas van der Heijmen. En die voorkomt inderdaad hier de 0 tegen 1. 10 minuten gespeeld. 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 dus. Nog geen doelpunten gevallen bij die wedstrijd hier in Gouda. En ik hoor hem op de achtergrond al een beetje praten. Hij was er vorig jaar ook, hoorde ik Wim zeggen. Nou, ik ben benieuwd wie dat dan was. Maar dat is allemaal achtergrondinformatie. Wim, goedemiddag. Jij kijkt voor ons.
2: Ik was al aan de beurt. Dat gaat het toch allemaal snel bij jullie.
0: Ja, precies. Hey, Wim, jij zit bij de beeld, hè? De beeld te
2: gaan. Ja, dat is waar. Ja, goedemiddag. Ja. Ik zit lekker in de schaduw, een stoeltje langs de kant. Heerlijk. 9 minuten gespeeld. En wat ik gezien heb, een keer een schotje van Team Elders van FC De Bilt op doelman Meuleman. Dat stelde niks voor. En alle andere minuten eigenlijk was het Oude Water wat de boventoon voerde op het veld. En nu weer een schot. Nu van aanvoerder Tycho de Wit. Dat is de tweede poging. Nogmaals, de verhoudingen zijn dus nog steeds Oude Water gewoon veel gevaarlijker is geweest, veel meer aan de bal, af en toe weer leuk voetbal speelt. De beeld, ja, niet verkeerd, laat ik dat zo zeggen. Ik denk wel dat, zoals het nu is, de 0 tegen 0 stand gerechtvaardigd is. Dus hier houden we het voorlopig even bij. En behalve als we deze paas gaan zien, een hensbal. Nee, scheidsrechter ziet geen hensbal. Dus het blijft balbezit van Oude Water. Ik houd hier even op. 0 tegen 0 nog in de 10e minuut.
0: 0 tegen 0 dus de stand bij die wedstrijd. Dankjewel Wim Hendricks, de nummer 5. Dus Oude Water vandaag spelend tegen de wedstrijd tegen De Bilt. En dat is nummer 8 daar in die tweede klasse B. We gaan vanaf de tweede klasse B weer terug naar de vierde klasse D. Die wedstrijd van ONA tegen RVC 33. Hoe gaat het daar, Jurgen?
3: Ze hebben 9 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0. En wat ik eigenlijk opval is gewoon dat, daar komt misschien een kans. Oh, tegen de paal. Want het was een hele goede mogelijkheid voor RVC hier op 0-1 te komen. Omdat dus de linkerkant van ONA eigenlijk een klein beetje stond te slapen.
0: Jurgen, ik ga je heel even onderbreken. Er is gescoord en ik kom zo weer bij je terug. Hoor. Er is gescoord bij de wedstrijd van De Bilt tegen Oude Water. Wim?
2: Ja, het gevolg is wel zo te zien dat er een keeper geblesseerd is, maar nee, die staat erop. Kortom, het is zo dat een bal die van Evers vandaan kwam, kwam uiteindelijk op het voetje van Lars Janmaat. En die lifte hem over 1-2 spelers heen. Heel simpel in het doel van De Bilt. En de stand is dus 0 tegen 1.
0: Oude Water op voorsprong daar bij De Bilt. Nog even terug naar jou, Jurgen.
3: Ja, waar eigenlijk een hele spannende situatie zich voordeed binnen het 16 meter gebied van Peter Ernst Doelman van ONA, die dus probeerde gewoon er wat aan te doen om dus die bal te kunnen pakken, maar die ging dus eigenlijk een beetje mis, waardoor dus de bal keihard op de lat werd geschoten en uit de rebound kwam er dus niks uit. Op dit moment is de verdediging van RVC achterin de zaak een beetje aan het rondspelen om natuurlijk gewoon de dieptepaas te kunnen geven. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Maar dan is het goed opletten van Peter Ernst om die bal op te pakken en de bal ook weer in het spel te gaan brengen. 10 minuten gespeeld. ONA tussen ONA RVC nog steeds 0-0.
0: Nog steeds 0-0 daar bij Reewijk tegen de Rijnstreek niet. Dat was een vroege voorsprong voor Reewijk, André.
4: Ja, en ik heb inmiddels de doelpunt te maken. En dat is Jurij Kalmeijer die dus gescoord heeft. Dat was dus een beetje in de derde minuut. En zo net trof je ook al de bovenlat. Dus dat had bijna 2-0 kunnen zijn. En dan kunt u opmaken dat CVC Reewijk op eigen veld tegen Drenthe de lakens uitdeelt. En natuurlijk ook deze laatste thuiswedstrijd goed wil afsluiten.
0: André, ik ga je heel even onderbreken. Kom zo weer terug, want er is wederom gescoord bij de wedstrijd van De Bilt tegen Oudewater. Ligt de 0-2 erin, Wim?
2: Ik moet de luisteraars die met genoegen iets positiefs horen over Oudewater teleurstellen. De Bilt door middel van de spits Tim Elders. Een beetje geklungelachtig in, moet ik wel zeggen. Maar dat strafte hij meedogenloos af. Hij schoot echt keihard tegen het net aan. 1 tegen 1 dus in de 11e minuut was dat.
0: 1 tegen 1 dus bij de ploegen weer in evenwicht daar bij die wedstrijd. We gaan weer terug naar jou, André.
4: Ja, waar Keijgaard bijna ook de 2-0 te pakken had. Maar hij trof in de buitenkant van de paal net niet. Maar in ieder geval, de bal ging niet erdoor in. En zo staat het dus nog steeds 1 tegen 0. Dus kijken naar een aantal van CVC Rijwijk. Het is een balletje wat nu over de zijlijn gaat. Dan mag de Rijnstreek mag gaan ingooien. Kijken of dat een balletje naar voren zal zijn. Dat zal denk ik wel, ja. En de bal gaat nu over de middellijn. En dan wordt hij weer over de zijlijn gekopt. En dan mag de Rijnstreek weer gaan ingooien. Dat is een balletje voor Kendrick de Vink. Die dan ver ingooit. En dan wordt de bal weggekopt door Daan Vermeulen. En nu kan dus CVC Rijwijk weer in de aanval. En dan moet er een goede paas komen. Ik zie al een paar spelers van Rijwijk goed doorlopen. En daar gaat nu weer Jurij Kalmeijer. En die is snel. En die kan nu de bal voorzetten. En dat doet hij niet. Hij krijgt wel een douche in de rug. Maar scheidsrechter Jual uit Utrecht, die heeft daar toch geen kwaad in gezien. En zo kan keeper Nigel Klaster van de Rijnstreek een doeltrap nemen. Goed, dan gaan we eventjes hier Rijwijkburg. We hebben gespeeld 16 minuten in de eerste helft. En nog steeds dus die 1-0 voorsprong voor CVC Rijwijk tegen de Rijnstreek.
0: CVC Rijwijk dus nog steeds op voorsprong 1 tegen 0 daar. En ook een marge van 1 doelpunt zojuist al bij Oudewater tegen Sportclub Woerden. Is het nog steeds 0-1 bij jou, Elian?
5: Ja, nog steeds 0-1. En het was, je zei Oudewater Woerden, maar het is natuurlijk Gouda.
0: Ja, dat bedoel ik, ja.
5: Ik denk helemaal niet erg, geen probleem. Gouda dan met een corner. Jesse Balt die trok hem voor. Hij werd ingekopt door, even kijken wie is dat, door Max Lammers. Maar helaas over de goal. En de aanvoerder van SC Woerden die gaat nu even de bal uit de struiken halen. Dus dat geeft mij wat tijd om de opstelling van Gouda even op een rijtje te zetten. Op het doel staat Wouter Guykema. Dan hebben we in de verdediging rechtsachter Ivo Heikoop. Daarna Mike van Dam, Dennis Nederveen. Guus Kleinweg op het middenveld, Max Lammers, Jeff Sebald op de nummer 10, is ook de nummer 10. En Tom van Dam op de linkerplek. En linksbuiten Mamouche Verkerken, spits Farhan Chachobo en rechtsbuiten Salah Azai. Al moet ik gelijk toegeven dat ze voorin heel veel van positie wisselen, dus dat is voor mij ook even goed opletten. Inmiddels is Woerden weer aan de bal. Luca Goes die probeert in te dribbelen, centrale verdediger. Speelt er naar links achter Martijn Plug. Die speelt hem naar de aanvoerder en mee Bovenkamp. Gaat hij een lange bal geven. Eens even kijken. Hij kijkt even waar kan hij hem kwijt. Naar een van de middenvelders, Noah Bramer. Die probeert spipt hem over spelen van Gouda heen. Naar Leander Verhul. Gaat hij er wat mee doen. Richting Bas Overbeek speelt hem naar de spits. Oeh, daar kunnen ze, daar kan gelukkig Mike van Dam goed tussen zitten. Maar speelt hem. Oeh, ja, dat was toch weer een klein schot van Tim Overbeek die de bal bij Mike van Dam afsnoepte. Maar gelukkig stond Wouter Guykema goed op te letten. Die geeft vervolgens mee aan Dennis Nederveen. Die kijkt waar hij hem heen kan voetballen. Speelt hem richting Tom van Dam. Terug naar rechtsachter Ivo Heikoop. Die heeft wat ruimte. Ik kijk deze nog even aan. Wat gaat hij doen? Wordt het een voorzet? Wordt het een voorzet? Hij loopt richting 16 meter. Speelt hem naar Salah Azai, maar net iets te hard. Waardoor de linksback van Woerden hem over de achterlijn laat lopen. Een achterbal voor SC Woerden en een 0-1 achterstand voor SC Gouda nog steeds op Sportpark Groenhovenpark.
0: Dank je, Elian. We gaan snel naar André toe, want er is gescoord.
4: De 2-0 hing al in de lucht en die is nu gevallen via William van Oosterom. Hij kreeg de bal heel goed aangespeeld en met alleen keeper Nijssel Klaster had hij geen moeite om de Rijnstreek keeper te passeren. Zodat hij na zo'n 18 minuten 2-0 voor CVC Rijwijk.
0: Dank je, André daar. 2-0 dus, een lekkere voorsprong voor CVC Rijwijk daar bij die wedstrijd tegen de Rijnstreek. Geen mensen aan de lijn volgens mij. Dan hebben we... Oh, Jurgen hebben we nog. Natuurlijk, Ona tegen RVC 33. Jurgen.
3: Ongelooflijke kans voor Amin Amadassou, die dus de bal doorgaf aan zijn spits. En dan praat ik eens over Mo Elfeki, die dus de mogelijkheid had om dus de doelman van RVC te verschalken. Door dus eigenlijk goed in te komen. Maar het was Steven van der Meer, doelman van RVC, die de bal heel, heel goed eruit hield. En er ook voor zorgde dat hier dus 0-0 in de stand nog steeds op de bord staat. Hier 12 minuten gespeeld, stand tussen Ola en RVC 0-0.

0: kort plaatje dit van de Beatles. Good Day Sunshine was dat. Ja, die was ook al wel toepasselijk natuurlijk op deze dag. Lekkere dag vandaag met volop voetbal ook. En we zijn dus, zoals u weet, bij 5 wedstrijden live aanwezig. Donk tegen Nieuw Utrecht. Stand nog steeds 0-0 daar bij de Bil tegen FC Oudewater. Is de stand in evenwicht. Geen 0-0, maar wel 1-1. Oudewater kwam nog wel op voorsprong. Ona tegen RVC 33 staat nog steeds op 0-0. En bij Reewijk tegen de Rijnstreek is het inmiddels 2-0. Gouda-Woerden, daar staat het op dit moment 0-1. We gaan snel naar de Nieuwe Donkstraat, Donk Utrecht. We gaan naar Gerrit. Doelpunt?
1: Ja, 0-1. Je zei het al een beetje, maar ik denk dat je een andere wedstrijd bedoelde. Hier is het inderdaad ook 0-1 geworden. Een mooi doelpunt, dat kan niet ontkend worden. Het was een vrije trap. Metertje of 3-4 buiten het 16 meter gebied. En Surimli tevreden, die jaste de bal ineens in de bovenhoek. En daar was doelman Bas van der Eem volslagen kansloos op. En dan wordt het steeds lastiger voor Donk. 21 minuten gespeeld hier, de stand 0-1.
0: 0-1. We gaan vanuit de Nieuwe Donkstraat snel naar het Groenhovenpark, andere kant van Gouda. Voor de wedstrijd van Gouda tegen Sportclub Woerden, Elian.
2: Ja, dat is inderdaad. We zitten hier in de 22e minuut op het Groenhovenpark. Lekker in het zonnetje, dus ik ga me zo meteen ook even goed insmeren. Het gaat redelijk gelijk op. Gouda die had net kort achter elkaar een aantal corners en het begin ook als schotkans. Maar je merkt toch dat Woerden, de kampioen van de 5e klasse B, toch wel heel goed voetbal speelt hoor. Inmiddels spelen ze hem naar rechtsbuiten Bas Overbeek. Speelt hem naar aanvoerder en mee bovenkant. Probeert ze aan het spitsen spelen, maar dat mislukt. De bal rolt over de achterlijn. En Gouda kan toch behoorlijk mee hoor. En Gouda staat met 23 punten. Ik ga even kijken, niet meer op een plek dat ze echt in aanmerking komen voor na-competitie. Maar toch wel op een goede plek hoor. Ze staan op de 9e positie van de 13. En ze zouden in theorie, als ze winnen, de nummer 8 sportief nog in kunnen halen. Want die heeft 24 punten, dus 1 puntje voorsprong. De nummer 1 Woerden, die is periodekampioen geworden, maar ook de echte kampioen met 18 winstpartijen, 5 gelijk spelen. En ik zie nu dat er een drinkpauze is, die had ik natuurlijk niet voorzien toen ik jullie opbelde. Dus ik zou zeggen, voor nu terug naar de andere spannende wedstrijden en dan ben ik na de klok van 3 uur weer bij jullie terug. En
0: las je zelf ook even een drinkpauze in, Elian, of niet?
2: Dat kan ik wel gebruiken, maar dat komt helemaal goed. De spelers op het veld een stuk meer.
0: Ja, kijk, hartstikke goed. Nou ja, goed, verslaggeving is ook een topsport. We gaan terug naar Jurgen, want we hebben nog even zo'n 2,5 minuten gaan tot aan het nieuws. Snel nog even naar Ona tegen RVC 33. Hoe gaat het bij jou, Ona, Jurgen?
3: Een wedstrijd waarin Ona zich meerdere malen op de helft van RVC bevindt. Maar het is RVC die toch ook wel levensgevaarlijk kan zijn door middels de counter. En ook via de aanvallen vanaf de rechterkant, waarin dus eigenlijk toch ook wel Jonathan van Egmond gewoon de mogelijkheden kreeg net om dus gewoon dat midden goed door te geven. En toen was het meestal hier die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Peter Ernst te verschalken, maar die pakte de bal heel mooi bij. Aan de andere kant was ook weer goed werk van de linkerkant, waarin dus Mal Elfeki er binnenkwam en waarin Zakaria Mella die bal door het midden gewoon naar Elfeki kwam. En die kreeg de mogelijkheid om dus uit te kunnen halen. Maar wat ik al zei, de doelman van RVC, en praat ik eens over Stefan van der Meer, wist de bal goed te pakken. Hier hebben we gespeeld een 19-20 minuten, nee, wat zeg ik nou, een 28 minuten stand tussen Ona en RVC nog steeds 0-0.
0: 0-0 daar. De stand bij die wedstrijd Ona tegen RVC 33. Ook die houden natuurlijk volop in de gaten vanmiddag bij dit programma bij Sport op Zaterdag. Waar het dus echt belangrijke wedstrijden nog regent. En ook heel veel spanning dus op de wedstrijden zit. Dus zeker de moeite waard om ook zometeen te blijven luisteren naar de klok van 3 uur voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Wij gaan ook eventjes een drinkpauze inlassen. Met wij bedoel ik uiteraard Remco Ballonje, die vandaag hier de techniek doet. Mijn naam is Paul Reilersdam en onze verslaggevers ter plekke die zijn ook volop nog actief voor ons. Gerrit Schinkel dus bij Ona Nieuw, bij Donk moet ik zeggen Nieuw Utrecht. De Bil tegen Oudewater met Wim Hendricks voor ons bij de Bil langs de lijn. Ona tegen RVC 33, daar staat Jurgen Veldman. Reewijk tegen de Rijnstreek met André van Echtdom langs de lijn daar. En bij Gouda tegen Woerden is Elian Griffioen vandaag vertegenwoordigd. Zometeen meer dus. Over een aantal minuten zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Graag tot zo. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mulder Mazda. Low-key country line dancers van Henk de Jong uit Gouda. WLICT voor aanleg van data- en glasvezelinstallaties. En Grieks restaurant Rodos in Gouda.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola.

0: Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 staat er op de A16 zelf van Rotterdam naar Breda file op de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 20 minuten. En daardoor ook file op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux. Daar heb je ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
5: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
2: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: SV Utrecht, Nieuw Utrecht, heeft de geest gekregen, denk ik. Want ze zijn aan het aanvallen, En Donk, ja, het kan gewoon op dit moment niet. Maar wie weet, we hebben nog... De wonderen zijn de wereld hopelijk nog niet uit. Maar het wordt heel, heel, heel moeilijk. Klein half uur gespeeld. 0 tegen 2.
11: 0 tegen 2 dus. De stand bij Donk tegen Nieuw Utrecht SV daar. Die wedstrijd dus, die wordt gevolgd ook hier in het programma. Dit uur dus, met onder andere ook zeker een goede blik op de wedstrijd van ONA tegen RVC 33. Ook belangrijk voor ONA natuurlijk wat daar vandaag gaat gebeuren. En verder nog de wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek zijn we ook bij aanwezig. Net zoals Gouden tegen Woerden en De Bilt tegen FC Oudewater. De spanning zit dus nog volop in deze uitzending. We zijn er nog tot 4 uur vanmiddag en doen dat op 5 uur vanmiddag moet ik zeggen waarschijnlijk. En dat doen wij dus met veel plezier met hier in de studio Remco Bologna achter de knoppen. Mijn naam is Paul Reilersdam. En we gaan naar een van de verslaggevers toe die zich heeft gemeld. Met ondertussen ook nog een tussenstand op het scorebord van Biver tegen Esto. 2 tegen 0. Kan ik u melden. We gaan even zo meteen naar Elian toe bij de wedstrijd van Gouda tegen Woerden. Eerst een doelpunt bij André. Reewijk tegen de Rijnstreek, André.
12: En dat was een hele fraaie van Juri Kalmeijer. Een 4,5 schot. Ja, bijna vanaf de zijlijn in Sarsengebied. Zo past het doel in. En zo staat dus CVC in Reewijk met 3-0 voor. Dus ja, die ruime overwinning. Nou, die kan er wel eens gaan komen vanmiddag tegen de Rijnstreek.
11: Kijk, dankjewel. Ja, precies. We gaan het bijhouden. En Juri Kalmeijer dus de tweede van vanmiddag zojuist. Gouda tegen Woerden, daar gaan we nu naartoe. We gaan naar Elian.
13: Ja, en we schakelen gelijk in bij een vrije trap. Nou, het is net buiten de 16, maar 20 centimeter erbuiten. Mike van Dam loopt aan, de scheidsrechter fluit. Hij schiet hem, oei, dat scheelde weinig. Dat scheelde weinig. Een paar centimeter over de lat, over de goal. Er was een overtreding gemaakt op Jef Sebald in een hele goede aanval van Gouda. Van Chachobo tikte hem door. Nou, Jef Sebald, die probeerde tegenstander voorbij te gaan. Vlak naar buiten het 16 meter gebied werd onderuit gekegeld. En zodoende resulteerde een vrije trap. Inmiddels gaat de keeper van SC Woerden, dat is Rens Boer, die speelt de bal in, aanvoerder en mee bovenkamp. Die loopt op en je ziet toch wel dat Gouda wil deze wedstrijd wel winnen hoor. Gouda wil ervoor gaan en Boer dus wil met de ene voorsprong rust gaan. Maar Gouda die laat ze komen, maar probeert toch de laatste wedstrijd van het seizoen in overwinning te slepen. Inmiddels Luca Goes aan de bal, speelt hem richting Martijn Plug. Kan die in de middenveld in spelen? Nee, nee.

0: Ik merk dat Boeren toch geduldig voetbalt. Zoek het gaatje terug naar keeper Rens Boer. Ja, die moet hem nu lang gaan geven, denk ik. Want anders, toch weer terug naar de verdediger. Speel hem toch eens naar voren, jongen. Speel hem toch eens naar voren. Luca Goes probeert hem middenveld in te spelen. Gouden laat ook een beetje komen. Van Chacho bejaagt de keeper op. Oeh, en dit kan wel spannend worden. Salah Azai richting de verdedigers. Richting Noah Bramer van SC Woerden. Die probeert hem verder te spelen. Richting Martijn Plug. Wat gaat Martijn Plug met de bal doen? Eens even kijken. Die houdt hem vast, houdt hem vast. Ja, die wordt nu ook opgejaagd door Moes Verkerken. Speelt hem diep. Volgens kan Gouden de bal hervatten. Mike van Damme aan de bal. Houdt hem binnen. Ja, ik zie al de spits roepen, speel naar mij, speel naar mij. Dat gaat hij niet doen. Speelt het terug naar Dennis Nederveen, de aanvoerder van SV Gouda.
1: Hey Lianne, ik ga je toch eventjes wegdraaien, want het is druk op de lijnen. En we gaan zo meteen naar Jurgen toe. Eerst nog even naar Wim, de wedstrijd van Oudewater uitspelend vanmiddag bij De Bilt. 1-1 op het scorebord.
2: Waar een hele snelle uit. Oh, een hele mooie aanval over de linkerkant via Bart Griffioen. En daar kwamen zowel Thomas Hogeboom als Evers, geloof ik, als ik me niet vergis, kwamen een tafje tekort, zoals we dat in de roeitermen spreken, om die bal in het doel van de FC De Bilt CQ, meneer Vink, te tikken. Het is wel een ingooi, geloof ik, die op de hoogte van de hoekvlag genomen wordt. Wordt met een grote boog in de 16 gegooid en veiligheidshalve door een van de verdedigers. Ik meen dat het Timo Vermeulen was, weer over de achterlijn gekopt. Dus een hoekschop. Het is even, zeg maar, een minuutje of ja, 10 dat het gewoon De Bilt was die wat de boventoon voerde. Die tot 2 keer toe best wel gevaarlijk voor het doel van Meuleman verschenen. Nu, die bal die wordt door de linkspoot in het doel geslingerd. En daar is meneer Vink met de topjes van zijn vingers bij om de bal over zijn doel heen te tikken. En dus gaan we aan de andere kant een hoekschop nemen. Dit gebeurt niet door dezelfde speler. Dit gebeurt door een rechtspoot. Als we de bal kunnen vinden tenminste. Ja. Goed. Dat is Bart Griffioen. Bart Griffioen gaat de hoekschop nemen. En daar staat een mannetje of 20 of zo in de 16 van FC De Bilt. En daar is weer de doelman die net boven de lat wegtikt. En daar uiteindelijk een poging van, ik meen Bob Appels, die over de achterlijn gaat. Dus het gevaar voor De Bilt is geweken. We zitten nu in de 35e minuut en de stand is nog immer 1-1.
1: 1-1 de stand daar bij die wedstrijd dus van De Bilt tegen FC Oudewater. Snel terug naar de wedstrijd waar de spanning er volop in zit. Ona tegen RVC. Jurgen.
3: 37 minuten gespeeld. Stand nog steeds 0-0. Maar Ona die krijgt de kans hoor. Ik praat eens even over Mo Elfeki. Die een aantal keren gewoon goed er doorheen kwam. En toen eigenlijk gestuurd werd door de keeper. En dat was een hele mooie mogelijkheid om de zaak op 1-0 te zetten. En aan de andere kant was het ook weer heel gevaarlijk. Omdat de bal eigenlijk vanuit de verdediging van Rebeck, van RVC, gewoon eigenlijk naar voren werd gespeeld. En toen was het Daan Houtingen, Zantingen, die dus de mogelijkheid kreeg om doelman Peter Ernst te verschalken. Maar die wist de bal gewoon goed te pakken. En dat scheelt hem ook wel een stukje. Ik vind dat Jesse Hoekstra, die is gewoon terug van weg geweest. Nu ook weer doorkomen. En die wordt dus, door 2 mensen wordt hij dus op zijn huid gezeten. Maar dan is er waarschijnlijk een vrije trap. En die vrije trap die nemen we even mee. Een vrije trap, een meter of 4-5 op de helft van RVC. En het is, even kijken, Amine Amadassou, die dus, Zakaria Bella, die dus deze bal gaat nemen. En die schiet de bal even rustig naar een van zijn verdedigers, Mikey Zielhorst. En dan gaat die bal weer terug. En dan gaat die bal hoog de 16 in. Dan wordt er gesprongen. En dan wordt het dus eigenlijk gewoon goed verdedigd. Maar het is nog steeds Ona. Die probeert er doorheen te komen in die 16. Maar die worden er 2-3 mensen worden ze dus eigenlijk tegengehouden. Nu Jesse Hoekstra die de bal goed ontvangt en het midden speelt. En dan moet ik even kijken. Ja, een vrije trap. Meter of 4-5 buiten de 16. Dus
1: Jurgen, ik ga je even onderbreken, want er is gescoord bij Reewijk. Er wordt flink aan het doelsaldo gewerkt daar vandaag, André.
4: Ja, zo is het. En weer is Kolmeijer. En nu had hij helemaal geen moeite om de bal in doel te krijgen. Want de keeper loste de bal. Dat is keeper Nigel Klaster. Ja, en toen stond hij daar vlakbij. Toen dacht hij van nou, dan zal ik hem maar eventjes binnenwerken. En zo staat het 4-0. Goed, ik blijf weer op de lijn. Dan kom ik zo nog even terug.
1: Helemaal goed. Dan gaan we even terug nog een keer naar de Walvisstraat. Terug naar Jurgen.
3: Ja, waar de bal eigenlijk verdedigd wordt door een van de verdedigers van RVC. Was het over de achterlijn. En het is de doelman van RVC die dus hier de doeltrap mag gaan nemen. 700 meer speelt de bal dan links. En de verdediging van RVC is de zaak rustig uit te spelen tot nu toe. Want ze spelen 18 spelers de bal rond. En dan gebeurt het heel vaak dat er diep plaats komt. Maar dan kunnen ze de bal niet pakken. En nu is er weer RVC toch een mogelijkheid om dus die zaak eigenlijk goed te doorbrengen. Maar dan wordt de bal door het midden gespeeld. En is de verdediging van Ona die de bal rustig uitverdedigt. Hier nog minuut of 2-3 te gaan. Stand tussen Ona en RVC nog steeds 0-0.
1: 0-0 de stand bij die wedstrijd Ona tegen RVC 33. Dat geldt zeker niet voor Reewijk tegen de Rijnstreek, waar het inmiddels al 4-0 staat. André.
4: Waar we nu eventjes Ringo van den Berg een goede kans krijgen. Maar ja, hij komt net even te laat. Het is daar de nummer 2 van CBC Reewijk. En dat is Stijn Verspang, die net nog een sliding. Dus weet te voorkomen dat hij op doel kan schieten. En hij ligt wel gebaseerd op de grond, die Ringo van den Berg. Ja, het is denk ik voor CBC Reewijk heel makkelijk om een overwinning hier in de wacht te slepen. En zeker met hele grote cijfers. Maar ja, als Lekkerkerk dus ook gewoon doet wat het moet doen tegen ASW, dan helpt het niet zoveel natuurlijk. Hè. Dan kan je doelpunten maken zoals je wilt. Maar dan ga je toch geen tweede periode pakken. Goed, even kijken. Dan kan het toch nog eventjes een hoekschop voor de Rijnstreek. Misschien kunnen ze daar nog wat uit voortbrengen. Kijken, dus de nummer 7 van de Rijnstreek, dat is Jack Sluik. Dat is ook een oud gediende hoor bij Nieuwbruggers, die al jaren in het eerste helftal staat van de Rijnstreek. Hij mag een hoekschop gaan nemen. En dan ga ik even kijken of de scheidsrechter die hoekschop gaat vrijgeven. Want er is er trouwens alweer een vervanging bij de Rijnstreek, zoals ik zie. Ja, nu kan die hoekschop genomen worden. Pak ik nog heel eventjes mee, want u weet, kan de Rijnstreek nog even wat terug doen. Daar komt die hoekschop van Jack Sluik. Hoge bal, die kan de koppen. Ja, er wordt gekopt door de speler van de Rijnstreek. We hebben dan nog even de bal. En dan komt er een verre bal. En die gaat over het doel heen. En dan is het eventjes over voor de Rijnstreek. Goed, 40 minuten op de klok. En ook een 4-0 voorsprong voor CBC Reewijk tegen de Rijnstreek.
1: Dankjewel André. En we gaan terug naar de wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Ja, Donk heeft wel een wonder nodig, denk ik, om het terug te kunnen draaien, Gerrit.
5: Ja, ik denk meer dan een wonder nog, want ze moeten nu weer uitkijken. Want weer een vrije trap op dezelfde plaats van het veld waarin de 0 tegen 1 uit voorkomt. En wie staat er weer achter de bal? Ja, je mag twee keer raden, de man van de 0 tegen 1. Zo Remly tevreden, die een prachtig schot in zijn benen heeft. En het muurtje van 2-4 donkerjaren moet nog even een stukje teruggezet worden. Wordt door
1: ga je onderbreken, want er is gescoord bij Ona tegen RVC. Jurgen?
3: Ja, een schitterende corner genomen vanaf de linkerkant. En die bal werd eigenlijk heel scherp ingezet. En toen was het, Zakaria Mella, die de bal precies een kopballetje gaf. Stand tussen Ona en RVC 1-0 en niet meer dan verdiend.
1: Kijk eens aan, dat hebben we nodig. Dankjewel Jurgen, we gaan terug naar Gerrit.
5: Ja, die vrije trap heeft hier geen resultaat opgeleverd. Bal verlandde in het muurtje en toen kon Donk in tweede instantie de bal toch wegwerken. Maar ja, het blijft toch moeilijk natuurlijk. Want zowel Donk had een paar minuten geleden een aardige kans. Maar ja, dan moet het ook meezitten natuurlijk. En Jeffrey van Dam, die ging op de keeper af, maar schoot de bal net. Wat zal het geweest zijn? Een centimeter of 30 naast de paal, denk ik. In ieder geval van de verkeerde kant voor Donk. En nu moeten ze weer terug, want het dreigt weer gevaar. En de bal wordt dan... Oh, ja! Jongen, waarbij de voorzet was. Weer een prima redding van Bas van der Heem. Want anders hadden ze die tweede helft van schriftelijk kunnen afdoen, denk ik. Nu hopelijk nog niet helemaal. 5 minuten nog te gaan in de eerste helft. Stand 0-2.
1: En een paar kilometer verderop zit Jurgen Veldman. Die kijkt naar Ona tegen RVC. Lekkere voorsprong voor Ona, Jurgen.
3: Ja, want ze hingen gelijk in de borden. Want iedereen ging naar de score toe. En ik dacht dat Zakaria Mellen was, maar het was Juri Terlouw die de bal heel, heel hard inkopte. Waarin dus de doelman van RVC eigenlijk niks aan kon doen. Dan alleen maar naar kon kijken. En dat geeft natuurlijk toch ook wel lucht voor de ploeg uit Korte Akker. En nu ook een liefdebaas aan de rechterkant naar Amin Amadou. En de bal is gewoon te hard gegeven. En het is de verdediging van de FC die rustig ook hier de zaak opleidt. Denk nog een minuut of twee te gaan. Gebeurt er nog wat, kom ik bij je terug. Anders hoort het bij mij de tweede helft. En gaat er maar uit. Ruststand tussen ONA en RFC 1-0 in het voordeel van de thuisploeg.
1: Jurgen Velman was dat. Een lekkere voorsprong dus voor ONA. 1-0 daar op het scorebord. 16 minuten over 3. De slotfase van de eerste helft. We zijn natuurlijk bij. En we gaan ook weer snel terug naar een andere locatie hier in Gouda. De wedstrijd van Gouda tegen Sportclub Woerden. En die wordt gevolgd door Elian.
0: Klopt helemaal. Guus Kleijweg linksback aan de bal. Speelt hem terug naar Dennis Nedeveen. Speelt hem terug naar keeper Wouter Guykema. Nog steeds een 0-1 stand. En het is de 43e minuut. En Gouda probeert wel aan te dringen. Maar is ook een beetje bang voor de counters van de kampioen. Dus helemaal volledig druk zetten doen ze niet. Wouter Guykema gaat nu de bal richting rechtsachter. Nee, richting dus het centrale verdediger. Mike van Dalspelen heeft een hele goede lange trap. Speelt hem ook lang. Richting Franchot Chobo neemt hem goed aan. En gaat de verdediger voorbij. Speelt hem diep naar Mamouche Verkerken. Kan die bij de bal komen? Ja, dit kan wel eens gevaarlijk hoor. Dat is linksback Guus Kleijweg. Die loopt de 16 meter in. Probeert hem kwijt. Maakt de actie. Geef hem voor, geef hem voor. Lukt dat, lukt dat? Nee, het wordt een cornerbal. Is het druk op de lijnen? Anders neem ik hem nog mee. Gouden gaat nu aanstand te maken om een corner te nemen. Heeft een hoop grote mannen. Die komen nu rustig aan naar voren lopen. Mike van Dam en Dennis Nedeveen zijn twee zeer lange verdedigers. Is het rustig? Is het druk op de lijnen, Paul? Anders geef ik hem door.
1: Is goed, Elian. Ja, de doelpunt toevallig net gevallen. Dus je had anders doorgekund. Maar er is wel een doelpunt gevallen bij de wedstrijd in de beeld. Wim?
6: Ja, meneer Vink is geslagen. Oftewel... verslagen, zo kun je het ook uitdrukken, want dat is de achternaam van de doelman van FC De Bilt. En dat was heel goed doorzettend voorbereidend werk van Thomas Hogeboom, die zijn spits, meneer Evers, vrij zag staan en hem vervolgens de bal voor de schoenen schoof. Keeper verslagen. 1-2 dus in de 42e minuut. We hebben nu dus nog een minuutje of 3-4. Dus er zal er wel wat bij komen. Maar goed, voorlopig dus 1-2.
1: 1-2 dus, de stand daar. We gaan snel naar André toe. Wordt er nog verder aan het doelsaldo gewerkt, André?
7: Zeker weten. Staat inmiddels 5-0. Moet wel even achter de doelpuntenmaker aangaan, want dat kon ik niet zo goed zien. Maar in ieder geval staat 5-0. Ja, en dan ga je gauw denken dat we dus richting 8, misschien wel 9, misschien wel 10-0 gaan in de tweede helft. Maar dat zullen we zien. In ieder geval, nieuwe stand hier. Tussen CVC Reewijk en de Rijnsteek 5-0.
1: En ASW tegen Lekkerkerk staat 2-1 op dit moment. Dus ja, is dat, hoe zit dat qua doelsaldo, André?
7: Reewijk heeft 5 doelpunten tekort.
1: Ah, nou ja goed, het kan nog.
7: Ja, het kan zeker. Dus, het wordt spannend, joh.
1: Het wordt heel spannend, we gaan het meemaken, dankjewel.
7: Ja.
1: André van Echtom was dat. We gaan weer terug naar een van de velden. Elian, jij hing nog aan de lijn.
0: Ja, klopt helemaal. Het is de 45 minuten zijn in de blessuretijd, maar er zullen wel een paar minuten bij komen. Want keeper Wouter Guykema die raakt helemaal aan het begin bij de 1-0 geblesseerd. Dus die, ik denk dat het wel 3 minuten gaan worden. En SC Woerden gaat een corner nemen. Net een hele grote kans van Mart Luiten. Die ving de bal op het middenveld op, stoomde door. Schoot op de keeper. Nu een corner van Woerden. Moet er nog een keer overgenomen worden door Noah Bramer. Jongen met een heel goed linkerbeen, maar die ook wel met rechts kan schieten. En Gouda die probeert het zoals ik al zei, maar je merkt toch wel dat de kampioen die in Canarie gele shirt spelen, gele broek, gele sokken en geel shirt, die is toch sterk hoor. Weer corner van Noah Bramer, Wouter Guykema zit daar goed bij. Een jonge keeper, maar wel een hele goede keeper.
1: En dat, Elian, ik ga je weer onderbreken, want er is gescoord bij De Bilt tegen Oudewater. Wim?
6: Die meneer De Vink heeft geen goede dag vandaag, denk ik, want het is inmiddels 1-3. Het was prima voorbereid het werk vanaf de linkerkant van Bart Griffioen. Die ook zijn spits, dezelfde meneer Evers, vrij zag staan. En ja, die draaide even om zijn as en legde de bal heel achterloos tegen het net. Achter Menno Vink. 1-3 in de 44e minuut.
1: 1-3 dus, dus dan daarbij die wedstrijd. En dat was dus voor ons ter plekke Wim Hendricks. Kijk, hebben we mensen hangen op dit moment? Zou kunnen zijn dat we misschien van... Kijk, dan gaan we eerst naar Gerrit toe. Bij de wedstrijd van Donk tegen Nieuw-Utrecht. Gerrit.
8: Nee, dat was... Scheisse. Ben ik in de uitzending?
1: Zeker. Ja, we horen je.
8: Nee.
5: Oké, nou de scheidsrechter heeft al op zijn horloge gekeken, dus ik denk dat het niet lang meer kan duren deze eerste helft. Want er zit inmiddels ruim in de extra speeltijd en dan gaat de ruststand hier aanbreken met een beetje trieste tussenstand verdonk 0-2 door de, ja, het eerste doelpunt was een prachtig doelpunt door Remly, tevreden met een vrije trap in de 20e minuut en 5 minuten later van dichtbij tikte Emmerbol de bal voor de tweede keer achter doelman Bas van der Heem, die in ieder geval die eerste helft een paar prima redding heeft verricht, en anders het hier op 0-4, 0-5 kunnen staan. Nou, misschien dat de laatste aanval is van Donk. En de linkerkant moet er dan lopen worden daardoor. Dat is Levi van Houten. Maar dan wordt de bal, kan zeggen, nou, dan wordt de bal wordt nog in bezit van Donk in het 16 meter gebied. En dan een vrije trap. Nee, ik denk dat het hier bijna afgelopen is. In ieder geval met een klein slag om de arm hier de ruststand bij Donk tegen SV Nieuw-Utrecht 0-2.
1: Met potlood genoteerd, dankjewel Gerrit. 0-2 dus. Het voorsprong nog steeds daar voor Nieuw-Utrecht tegen Donk. Het moet eigenlijk andersom natuurlijk zijn voor Donk. Voor de Goudse luisteraars, die hopen natuurlijk uiteraard dat Donk vandaag de punten pakt. De broodnodige punten pakt. We gaan terug naar de wedstrijd van Reeuwijk tegen de Rijnstreek. 5-0, André. Dat is een behoorlijke grote ruststand waarschijnlijk, hè?
7: Ja, en als jij inderdaad precies weet dat de ruststand bij ASW tegen Lerkerk 2-1 is, dan kan het wat van worden voor vanmiddag.
1: Ja.
7: Want ik zie dus Rijnstreek ook vanmiddag in de tweede helft nog een paar doelpunten maken. Maar goed, dan moet toch wel ASW een beetje meewerken. In ieder geval, de spelers zijn de kleedkamer in. En die zullen waarschijnlijk ook die ruststand horen. En misschien nog meer gemotiveerd zijn om veel treffen te schieten in de tweede helft. Nou, dan gaan we zien. In ieder geval, de ruststand tussen CVC Reeuwijk en de Rijnstreek is 5-0.
1: Dankjewel André. Inderdaad, ja, we kijken ook zeker naar de andere wedstrijden. Dat doen we net zoals bij ASW doen tegen Lekkerkerk. Kijken we ook met een heel groot schuin oog naar Cabau tegen Ommoord. Cabau staat daar trouwens wel voor met 1-0. Dus ja, dat willen we eigenlijk andersom natuurlijk liever zien. En dat is ook informatie die bij ONA ongetwijfeld is binnengekomen. ONA tegen RVC. Nog even terug naar Jurgen.
8: Ja, we dus een rode kaart krijgen omdat dus Jetsman en Samen nogal geïrriteerd reageerde op een overtreding. En scheidsrechter Schepens was eigenlijk onbetwist. En die zei van, jij naar de kant, want op deze manier is het dus geen voetbal. Dus ONA krijgt op dit moment toch een klein beetje moeilijk, omdat ze dus met 10 man spelen. Maar wat ik al zei, het is ONA die is gewoon tot nu toe eigenlijk aanval op aanval zet. En het is RVC die er zo nu en dan uit kan komen. En wat ik al zei, met name dus de linkerkant, die was toch ook wel een nodige gevaar gehad. Maar goed, het is hier nog steeds 1-0. En ze zijn nog steeds aan het spelen. Want scheidsrechter Schepens heeft even een zaak in een rustpauze gewoon neergezet. Om deze zaak ook een klein beetje gewoon recht te zetten. Vanwege die rode kaart van Jesman en Sama. Hier is het zo goed als tijd. Gebeurt het normaal nog een keer terug. Dan kom ik natuurlijk bij u terug. En dan hoort het straks van mij. Er gaat er vanuit dat de ruststand tussen ONA en RVC 1-0 is. En blijft.
1: Dankjewel Jurgen, we komen elkaar weer tegen over een kwartiertje hier op de radio bij deze wedstrijd van ONA tegen RVC 33-1-0 stand, dus daar op het scorebord. En bij Olympia tegen Roak, dus niet een 4:15 begonnen, maar om 2:30 begonnen, staat het op dit moment 0-1. Olympia vorige week ook flink onderuit gegaan, zijn natuurlijk al de kampioenen, dus ja, die spelen misschien al niet meer met een volledige selectie qua eerste elftal vandaag. Dus vandaag dus ook in de lijnen, binnen de lijnen gekomen en spelen dus tegen Roak. Stand daar op dit moment na 3 kwartier spelen is 0-1. En zo is het zo waar. Inmiddels 4:05. Uniek, want nu gaan we pas de eerste plaat draaien van dit uur tussen 3 en 4. En dat is muziek in dit geval van Talk Talk. We maken er ook meteen de dagartiesten van. Dus ze komen misschien al 3 keer voorbij. Als ze nog 2 keer een plaat kunnen draaien, moet dat wel lukken, denk ik. Dit is It's My Life als eerste.

Nico en Vince en Am I Wrong. Lekkere zomerse muziek op de radio. Het is inmiddels 3:58. Zometeen het vervolg van de wedstrijden van vandaag. Even kijken wat er allemaal voor ruststanden zijn op dit moment bij de wedstrijden die worden gespeeld. Nou, in de vierde divisie moet alles nog beginnen. Alles begint daar vandaag om 4:00. Zo ook de wedstrijd van Portugal tegen Yodam Boys. Dus daar hebben we nog geen ruststanden van. Wel uiteraard uit de andere klassen. We kijken natuurlijk ook vooral naar de tweede klasse B, waar Donk vandaag dus speelt. En die spelen dus, zoals u weet, thuis tegen Nieuw Utrecht. Stand is daar op dit moment 0-2. Andere standen die we hebben kunnen verzamelen. Natuurlijk de wedstrijd van De Wild tegen Oude Water. Want ja, we zijn er zelf bij. 1-3 is daar de stand. Edo tegen Woudenberg. Dat staat op dit moment op een 3-1 stand. En bij PVCV tegen de Meren is het 3-0. Dat zijn de standen die we hebben kunnen verzamelen daar in de tweede klasse B. Dan de derde klasse E. Ik zei het al zojuist eventjes. Olympia tegen Roax. Daar staat het op dit moment 0-1. Andere standen zijn Oegstgeest tegen Meerburg. Daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. Aarlanderveen tegen BSC. Dat is 0-4. ASC tegen Koudekerk is 0-1. En bij Teilingen tegen Dokkos is het 0-4. Biver tegen Esto een 2-0 stand. Nee, inmiddels zelfs 3-0 stand daar op het scorebord in Waddinxveen. Dan nog de vierde klasse D. Natuurlijk kijken wij naar de wedstrijd van Ona tegen RVC 33. Het staat 1-0, maar ja, wel een mannetje minder op het veld zometeen in de tweede helft. En ook weten we nog dat de wedstrijd tussen Cabau en Ommoord een 1-0 stand is. In plaats van dat het andersom zou zijn. Ja, we hopen uiteraard dat Ommoord vandaag wint. Maar Cabau tegen Ommoord is dus 1-0. Andere standen dus. Ona tegen RVC. Ik zei het al zojuist eventjes 1-0. Bij Florian tegen Haastrecht is het al 0-4 op dit moment. En er moet nog een hele helft worden gespeeld. De VVOR tegen Loop. Pik is 2-1. En bij Bergambacht tegen Schoonhoven is het 1-0 daar in de vierde klasse D. Dan de vijfde klasse B. Daar de standen nog eventjes bij elkaar zoeken. De stand van de wedstrijd tussen ASW en Lekkerkerk is 2-1. Gouda tegen Woerden is 0-1. Stolwijk tegen Vep is 1-1. Moerkapelle tegen Houdrak is 1-0. En bij CVC tegen Rijnsteek staat het nu al 5-0. Wat gaat er nog gebeuren daar in de tweede helft? Kamerik tegen SPV is 1-1. En bij de wedstrijd van ASW tegen Lekkerkerk staat het op dit moment 2-1. Ook die houden natuurlijk nauwlettend in de gaten daar voor de verrichtingen van die ontmoeting. Goed, nou zometeen dus weer het voetbal. Eerst alvast eventjes kijken naar de dag van morgen. Morgenmiddag vanaf 2:00 een interessant interview wat Jurgen Veldman, ja, onze verslaggever van de sport, onlangs had. Deze week had met niemand minder dan Robert-Jan Stips. Toetsenits, onder andere van De Nits, heeft veel meer gedaan. Dat kunt u morgenmiddag allemaal beluisteren hier bij Gouwenstad Radio. En ook later terug te beluisteren. Ook dus als u niet naar Gouwenstad luistert, maar wel een andere zender volgt. Kunt u het allemaal nog terugvinden, onder andere via de site van Gouwenstad. En wat ik zei al, Robert-Jan Stips is onder andere toetsenist bij De Nits. En een van de hits van De Nits, dat is deze plaat, JOS Days. Gaat ook over een voetbalclub, hè? JOS uit Watergraafsmeer. Ja, die spelen ook vierde divisie, net zoals Yodam Boys. Andere klasse daar. Dus ja, ook een beetje een mooie link met de sport. En dan kunnen wij dus ook vandaag mooi draaien. Morgenmiddag dus om 2:00. Luister.

0: JOS Days. Ja, JOS was van origine een Joodse sportvereniging ook. En het nummer is een ode aan alle weggevoerde Joodse mensen. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Dat begreep ik zojuist ook, dit nummer van de Nits. Ja, morgenmiddag dus Robert-Jans Tips te horen hier bij Gouwestad Radio. Een mooie uitzending dus, die is opgenomen. 2 uur lang sprak hij met Jurgen Veldman. Dat allemaal morgen. Nu eerst uiteraard focussen we ons op het voetbal van vandaag. En er kan nog van alles en nog wat gebeuren. Sowieso op de velden. En ze gaan kijken bij Kaagjesland. Op Kaagjesland. Aan Kaagjesland. Hoe zeg je dat? Dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren in de tweede helft. De wedstrijd dus van Reewijk tegen de Rijnstreek. André.
1: Dat is niet in Kaagjesland. Dat is Sportpark Groenezoom.
0: Oh. Ja, ik zit altijd verkeerd, joh. Ja, ik gooi het altijd elkaar. Dat moet ik ook nog niet zeggen dan. Hè. Dan moet ik eigenlijk mijn mond behouden.
1: Ja, maar het kan hier nog leuk gaan worden.
0: Zeker,
1: hè? Want, ja. Want virtueel staat dus CVC Reewijk op de eerste plek van de tweede periode. Als je alles eventjes nu bij elkaar optelt. Maar ja, goed. De wedstrijd is ook in Wallingsveen natuurlijk nu al begonnen, denk ik. Dus er kan alles veranderen. Maar ja, CVC Reewijk kan natuurlijk best wel een goede slag slaan. Maar dan moeten we even door blijven voetballen. En in ieder geval weer dat die doelpunten honger weer terug zien te krijgen. En er komt misschien een goede paas. Nee, geen goede paas. Axel Koopman is in het spel gekomen. Hij is in de verdediging terechtgekomen. En dat lijkt me een hele goede zaak. Want in ieder geval, als het niet zo best meer loopt met die doelpuntenmachine van CVC Reewijk, kan je beter maar zorgen dat we geen doelpunten tegen krijgen. Nou, gaan we even kijken naar een doeltrap voor de Rijnstreek. Dat dus eigenlijk helemaal geen kans heeft gehad. Ook Rinko van den Berg, die was een doelpuntje mee wil pikken voor de Nieuwbruggers, kwam ook helemaal niet in het spel terecht. Hij loopt een beetje verloren bij, want hij kan ook geen goede ballen. Goed, de bal gaat nu over de zijlijn. Gaan we dus op de helft van de Rijnstreek gaan we ingooien. Eens kijken wie gaat ingooien van CVC Reewijk. Dat is, hij mag niet ingooien. Kijk, Gerrit moet toch de bal geven aan een speler van de Rijnstreek, maar hij krijgt nu de bal wel terug en dan kan misschien jullie Kalmeijer erop lopen. Ik moet even zeggen wie dat laatste. Oh, daar gaat Kalmeijer weer. En is hij dichter bij de bal? Nee, het is keeper Klaster die er dichtbij is. Ik moet even de doelpunten maken melden van de 5-0. En dat was via een kopbal Willem van Oostrom. Dus die heeft er dan ook weer eentje bijgemaakt. Goed, dan zouden we eventjes hier de Groene Zoom bij Reewijk, CVC Reewijk. En stand hier 5-0 nog steeds. En we zijn benieuwd hoe het verder gaat lopen tussen de CVC Reewijk en de Rijnstreek.
0: De mannen staan inmiddels ook weer op het veld bij Donk tegen Nieuw Utrecht. Ben benieuwd hoe de mannen uit de kleedkamer uitgekomen zijn, Gerrit.
2: Ja, dat weet ik ook niet, maar ze staan inderdaad op het veld. Naast ons staat een hele grote emmer met bloemen en die zijn zometeen voor de nummer 3, die nummer 2 gaat worden waarschijnlijk. Want de Meren staat achter met 3 tegen 0 achter. En Woudenberg staat ook achter met 3-0 tegen Edo. Dus als het een beetje tegen zit, en ik denk dat dat het geval is, dan heeft Donk hier nog 22 minuten als tweede klasse optreden. Want volgend jaar gaan ze dan naar de derde klasse en dan hebben we een tweede klasse minder. Maar ja, we hebben er ook weer één bij. Dus wat dat betreft stuivertje wisselen. Maar Donk gaat als niks meer verandert gewoon degraderen. Tenzij er enorme wonderen gebeuren. Ik mag het hopen, maar ik vrees het af. 4 minuten hebben we gespeeld in de tweede helft. En Donk is in de aanval. Zou dit dan toch nog een mogelijkheid zijn? Een hensbal. Nou. En, maar hij geeft hem, denk ik, zal wel buitenspel zijn. Nou, Fred ook weer een vrije trap van de tegenstander van Utrecht. Die belandde op de paal. Dus aan gebrek aan geluk heeft Donk ook niet te klagen. 4 minuten gespeeld. Het is nog steeds hier 0 tegen 2.
0: 0 tegen 2. Het ziet er niet goed uit voor Donk daar in de wedstrijd tegen Nieuw Utrecht. Ona tegen RVC 33. Daar wordt het nog een hele spannende drie kwartier. Jurgen.
3: Ja, want ze moeten natuurlijk met 10 man spelen.
0: Ja.
3: De mooie kaart van, bij Jess van der Sama. Maar Theo van Hekken heeft toch ingegrepen. Want middenveld heeft hij versterkt met Jordi Rook. En voor is Deli Starreveld eruit gehaald. En daarvoor in de plaats staat Mark Meewezen. En die kan natuurlijk de nodige vuurwerk toch laten zien. En het is natuurlijk afwachten hoe het hier verder gaat lopen. De scheidsrechter is...
0: Jurgen, ik onderbreek je heel eventjes, want we gaan snel naar de wedstrijd van De Bilt tegen Oude Water. Er is wederom gescoord. Wim?
4: Ja, Tim Elders. Tigo de Wit was dat van De Bilt. Die de bal in een weerwarf spelers tussen alle benen door vanaf de 16 keihard achter doelman Meuleman schoot. En de stand is 2-3. Dus een grappig verloop van het scoren van doelpunten. Het meest ideale idee was dus... Oude Waard wint het 5-6 doelpunten verschil. En Montfort verliest. Zodat ze dus na competitie gaan spelen voor promotie. Nou, ik kan de luisteraars uit de droom helpen. Dat is misschien een droom, maar... Dat is niet de gedachte die bij Oude Water leeft. Een goede gemiddelde tweede klasse, prima. En ja, na competitie spelen is natuurlijk wel grappig voor de penningmeester. En ze werken ook wel aan, want ze willen best wel winnen. Want de nederlaag vorige keer tegen de Bult, die kwam hard aan in de laatste minuut. Dus voorlopig is het nu in de 47e minuut. 2-3. En ik hoop dat ik dadelijk weer in kan bellen voor het volgende moment.
0: Dankjewel Wim Hendricks daar bij die wedstrijd waar Oudewater dus wel vrijheid kan gaan voetballen. We gaan zo naar Jurgen. Eerst nog even naar Gerrit. Er is gescoord, begrijp ik.
2: Ja, zou het dan toch nog gebeuren? Je weet het niet. Het is 1-2 geworden in de 5e minuut, 6e minuut van de tweede helft. En het hing er nog even om, want de grensrechter stond de vlag alsof het vlakjesdag is. Nou, daar hebben we nog een maand te wachten, geloof ik. Maar de scheidsrechter zei, nee, ik heb geen buitenspel geconstateerd. 1-2, wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Maar Donk heeft nog meer nodig dan geluk. 1-2.
0: Dankjewel Gerrit, we houden het in de gaten. We blijven dat uiteraard heel erg volgen, net zoals die wedstrijd van ONA tegen RVC. Jurgen.
3: Mark Meewijzer, die dus door Theo van Eck ingebracht is voor Deli Starreveld, had net een levensgrote kans om de zaak op 2-0 te zetten. En nu diezelfde Mark Meewijzer heeft al in het midden. Gaat dus pingelen, ga kijken. Oh, en schiet die bal nog steeds. En heeft de bal nog steeds aan de voet. Probeert in die 16 gewoon Amine aan te bereiken. En dan wordt er geschoten. En dan gaat die bal over de achterlijn en is de corner aan de rechterkant van ONA. Maar wat ik al zei, Mark Meewijzer die dus ook weer het nodige spektakel zou kunnen brengen. En ik heb hem iets langer dan vandaag, maar als hij het niet naar zijn zin heeft, dan loopt het niet. Maar ik zag net aan alles, hij is getergd. En dat gebeurde ook eigenlijk in deze aanval. En nu corner aan de linkerkant, die dus genomen wordt door ONA. En dan wordt die bal eigenlijk ingeboord. En het is opnieuw eigenlijk Joeri de Lauw, die dus de bal weet in te spelen. Ho, ho, ho, ho, ho. Dan zou je zeggen van een vrije trap. Nee, we gaan gewoon door. En het is Amin Amarnesou, die dus de bal binnen speelt. Het is Meewijzer die dan de bal aangeeft. En dan wordt die bal eigenlijk door weer gespeeld. Waarin dus Zakaria Mella de bal rustig kan opvangen. En de aanval opnieuw aan de linkerkant beginnen. Bal wordt ingeschoten.
0: Jurgen, we gaan je even onderbreken, want er is gescoord bij Reewijk tegen de Rijnstreek. Nog een grotere voorsprong voor Reewijk, André?
5: Zeker weten, het is 6-0 geworden. Een simpel afstandsschot van Kevin de Heuvel waar de keeper zich op verkeek. En zo staat na zo'n, 9 minuten in de tweede helft, 6-0 voor CVC Reewijk.
0: Wat een score op dit moment daar. Terug naar jou, Jurgen.
3: Ja, maar eigenlijk hier een vrije trap wordt gegeven. Omdat ik dacht Zakaria Mella of Jordi Rook. Nee, het is Jesse Hoekstra die nogal fors in kwam. Dus een vrije trap voor de verdediging van RVC. Als ik naar mijn klokje kijk, zijn we 6 minuten bezig. Stand tussen RVC, tussen ONA en RVC. 1-0 nog steeds voor de thuisploeg.
0: We blijven in Gouda, we gaan naar het Groenhovenpark toe. Gouda tegen Woerden, hoe zijn de ploegen bij jou uit de kleedkamer gekomen, Elian?
6: Ja, ze zijn sowieso uit de kleedkamer gekomen zonder wissels. Bij Gouda zie ik nu wel een en ander gebeuren, maar dat komt zo meteen. Ik denk dat Gouda heel goed uit de kleedkamer is gekomen. Je merkt dat ze felle druk zetten, zitten er dichter op, ze zoeken er meer duels op. Ze gooien ook wel een beetje de beuk erin. Er is nu ook een kleine blessurebehandeling en ze hebben al meerdere goede aanvallen en schoten op doel gehad hoor. Dat kan je zeker zeggen. Jef Sebald schoot één keer goed op doel, één keer de voorst van Guus Kleij weg. En wat ook goed is om te vertellen is dat het vandaag de laatste wedstrijd is van de trainer van SV Gouda. Dat is Romeo El Bouazzati van de bekende El Bouazzati broers. Zijn broer die is trainer van ASW in dezelfde competitie. Hij stopt na deze wedstrijd dus en wordt opgevolgd door Herman Verrips. Een oud prof van FC Utrecht en FC Zwolle die hier aan de slag gaat. En die van plan is om veel jeugdspelers te laten doorbreken en... daar kijken of ze dan volgend jaar in de 5e klasse B om de bovenste plekken mee kunnen doen. Inmiddels gaat Gouda een vrije trap nemen rond de middencirkel. Dennis Nedeveen die kijkt even naar wie hij hem kwijt kan. Wat gaat hij doen? Ik zie al een hoop lange mannen naar voren komen. Dit kan wel spannend worden, want ik denk dat hij hem voor gaat trekken. Ja, hij neemt de vrije trap, hoge bal. Kan Mike van Damme koppen, hij komt heel dichtbij. Oeh,
0: Elian, ik ga even onderbreken, want er is gescoord bij ONA RVC. Jurgen.
3: Nou, het is hier 1-1 geworden. Een corner aan de linkerkant genomen door een van de middenvelders, Janne van Egmond, die dus de bal heel scherp inspeelde. Het was het Mark Sluis die hier de zaak op 1-1 is te brengen. Dan tussen ONA en RBC 1-1.
0: 1-1 dus, beide ploegen weer in evenwicht. We gaan weer terug naar jou, Jurgen. Of Elian.
6: Ja, en Jeff Sebald die gaat een corner nemen voor SV Gouden. Dat neem ik nog even mee. De lange mannen zijn weer naar voren. Mike van Dam. Nee, daar komt hij helaas niet. Afvallende bal. Guus Kleiweg gaat hij nog op bedoel.
0: Elian, ik ga je weer onderbreken. Excuses, maar ik kom zo weer bij je terug natuurlijk. Uiteraard, want er is gescoord bij de beeld. Oudewater, Wim.
4: Evers is de naam. Als hij in het begin van het seizoen alleen goed voetbalde, dan is de laatste wedstrijden toch regelmatig aan hem toe te rekenen dat hij doelpunten maakt. En nu ook, hij dook vol op een bal met het hoofd in een kluts met spelers, maar hij sloeg tegen het net aan. Wel een lichte blessure, maar hij gaat gewoon door. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, of er nu gewisseld gaat worden. In ieder geval, 2-4. En dat was in de 52e minuut.
0: Staat genoteerd. Dankjewel, Wim. Terug nog even naar jou, Elian.
6: Ja, Farhan Tjatjobo die opent hem aan de rechterkant. Speelt een hoge bal richting rechtsback Ivo Heikoop. Die is alleen helaas te hoog, dus de bal moet even gehaald worden. En het is ook tijd voor wissels. Dus ik geef hem terug naar de studio. Het is hier de 60ste minuut en het staat nog steeds 0-1 voor SC Woerden op het Groenhoofdpark.
7: Hey Fonsie.

0: gaan we wegdraaien, want we gaan naar een rode kaart bij de wedstrijd van ONA tegen RVC. Voor wie, voor welke ploeg, Jurgen?
1: Rode kaart voor een van de RVC'ers. En dus van deze kant hebben we heel moeilijk te zien wie het was. Maar het was een hele, hele felle overtreding op Amin Amalassou. Die dus probeerde die bal te spelen. En die bal werd gewoon te hard gehad. Nu is diezelfde Amin Amalassou die dus aan de rechterkant probeert een aanval op te zetten. Maar de bal is gewoon te hard gegeven. Gaat over de zijlijn. En is een ingooi voor de verdediging van RVC. Hier hebben gespeeld 18 minuten, 16 minuten. De stand nog steeds. Nee, de stand nieuw tussen ONA en RVC. 1-1.
0: 1-1 de stand daar. 6-0, de wedstrijd is wel gelopen. Wat gaat er allemaal nog gebeuren bij de wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek? Jurgen. Of André, sorry.
2: Ja, ze zullen zeker nog een paar doelpunten erbij willen maken. Want als het eenmaal zo doorgaat, dan krijg je een beetje de schoen en dan loopt het allemaal vanzelf. Maar goed, het is wat minder soepel wat betreft de aanvallen van CVC Reewijk als in de eerste helft. Maar goed, die 6-0 staat wel op het scorebord. En virtueel, als we de tussenstand van ASW tegen Lekkerk meenemen, 2-1 bij rust, staat dus CVC Reewijk op de eerste plek van de tweede periode, op doelsaldo. Nou goed, zover willen we niet gaan dat het inderdaad gaat lukken. Want je weet maar nooit wat er dus in Bangsveen gaat gebeuren. Maar hier gaat het goed met CVC Reewijk. Ze hebben weer balbezit en het is Axel Roopman die dus nu de bal te pakken heeft. Heeft heel veel ervaring, heeft jarenlang het eerste gespeeld en is dus achterin daar neergezet door trainer Leo Vaas. En die heeft dus gedacht van, nou, laat ik maar ook eventjes zorgen dat het achterin bij CVC Reewijk lekker goed stabiel blijft en dat de nul op het scorebord blijft gehandhaafd. Nou, we krijgen weer een hoekschop, die wil ik maar even meenemen. Het is dus Juri Kalmeijer, die gaat die hoekschop waarschijnlijk opeisen. En dan zie ik al wat lange mannen van CVC Reewijk naar voren gaan. Ook Axel Koopman. Die denkt van nou, ik wil ook wel een doelpuntje maken. Als Kevin van de Heuvel erin kan maken, wil ik er ook wel een maken. Want ik wil niet achterblijven. En dan komt die bal. Nou, dat is een slechte bal. Dus dan kunnen we weer terug naar de studio. En dan is het dus hier nog steeds 6-0 tussen CVC Reewijk en de Rijnstreek.
0: Het blijft behoorlijk spannend overal op de velden. We gaan snel weer terug vanuit de studio naar het veld hier in Gouda. De Nieuwe Donkstraat. Donk tegen Nieuw Utrecht. Gerrit.
3: Ja, misschien kan André ervoor zorgen dat CVC Reewijk twee doelpunten afstaat aan Donk. Dat zou wel prettig natuurlijk, ja. Kier heeft Donk nog, ja, ze leven nog een heel klein beetje natuurlijk. PVCV staat inmiddels met 4-0 voor tegen de Meren, dus daar hoef je niet druk meer om te maken. Het is de vraag wat Edo doet natuurlijk. En Donk wordt het 1-3, maar het pas naar uitzag, dan is het denk ik over. Maar ja, dat was bij 0-2 ook, dacht ik. En deze drinkpauze, misschien zit er wat in dat in het water of zo, dat extra krachtig heeft aan Donk, dat ze nog een half uurtje volledig helemaal er tegenaan gaan. Moeten gaan werken. Het is tenslotte de dag van de internationale dag van de schildpad. Hebben we gehoord zojuist ook hierheen naar de studio. Hierheen reed. Maar daar moeten ze vandaag niet niks van aantrekken. Gewoon alle volle kracht gaan. Nou, het spel is inmiddels weer een vat. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Donk nog steeds achter met 1-2.
0: 1-2 en ook spanning volop bij ONA tegen RVC 33. Beide ploegen dus wel weer in evenwicht qua doelpunten. Maar ook qua veldverdelers op de spelers op het veld. Allebei dus 10 man, 10 tegen 10. Jurgen.
1: Ja, zat gelijk. Ook qua mensen die er zitten. En dan wordt een mogelijkheid. Oh! Dan wordt de bal gestopt door de voet van de keeper van RVC, Stefan. Stefan van der Meer. Die de bal eigenlijk wist te stoppen. Maar wat een grote kans was dat ook weer voor Amin Amalassou. Die dus vanaf de linkerkant erin kwam. En toen probeerde in te spelen. Bal en vuur aan de linkerkant een corner, die dus genomen wordt vanaf deze plaats. Even heel moeilijk te zien, maar ik dacht dat het Jordi Rook was die dus de corner mag gaan nemen. De bal wordt doorgespeeld, maar die bal is hard gespeeld. En Zakaria Mella, die probeerde die bal eigenlijk weer terug te spelen, maar hij werd gelijk gestuurd, waardoor Reewijk, RVC 34 nog steeds in balbezit kan komen. En er wordt door goed verdediger Juri de Lau, bal gaat naar de linkerkant, waardoor dus gewoon eigenlijk Mike Zielhorst achter die bal aandacht geven. Die bal is gewoon te hard. En het is de doelman van RVC die dus er zorgt voor Steven van der Meer om de bal weer rustig uit te spelen. Hier nog een kwartiertje te gaan. Stand tussen ONA en RVC nog steeds 1-1.
0: 1-1 dus daar de wedstrijd. De spanning in die wedstrijd ook nog steeds voelbaar. We gaan weer nog eventjes terug met zo'n 3,5 minuten op de klok nog naar de wedstrijd tussen De Bilt en FC Oudewater. Wim?
4: Ja, want iedere keer alleen maar even het doelpunt melden, dat is ook zo wat. Hè? We gaan ook even kijken of er gewoon leuk gevoetbald wordt. En het wordt er best wel aardig. Oudewater staat uiteraard verdiend voor. Nu weer een hele mooie crosspaas van Bob Appels van achteruit. Diagonaal rechts op Thomas Hogeboom. Thomas Hogeboom krijgt een tikkie binnen de 16. Maar net niet genoeg hoor. Dat was niet echt gemeen of zo. Maar gewoon heel slim. Het was een zetje, ik geloof, van Pier Veldman dat die jongeman heet. Maar dat maakt niet uit. Sander Kroes is weer aan de bal. Oudewater dus nu een hoge bal voor. Alleen dat het hoofd van Evers kon er net niet bij. De bal voor de voeten van Lars Janmaat. En je zag dat hij de bal een curve mee wou geven. Maar hij draaide de verkeerde kant op. En ging dus met een bochtje over het doel heen van meneer Vink. Ik begrijp trouwens niet waarom daar nu een nummer 16 op zijn rug staat. Het zou kunnen dat ze de keeper verwisseld hebben. Maar ik kan het verschil niet zien. Want er staat nog steeds hetzelfde nummer. Het zou ook Jan Sen kunnen zijn. Dat weet ik niet zeker, maar is ook niet zo heel zwaarwegend. In ieder geval, bal is nu in bezit van De Bilt. De Bilt gaat proberen om er nog wat van te maken. Ik geloof niet dat het echt kwaad kan, want ik heb begrepen dat het met Donk niet zo goed gaat. Dus De Bilt dat ook.
0: Wim, ik ga je eventjes onderbreken, want er is gescoord bij Donk tegen Nieuw-Utrecht. Gerrit?
3: Ja, 1-3 is het gewoon. Wel een mooi doelpunt hoor, van die nummer 11 Emre Baldi, de bal zo in de kruising joeg. En zodoende leek het even spannend te worden, maar is de spanning nu weer weg. 20 minuten gespeeld, 1-3.
0: 1-3, dat ziet er niet goed uit voor Donk bij die wedstrijd tegen Nieuw-Utrecht. 1-3 dus de voorsprong. Wim, hang je nog? Nee, die is inmiddels al verdwenen. Dan hebben we niemand meer hangen. Nee, die heeft ook gedacht van, nou, we gaan waarschijnlijk richting het nieuws. Eventjes meegedacht met onze regie en dacht van, nou, we gaan gewoon ons klaarmaken voor het nieuws. Daarna zijn we bij u terug voor het laatste uur van deze uitzending van Sport op Zaterdag van vandaag. Spannend uurtje dus. Nog even snel een doelpunt ergens meepakken, want de doelpuntenlijn knippert. Er komt er ook weer uit het mengpaneel, dus we gaan snel nog even schakelen met André. Staat de 7 op het scorebord, André?
2: Inderdaad. En Juri Kalmaier heeft zijn 4e van de middag gescoord. Dus het is 7 tussen CVC Rijwijk en de Rijnsweek.
0: Kijk eens aan, dankjewel. Die 7-klapper dus, die is inmiddels al in gang gezet. Ja, dat is een mooie vooruitzicht dus voor CVC Reewijk daar bij die wedstrijd. Natuurlijk houden ook de andere wedstrijden goed in de gaten wat er overal elders gebeurt. ASW Lekkerkerk overigens nog steeds 2-1. Dus dat ziet er ook nog steeds gunstig uit voor de CVC. Zometeen zijn we bij u terug voor het vervolg van Sport op Zaterdag. Hopelijk bent u er ook weer bij. Zometeen over een aantal minuten bij dit programma. Graag tot zo.
5: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond.

0: graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door werkzaamheden op de A16 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 zelf richting het zuiden tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk ook een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
2: Dinsdagavond 8 uur.
3: De muziekexperts. Live op BR6.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
6: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
8: Waar vind ik nieuwe mensen?
7: Vragen over groei.
9: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
7: Of vragen waar je niet omheen kunt.
10: Hoe behoud ik mijn mensen?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving.
12: Altijd dichtbij.
13: Terug aan. Rendel op de keeper af, speelde hem onder de keeper door. Dus het staat nu in de 74e minuut 1-1 op Sportpark Groenhovenpark.
14: Dank je, Elian, daar bij die wedstrijd dus waar het dus 1-1 staat. Spanning en sensatie, u pakt het allemaal mee in deze uitzending van Sport op Zaterdag. We gaan snel naar de Walvenstraat, snel naar Jurgen.
15: Ja, maar scheidsrechter van moeilijk heeft om het zaakje gewoon goed in de hand te houden. Want er wordt bijzonder fanatiek gespeeld. En ik kan me dat ook wel een beetje voorstellen, want het is nu weer een vrije trap tegen Ona, omdat dus de zaakje eigenlijk geregeld werd door een van de verdedigers. Ik dacht dat Zakaria Meller was, die dus de bal wilde spelen, maar daar ook de tegenstander meenam. En nu is de vrije trap die we nog even meenemen, meter of 4-5 buiten 16 meter gebied. En die gaat genomen worden door Daan Zantingen. En iedereen nu van Ona, behalve dan Zakaria, nee, behalve Zakaria Mella en Mark Meewezen staan toch nog vooraan. Ook samen met Amin Amalassou. Maar wat ik al zei, van de verdediging van Ona moet echt hand en voeten gebruiken om zo nu een RVC tegen te houden. Nu een corner aan de linkerkant genomen door RVC. En het is meestal hier die deze corner gaat nemen. Kijk even, aanvallen, licht erin en dan wordt de bal doorgekopt. Maar dan is het goed verdedigen van Ona om er ook weer uit te kunnen komen. Hier hebben we gespeeld, er moet nog gespeeld worden, 12 minuten. Dus hier is nog van alles mogelijk in deze bijzonder boeiende en spannende wedstrijd.
14: Wat mooi dat we erbij zijn met de radio, want het is ook spannend om te volgen natuurlijk deze wedstrijden van vandaag. Er gebeurt van alles en nog wat op de velden. Reewijk tegen de Rijnstreek, 7-0. Daar zijn we ook afhankelijk van de wedstrijd van ASW tegen Lekkerkerk. ASW, Lekkerkerk moet gewoon verliezen. En het is zo, we gaan naar André toe. Er zijn 3 doelpunten gevallen. En ook nog weten dat het ASW met 3-1 voor staat tegen Lekkerkerk. André, is het inmiddels de dubbele cijfers?
16: Inderdaad, het is 10-0. En de laatste is gescoord door Kai Gerritsen. De 9e goal, weet ik niet zeker. En de 8e, ik dacht dat het weer Joeri Kalmeijer was. Ja, dit gaat toch wel een merkwaardige middag worden hoor, voor CVC Reewijk. En zeker als het dus daar ook 3-1 blijft bij ASW tegen Lekkerkerk. Nou, daar kan de vreugde hier niet op. Maar straks wel even terug.
14: Dat denk ik inderdaad ook, André. Ja goed, dat korfbal uitslagen ben jij aan de kor gewend. Maar dit is ook bijna een korfbal uitslag.
16: Ja.
14: En we gaan gewoon vrolijk door.
16: Ja, zeker.
14: Top, we gaan naar Gerrit Schinkel toe. Ja, daar zou hij ook wel een paar doelpunten kunnen gebruiken. Hij zei het er straks al. Desalniettemin die achterstand nog steeds op het scorebord voor Donk 1-3.
17: Ja, en 2 wissels aan de kant voor Donk. Wessel Akerboom, verdediger, eruit gehaald. En ook Jesse Bottinga, die is eruit gehaald. En wie zijn erin gekomen? Je kan het wel haast raden natuurlijk. Tijn Hulsje en Goedoltje Roem Bosboom. Terwijl het bijna 1-4 wordt. Maar de bal op het laatste moment er niet in gaat. Ja, zou het dan het wonder van Jeroen Bosboom moeten komen? Dat zou wel heel

0: prachtig zijn voor hem natuurlijk en voor Donk. Maar ja, ik zie het niet gebeuren. We hebben nog te gaan. Ruim een half uur, 28 minuten staan er op het scorebord. En die stand dus nog steeds in het nadeel van Donk. 1-3.
1: Dankjewel Gerrit. Daar bij die wedstrijd 1-3 dus op het scorebord. Inmiddels is ook afgetrapt bij de wedstrijd van Portugal tegen Jodan Boys. Daar is zojuist dus begonnen aan die ontmoeting dus in de vierde divisie. De dames van Jodan Boys die speelden eerder al vanmiddag in de hoofdklasse en die speelden voor lijfsbehoud. Helaas is dat niet gelukt. Zij verloren vanmiddag met 0-3 tegen Bikwik 28. En zijn daarmee dus gedegradeerd. Spelen volgend jaar nog een trapje lager dan dit seizoen. We gaan snel weer terug naar het voetbal bij de mannen. We gaan terug naar Gouda tegen Woerden met die 1-1 stand op het scorebord, Elian.
2: Ja, en het klopt. De wedstrijd is toch wel ontvlamd hoor. Sowieso omdat een team op het veld naast kampioen is geworden en er een soort rode waas over het veld nu heen gaat.
1: Elian, ik ga je weer onderbreken, want als jij aan de beurt bent, is het altijd zo dat Wim inbelt. Dat is vanmiddag echt een soort rode draad. Wim, kom er maar in.
3: Bedankt Elian, ik vind dat hartstikke aardig. Dat moeten ze nog 2 of 3 keer doen. Dan gaan we volgende week in de na-competitie zien. Dat is zo simpel is het. Het is 2-5 geworden. Weer een doelpunt van Evers en een hele mooie paas door het centrum heen van Sandra Kroes. Prima. Oudewater speelt inmiddels met alle bankzitters die er maar waren. Gewoon omdat er jongens zijn die stoppen gezien hun leeftijd of weet ik veel wat voor reden. Niks te verliezen. Nou, het is gewoon aangenaam naar te kijken. 2-5 in de 72e minuut.
1: Dankjewel Wim. We gaan weer terug naar jou Elian.
2: Nou, ik zal nog regelmatig bellen om ook Oudewater aan wat doelpunten te gaan helpen. Dat
1: goed zo.
2: Als dat Woerden de bal weer in het spel via keeper Rens Boer. Een goede lange keeper, dat is wel lekker en heel passend bij zo'n kampioenselftal. Richting de linksbuiten van SC Woerden. De ingevallen rechtsback Mubarak Chachobo. De linksbuiten gaat er voorbij in de 16 meter. Dit wordt heel gevaarlijk, maar heel goed verdedigd door Tom van Dam. Mubarak Chachobo schiet de bal lang richting Jelle Bijsterbos. Kan die erbij? Nee, die kan er niet bij. SC Woerden speelt hem in de middenveld. Gaat ook weer richting het doel van Gouda. Spelertje voorbij. En nu de spits die probeert hem voor te geven. Dit is heel gevaarlijk. Dit is heel gevaarlijk. Wordt afgelegd. Ja, je moet toch een keer schieten. Mike van Dam redt hem op de lijn. En wat gebeurt er? Nou, dit is een scrimmage die je zelden ziet. Mubarak Chachobo die hervat de bal. En die speelt hem diep. Dit was even heel gevaarlijk.
1: Elian, ga je onderbreken. Er is gescoord bij Donk Utrecht. Gerrit?
0: Ja, ook een keeper mag wel eens een foutje maken natuurlijk. Je kan bloed prachtige reddingen verrichten, maar hier zag hij het nog niet goed uit, barsten er een. En Jonas Mukhtar, rent die naam eerder gehoord, is dat niet al betaald voetballer? Zou kunnen. Die scoort inderdaad de 1-4. Minder dan een kwartier te gaan. Het is over en uit.
1: Over en sluiten. De doek is gevallen voor Donk daar bij die wedstrijd tegen Nieuw Utrecht. Elian, hang je nog?
2: Ik hang zeker nog, ja. En volgens mij is Younes Mokhtar een oudspeler van onder andere FC Zwolle. De naam komt me ook zeer bekend voor. Hier ligt het even stil, Sportpark Groenhovenpark. Dus ik hou het kort. Woerden was heel dicht bij de 2-1. Maar Gouda kan de wedstrijd ook winnen. Maar het is de 81ste minuut en het staat hier 1-1.
1: 1-1. En dat is ook een getal, 2-1, die waarschijnlijk op het scorebord staan bij André, denk ik.
4: Dat heb je helemaal goed geraden, maar het was ook niet zo moeilijk, hè. Want hier is de hele wedstrijd van CVC Rijbeck tegen Drenthe. Ik heb gewonnen. Rick Hammer, die heeft de 11e op het scorebord gezet. En wist nog steeds lang niet over. Bij RBC 33, want ze hebben nog steeds enorme honger om de bal erin te krijgen. En die gaat er weer in. Maar nu zegt de scheidsrechter, deze gaat niet goedkeuren. Want er werd dus te fel op de keeper doorgelopen. Goed, het blijft het 11-0. 79 minuten gespeeld hier in Rijwijkburg. Tussen CVC Rijwijk en Drenthe. En inderdaad, het is niet te geloven, maar 11-0 staat op het scorebord.

0: er is een penalty bij Gouda tegen Woerden. Elian.
1: Ja, dat klopt helemaal. Een overtreding van een Woerdenaar in het 16 meter gebied. En ja, het publiek ging helemaal uit de bol, want de scheidsrechter geeft een penalty. En Dennis Nederveen die staat met de bal in zijn handen tegenover keeper Rens Boer. Een zeer lange keeper, dus die zal snel in de hoeken zijn. En op dit moment wordt nog wat administratie gedaan. Wat gebeurde er nou precies? Er was een aanval via de middenveld, werd hij opgezet richting Jelle Bijsterbos. Goed ingevallen linksbuiten, een jonge jongen die doorstroomt uit de jeugd. En die werd onderuit geschoffeld in het 16 meter gebied. Inmiddels legt Dennis Nederveen de bal op de stip. De scheidsrechter die kijkt even hoe het ervoor staat, zorgt dat de spelers allemaal op afstand zijn. Neemt drie passen naar achter. Die zegt tegen de keeper, hey, ga in het doel staan. Keeper probeert nog een beetje tijd te rekken. Dat helpt om de speler uit het spel te halen. Ja, dit is toch wel een beetje vervelend hoor, wat die keeper nou doet. Want die moet gewoon in zijn doel gaan staan. En die gaat er nou heel lang over doen. Ja, hij loopt inmiddels naar het doel toe. Nou, ga die bij het penalty nemen. Ga die penalty nemen. Scheidsrechter die staat met de fluit in zijn hand. En die is even wachten tot hij het signaal geeft. Dat geeft hij nu. De penalty wordt genomen door Dennis Nederveen. En hij... Oh, hij wordt gered, maar de rebound wordt ook gered. Jeetje Mina, wat een scrimmage. Hij was goed ingeschoten hoor, in de linkerhoek, maar ik zei het al, die lange keeper dook gelijk de goede hoek in en redde de bal. 1-1 dus nog steeds op het Groenhovenpark.
0: Bij ASW tegen Lekkerkerk is het 4-1 inmiddels. Dat is een goede bericht ook inmiddels. En bij de wedstrijd van Olympia tegen Roak is het daar straks 1-1 geworden. Doelpunt werd gemaakt door Leon van der Velde. We gaan weer terug naar de wedstrijd van ONA tegen RVC 33. Ook weten dat het bij Cabau tegen Ommoord 1-1 is. Jurgen.
2: Ja, maar hier is het 1-2 geworden. Het is heel jammer, ik kon er niet inkomen. Maar het is RVC die hier op 1-2 kwam. En aan de zijkant werd er dus niet opgelet. En het werd die bal heel simpel doorgespeeld. En nu een vrije trap voor RVC. Ik denk een meter of twee buiten het 16 meter gebied. Ik moet even kijken wat er nu gebeurt. Maar ik zie dat scheidsrechter Schepers gewoon waarschijnlijk een gele... Nee, geen gele kaart. Een vrije trap voor RVC. Een meter of twee buiten het 16 meter gebied. En het is de nummer 10, Luc van Leeuwen, die dus hier achter de bal gaat staan. En het muurtje wordt dus op de goede afstand gezet. 5-6 man muurtje.
0: Jurgen, blijf heel eventjes hangen. Ik kom zo terug, want er is gescoord. Drie keer raden waar. André.
3: Het dozijn is vol. 12-0 is het hier tussen CVC Rijwijk en de Rijnstreek. En met die 4-1 stand bij ASW tegen Lekkerkerk wordt het een fantastische middag voor CVC Rijwijk.
0: Terug naar jou, Jurgen.
2: Ja, waar een vrije trap werd gegeven door Schepers aan RVC. Maar die bal die werd via de muur werd die dus eigenlijk ertussen uitgegooid. En nu is het doelman Peter Ernst die deze bal gelijk naar voren heeft. En ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen. Want ze moeten natuurlijk hier eigenlijk toch ook wel wat tegen gaan doen. Want wat ik al zei, die 1-2, dat was eigenlijk een simpele kopbal. Waardoor dus Peter Ernst gewoon, ja, toch ook wel misgreep. Waardoor dus die bal erin ging. Een bal van Peter Ernst naar de linkerkant. Naar Jesse Hoekstra. Jesse Hoekstra probeert naar voren te komen. Maar die bal die gaat dus door. En het is Adam Mikkeli die dus de bal eigenlijk simpel dan verliest. En nou krijg je natuurlijk weer een buitenspelsituatie. Waarin dus... ONA gewoon als verdediging een vrije trap mag gaan nemen. En die vrije trap die neem ik nog even mee. Want het is Joeri Terlouw die de bal naar voren gaat spelen. En zo hard mogelijk ook naar de linkerkant. En het is Joeri Terlouw die dus de bal doorgeeft. En dan moet ik even kijken. Waarschijnlijk een even kijken of hier een rood wordt gegeven. Nee, ook een gele kaart. Want het was een bijzonder felle overtreding op een van de aanvallers. Ik dacht dat Amin Amalassouf was die er doorheen wilde komen, maar ook neergelegd werd. Dus hier is de blessurebehandeling weer even nodig, want ik zie dat hij op dit moment even niet kan opstaan. Loop nog even terug naar de studio. Ik ben zo bij jullie terug.
0: Helemaal goed, Jurgen. Dankjewel. We spreken elkaar zo meteen weer natuurlijk bij de wedstrijd van ONA tegen RVC 33. 1-2 stand daar op het scorebord. Snel weer terug naar een van de andere velden. Terug naar Elian.
1: Ja, het is hier de 87e minuut, dus de wedstrijd loopt al ten einde. En ja, Gouda, dat is toch wel een domper geweest, die gemiste penalty. Hij was goed ingeschoten, maar het zat er niet in. En nu is SC Woerden vooral te aanvallen, speelt hem richting de spits. Ja, dit zou een goal kunnen. Oh, dat scheelde heel weinig. Eens even kijken. Dat was Pepijn Spee, die de nummer 9, die had de spits voor het bal voor het inschieten. Maar die schoot hem toch over de goal. Deze had hij eigenlijk wel moeten maken. Je merkt toch dat de scherpte dan een beetje weg is nadat...
0: Elian,
1: ja,
0: we gaan weer naar een doelpunt toe bij André, de 13-0 vermoed ik, André.
3: Inderdaad, de 13e. En het is Axel Koopman. Hij heeft al een hele poos op geloerd hoor. Hij ging naar voren en denkt, nou, als Kevin van der Heuvel een doelpuntje maakt, dan wil ik er ook een maken. En zo maakte hij de 13e. En nu gaan we misschien nog een doelpunt zien. Nee, dat is waarschijnlijk buitenspel. Goed, 86 minuten. Het is een hele volle gifbeker nog voor de Rijnstreek. Maar goed, na zo'n 86 minuten lijkt het toch een beetje nu een uitgeblust CVC-reep te zijn. Maar goed, ja, dan sta je er ook met 13-0 voor.
0: Ja, precies. En ook de oudgedienden dus doen een duit in het zakje, de 13-0 op het scorebord daar. Ik denk dat je het voor mij nog nooit zo hebt meegemaakt, André.
3: Nee, en dan ook die wedstrijd daar in Waddinxveen.
0: Ja, precies. Ja, wat een ontknoping, joh. Grappig.
3: En weet je wat er dan volgende week op het programma staat?
0: Nou?
3: Als ik het goed uitgerekend heb.
0: Ja?
3: WDS tegen CVC Rijwijk.
0: Wauw, dat is een mooi affiche. Dat gaan we volgende week natuurlijk meepakken. En dat wordt heel erg interessant.
3: Tenminste, als ik het goed al bekeken heb hoor.
0: Kijk, nou, we noteren hem vast met potlood. Dankjewel André.
3: Dankjewel.
0: Tot zo. Straks, we gaan weer terug naar een van de andere wedstrijden toe. Waar het ook nog hartstikke spannend is. Want ja, de spanning is bij die wedstrijd van André eigenlijk wel een beetje af. Maar de andere wedstrijd, daar is nog volop wat te beleven. Een van de andere velden, daar gaan wij nu heen. Ik kijk ondertussen even naar mijn technicus, naar Remco Bologne. Wie we hebben hangen en waar wij naartoe gaan. Naar welke wedstrijd dus wij naartoe gaan. Wie heb ik aan de lijn? Elian. Ja, Elian, wil jou nog hangen?
1: Ja, dat klopt helemaal. Sportpark Groenhovenpark. En ja, we zijn inmiddels de 1 na laatste minuut, de 89ste. Dus de blessuretijd gaat zo meteen in. Ook weer net een goede aanval van Gouda. Nu Mamouche Verkerk aan de bal. Kan hij hem rechts spelen? Ja, speelt hem naar Nijs van Overhaag, die ook is ingevallen. Kan hij schieten? Nee, dat lukt hem niet. Dus nog een paar minuten spelen hier. 1-1 stand. Het is erg spannend. 1-1 stand in het Groenhovenpark.
0: En we gaan snel schakelen naar Jurgen toe bij de wedstrijd van ONA RVC. Jurgen.
2: Ja, waar de heer Schepers nu een drinkpauze ingelast heeft. En dus even de wedstrijd 5-6 minuten stil ligt. En ik kan me een beetje voorstellen, want het was bijzonder fel zoals het gespeeld werd op elkaar. En dat resulteerde in een aantal gele kaarten, zowel voor ONA als voor RVC. Nu moet ik even kijken wat er nu gebeurt, want hij gaat waarschijnlijk de bal aan een van de spelers van ONA geven. En ik zie dat Jesse Hoekstra naar Theo loopt om te vragen wat hij dus moet doen. Ik denk dat Jesse Hoekstra eruit gaat en daarvoor in de plaats staat, moet ik even kijken wie dat is. Ik denk, even kijken hoor. Nee, het is, jawel, het is Joey Bertal die erin gekomen is. En iedereen gaat nu dus naar voren toe. Theo van Eck met zijn ploeg speelt nu alles of niets. En iedereen staat nu voor of in die 16. De bal wordt vanaf de linkerkant voorgegeven. Die gaat vrij simpel door. Maar hij speelt tegen een van de spelers van RVC aan. En die bal die wordt dus als corner gegeven. Aaron Velpen is er ook ingekomen. Staat dus nu naast Mark Meewezen. En ik ben heel benieuwd van hoe dus dit erin gaat komen. Want ze spelen, wat ik al zei, alles of niets. Iedereen voor in die 16. Dan wordt er dus... Oh! Dan wordt die bal... Ja, ingooien. Dus iedereen gewoon nu wachten tot die ingooien genomen mag worden. En dat gebeurt ook. Maar het is... waarschijnlijk, ja, ze wil die bal natuurlijk snel ingooien. En die moet dus natuurlijk overnieuw gespeeld worden. Goed, kijken van hoe ze dit gaan aanpakken. Want wat ik al zei, achterin is Sven de Hertog samen met Corner. Ik denk Corner. Ja, oh jongen, dat was gewoon een corner. En, maar het wordt een doeltrap, want... de doelman van RVC neemt natuurlijk in deze tijd, in deze stand, gewoon alle tijd. Iedereen nou naar voren toe, maar de bal wordt hoog, hard en ver naar voren gespeeld. Waarin dus ja, eigenlijk een overtreding wordt begaan. Maar het is toch Jordi Rook die de bal dus goed doorgeeft. En dan wordt er dus helemaal aan de zijkant gespeeld naar Amin Amadoussa. En die gaat proberen natuurlijk alleen doorheen te komen. En die wordt... Oh! Gaan erachteraan. Het is Aaron Velpen die achter die bal aanloopt. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. En dan is dus Joerten Lau gelukkig weer bij de bal. Bal naar voren toe. En het is Mike Silhorst die er doorheen komt. Aangeveld van achter de bal aan. Maar het is de verdediging van RVC die de bal rustig weet rond te spelen. En ook weer naar voren weet de Hansen. Want zo gaat het nu op dit moment. Het is opnieuw eigenlijk Ona die via Joerten Lau gewoon probeert een aanval op te zetten, maar hij speelt de bal te hard en gaat tegen een van de spelers van Ona aan. En de bal wordt ingegooid. En het is opnieuw eigenlijk RVC om en om die 16. Maar het is nu Amine Amadous die de bal krijgt via een fout van de verdediging van RVC. Maar dan verliest hij de bal eigenlijk heel stom. En het is eigenlijk RVC die aan de rechterkant probeert er doorheen te komen. En Mike Silhorst, je weet de bal gewoon heel, heel goed te verdedigen. De bal gaat weer naar voren toe. En het is lopen achter die bal aan. Maar wat ik al zei, want het is heel moeilijk om die bal eigenlijk gewoon te bespelen. Omdat de bal via de verdediging van RVC heel rustig naar doelman Steven van der Meer wordt gespeeld. De bal gaat naar het midden toe. En het is opnieuw Jordi Rook die achter die bal aangaat. De bal is te hard gegeven. Waardoor dus RVC aan de linkerkant een aanval kan opzetten. Ik moet even kijken. Ja, het is natuurlijk ingooien van Ona. En het is iedereen ook, achterin spelen ze 1-1. En nu gaat de bal weer hoog, hard en ver naar voren. En het is Mark Meewezen die achter de bal aangaat. Weet de bal eigenlijk niet te controleren. En het is opnieuw eigenlijk Ona die in de bal zit gekomen. Omdat Jordi Rook gewoon heel goed oplet. Het is een bal aan de zijkant. Waarin dus Amine Amadou achter de bal aangaat. De bal gaat naar terug. Wordt gespeeld. En dan moet ik even kijken. Dan is het opnieuw Mark Meewezen die de bal krijgt. Speelt de bal even terug naar Jordi Rook. En dan moeten ze die bal doorspelen. En het is Mike Silhorst die naar Zakaria Mellers speelt. Dan wordt die bal hoog gespeeld. En oh, hij kan niet bij die bal komen. Aaron Veldman. Want die bal was gewoon te hard gegeven. En de doelman van RVC, Steven van der Meer, wist die bal ook gewoon goed te pakken. Ik word hier gewoon schor. Dus ik ga wel door, want dit is natuurlijk een verschrikkelijk spannende wedstrijd. Dus als iets op andere velden gebeurt, dan kunnen ze mij gerust onderbreken. Want ik denk, nu neem ik even een slokje.
0: Ja, is goed, Jurgen. Nou weet je, dan schakel even heel kort even over naar Elian. Bij jou is afgelopen, begreep ik inmiddels, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is 1-1 gebleven. Weinig blessuretijd in de tweede helft. De scheidsrechter vloot vrij snel af. En Gouden had de overwinning op de penaltystip, zoals dat heet. Een gemiste penalty voorkwam de overwinning. Dus de laatste wedstrijd van trainer Romeo Elboer zat die tegen de kampioen SC Woerden is geëindigd met 1-1.
0: Nee, hartstikke goed. Even nog snel met een flits naar Wim toe.
4: Ja, want wat hier gebeurd is dat doelman Bart Meuleman uit het veld is gehaald. En daarvoor is Stan van Rij de keeper van de tweede in de plaats gekomen. En dat was dus, noem het maar, een publieks- of seizoenswissel in de 90ste minuut. Want dan scheidsrechter had aangekondigd dat hij in de 90ste minuut zou gaan afluiten. En geen tijd zou bijtellen. Aangezien de stand en B gezien de weersomstandigheden. Zoiets van, het zit op z'n Hollands gezegd, het zit me wel gescheten. Dus, als ik u niet meer spreek of hoor, het is dus nu nog steeds 2-5 in de 90ste minuut. En er gaat nog een corner gebeuren. Ik weet niet of er anderen op de lijn
0: zijn. Ja, dat is best wel druk, Wim. Dus dan sluiten we toch maar eventjes af. Is goed. Dankjewel.
4: Dan sluiten we nu af. Ik dank iedereen van harte. En tot volgend seizoen.
0: Kijk, helemaal goed, Wim. Dankjewel. We gaan zometeen nog even naar Gerrit, denk ik, toe. Eerst nog even naar Jurgen.
2: Ja, waar hier Peter Ernst een fabuleuze redding verricht. Omdat dus aan de linkerkant RVC er doorheen kwam. En het was het meest Lorier die dus de bal doorgaf van Jens van Leeuwen. En die schoot eigenlijk loeien hard in. Maar doelman Peter Ernst wist die bal te pareren. En nu een corner aan de linkerkant voor RVC. En even kijken hoe die bal genomen wordt. Het wordt hoog indraaiend gespeeld. Maar het wordt goed verdedigd door Ona. En dan is het opnieuw Amin die de bal doorgeeft. Waarin dus toch Ona gewoon eigenlijk weer een aanval kan opzetten. En dan zou je kunnen zeggen, maar die moet je pakken. Maar die bal is gewoon te hard gegeven. Waardoor dus eigenlijk Amin Amadou niet bij die bal kon komen. En de keeper van RVC, Steven van der Meer, wist die bal gelijk naar de linkerkant naar voren te spelen. Maar het is Ona opnieuw een bal bezit. De bal gaat naar midden toe. En het is, ja, schijt, natuurlijk is dat een vrije trap. En het is een vrije trap waarin dus Zakaria Mella deze vrije trap neemt. De bal gaat naar de rechterkant. En het is Adolf Veldman die dus de bal eigenlijk in het midden speelt naar Amin Amadou. En dan wordt die bal naar voren gespeeld. En is die bal gewoon te hard, waardoor dus de bal over de achterlijn gaat. En waar een doelman, Steven van der Meer, gewoon in alle rust ook hier de doeltrap mag gaan nemen. Dan moet ik even kijken wat er nu in de hand is. Ik denk dat hij afluit voor het einde. Ja, hij fluit af voor het einde. Deze wedstrijd is geëindigd in een stand tussen ONA en RVC in de stand van 1-2. En we wachten gewoon af hoe het bij Cabal tegen Onmoed is gegaan. Dat horen we zo meteen wel.
0: Yes, de laatste stand van zaken was nog steeds 1-1 daar op het scorebord, Jurgen.
2: Oké. Ja, dan heeft ONA waarschijnlijk volgende week een wedstrijd die ze dus moeten spelen.
0: Dat denk ik ook.
2: Ik moet even kijken, want iedereen blijft op hetzelfde staan. Ik denk dat nu gewoon, ja, het is afgelopen. De keeper, je hebt nog een keeperwisseling. En ik kan me dat wel een klein beetje voorstellen, want die doelman van RVC, Steven van der Meer, die heeft aardig wat gered. Dus, en diezelfde doelman, die dus nu gewoon naar de kant gaat. En daarvoor in de plaats staat de reservekeeper. En daar heb ik er een manier van gekregen, want we weten gewoon dat die reserve is. Oké. We gaan door. En het is Ola die dus nu waarschijnlijk een vrije trap mag gaan nemen. Want neem die bal. Oké. Mark Meewezen. Ga proberen. Oh, die kan niet doorheen. Oh. Wordt gevochten om elke bal. En nu een ingooi voor Ola aan de linkerkant. En Mark Meewezen gaat deze bal ook ingooien. En kijk even. Daar zit dus Aron Veldman in het midden staan. Die gaat proberen die bal waarschijnlijk terug te geven naar Mark Meewezen. Mark Meewezen naar het midden. En dan wordt er dus een mogelijkheid gezet. En dan is het Mark Meewezen. Die gaat, jongen. Hij kon die bal niet hoog voorgeven. En hij werd gered door één van de verdedigers van RVC. En het is Ona, die dus nu een corner mag nemen aan de linkerkant. Dus Joey Bartal die deze corner gaat nemen. Iedereen natuurlijk op of in die 16. En verder, ja, afwachtersbasis hoe deze corner dus genomen gaat worden. Schijnt even kijken wel op zijn klokje, maar dat was Joeri te Lauw. Die kopte, maar die kopte net naast het doel van doelman Steven van der Meer. En die neemt natuurlijk alle tijd en rust om dus hier gewoon dus een vrije trap, een doeltrap te mogen nemen. Hij mag die doeltrap gewoon nemen. En hij wordt dus eigenlijk slecht ingegooid. Maar er is opnieuw Ona aan de linkerkant. Die probeert er doorheen te komen. En dan wil hij ze wel gespeeld. En dan praat ik eens over de rechterkant. Waardoor dus eigenlijk Zakaria Mella de bal door kon geven. Naar Jordi Rook. Maar het is opnieuw eigenlijk Ona die probeert die bal te pakken. De bal gaat door. En het is Joey te Lauw die dus ook nu naar voren is gegaan. Iedereen dus eigenlijk op de helft van Ona. Want de bal wordt heel makkelijk aan de rechterkant ingespeeld. Maar die bal is gewoon te hard en gaat over de zijlijn. En is de ingooi van Ona die mag gaan ingooien. En het is Joey te Lauw die deze bal gaat ingooien. Hij gooit de bal naar Zakaria Mella. Zakaria Mella wil dus eigenlijk die bal vrij spelen. Maar speelt tegen een van de spelers van RVC aan. En dan wordt die bal eigenlijk heel simpel opgevangen door de speler van Ona. Want dus Mella die de bal naar het midden geeft. Het is een hele slechte dieptepaas. Waarin dus de bal nu opgevangen wordt door Peter Ernst. Peter Ernst zet die bal door. En dan gaat opnieuw eigenlijk Ona via Joeri te Lauw naar voren. Maar ze kunnen die bal gewoon niet kwijt. En dan, een vrije trap. Een vrije trap voor de ingooi. Even kijken wat er nu gebeurt. Want er werd overtreding begaan op Zakaria Mella. Bal gaat midden toe. En dan is het Jordi Rook. Jordi Rook die de bal naar de linkerkant speelt. Is gewoon te hard. Waardoor dus de bal over de achterlijn gaat. En waardoor dus de doelman van RVC rustig ook Steven van der Meer een doeltrap mag gaan nemen. En hoe lang spelen ze nog eigenlijk door? Want we zijn dus al geloof 10 minuten over de tijd heen waarin we begonnen zijn. Maar goed, het is nog steeds Ola die dus probeert gewoon die zaak recht te zetten door middel van een gelijke stand. En nu ook een ingooi. En hoe dan ook. Die ingooi moet natuurlijk ook even wachten, want de bal werd hard over de zijlijn gespeeld. Waardoor dus de bal gewoon weer even weg was. Goed, het is RBC die nog steeds eigenlijk de mogelijkheden krijgt om dus gewoon er doorheen te komen. Heel simpel. En dan wordt er nu geschoten. En dan wordt er dus jouwe. En dan is het 1-3. Want het was een bal die dus heel simpel in het midden kwam. En hier is het zo goed als afgelopen. 1-3 gaat ervan uit dat dit de eindstand is tussen ONA en RVC. Ja, en voorlopig ook even terug in de studio.
0: Dankjewel Jurgen. Inderdaad, met Kabau Ommoord is het dus 1-1 geworden. Dus dat ziet er niet goed uit voor ONA, zoals u al eerder had begrepen. Ja, en er zitten twee mensen al heel lang te wachten. Die zijn inmiddels al klaar met hun wedstrijden. We gaan zo naar Gerrit toe. Eerst nog even naar André. Hoe is de sfeer daar?
3: Nou, luister maar eventjes mee, Paul. Ik weet niet of ik kan horen. De muziek staat hard aan.
0: Ja, heel in de verte hoor ik wel wat, ja. Heel in de verte.
3: Nou ja, ik sta nog steeds in het midden van het veld, dus het is 14-0 geworden.
0: Ja, ongelooflijk.
3: Ja. En wie had dat nog kunnen indenken dat dus CVC Reerwijk een periodetitel gaat pakken?
0: Ja.
3: En dat hebben ze natuurlijk gedaan, hè, want ik weet niet of jij de eindstand al hebt van ASW tegen een Lekkerkerk.
0: Ja, 4-1 is er volgens mij geworden zelfs. Ja, 4-1.
3: Oké, nou ja, en dan krijgen we dus een toetje voor CVC Reerwijk en vermoedelijk zal het inderdaad een uitwedstrijd zijn tegen een WDS. Nou goed, ik ga het hier afsluiten. Het is prachtig weer. En het is hier feest in Reewijkbrug bij CVC Reewijk. Want ze hebben het 14-0 gewonnen. Maar ze gaan ook nog de nacompetitie in.
0: Kijk, een mooi toetje dus nog voor Reewijk. Dankjewel André. En we spreken elkaar de komende weken vast nog wel eventjes dan bij een van die wedstrijden.
3: Denk bij WDS.
0: Dat denk ik ook. Ja, tot volgende week in ieder geval. En waar het feestvreugde is in Reewijk, is het absoluut geen feest in Gouda. Bij Donk tegen Nieuw-Utrecht, Gerrit.
5: Ja, voor de tegenpartij wel een beetje feest. Ja. Want die zijn op tweede plaats geëindigd natuurlijk. En die gaan daarna competitie in. En zij nemen dus de periodetitel van kampioen. De Meren over. Van de kampioen. Woudenberg over, neem ik aan. Ja, Donk verliest hier met 4-1. En Edo heeft van koploper kampioen Woudenberg met 3-2 gewonnen. PBCV heeft ook een dikke overwinning gehad op de Meren. Ja, en dat betekent dat Donk met Valleivogels gedegradeerd is. Ja, het was heel spannend in deze afdeling. Maar na de winterstop heeft Donk geen geluk gehad, kun je zeggen. Veel blessures, veel schorsingen. Schorsingen bij zelf bij natuurlijk. Blessures heb je niet altijd in de hand, maar vandaag hebben ze inderdaad verloren met 4-1. En die tegenstander was gewoon een maatje te groot, om het zo maar te zeggen. Het leek nog even spannend te worden toen de aansluitingstreffer gescoord werd in de 51ste minuut door Damian van Driel. Maar toen het 1-3 werd en ook nog 1-4, toen was het vlammetje, voor zover dat nog een beetje flakkerde, gewoon helemaal uitgegaan. Helaas, volgend seizoen geen Stadsderby Olympia tegen Donk. We hebben een tweede klasse erbij, maar we hebben er ook er eentje minder. Ja, dat is de conclusie. En jammer, maar helaas. En de kopjes van Donk gingen naar beneden. Ik denk dat ze al een klein beetje rekening hadden gehouden met degradatie. Maar in ieder geval met de nacompetitie. Maar ja, het zat vanmiddag ook, los van het feit dat Utrecht sterker was, ook niet mee. Want als je dan een keer op doel zit, je raakt twee keer de paal. Ja. Nou, dan heb je gewoon een beetje pech gehad. In ieder geval, Donk verliest hier met 1-4. En volgend jaar zijn ze dus derde klasser.
0: Dankjewel Gerrit. Ja, inderdaad, dat is dan je concurrent in de onderste regio. En toevallig dan vandaag de winst pakken tegen ploegen waar je het eigenlijk niet van had verwacht. Dan kan het zo gek lopen. Ik wens je een goed weekend, Gerrit.
5: Hetzelfde.
0: En dankjewel voor je bijdrage weer van vandaag.
5: Dankjewel.
0: Hoi. Ja, goed. Dankjewel Gerrit Schinkel. 1-4 op het scorebord dus daar. Hier in Gouda bij Donk tegen Nieuw-Utrecht. Donk dus gedegradeerd. Ook een 1-4 stand op het scorebord bij de wedstrijd aan de Walvenstraat. De wedstrijd van ONA tegen RVC. Jurgen.
2: Ja, hier een penalty voor ONA. En het is Amin Amadou die dus achter de bal gaat staan. Want dat was een hensbal in de 16. En het zou hier misschien 2-4 kunnen worden. Maar het is even afwachten hoe deze penalty genomen gaat worden. Dus dat neemt hij dus natuurlijk alle tijd om deze bal te gaan nemen. Hij neemt zijn aanloop, hij schiet Hij schiet hem heel simpel in. Stand tussen Ona en RVC 2-4. Ik denk dat de heer Schepers zo gaat afsluiten voor deze wedstrijd. Waarin dus Ona eigenlijk toch ook een klein beetje gewoon de pech kreeg. Vanwege die rode kaart van Jess Manusama. En aan de andere kant kreeg RVC ook een rode kaart. Dus ze speelden met 10 tegen 10. Maar wat ik al zei, van het is zo goed als afgelopen. Scheidsrechter van fout fluit hier af. Dus hier is de stand geëindigd in een 2-4 overwinning van RVC en een verlies van Ona. Voorlopig weer even terug in de studio.
0: Dankjewel Jurgen. En wellicht nog tot zometeen dan eventjes vanuit de Walvenstraat. En verlies dus voor Ona. 2-4 dus. De uitslag daar voor Ona. Dus zij verloren van RVC 33. Ja, dan kunnen we dus gaan naar deze plaat van Talk Talk. Ja, such a shame is wel een beetje toepasselijk, hè, bij de wedstrijden van vandaag. Zeker voor de ploegen die het niet gered hebben.

Tot de laatste noot. Ja, deze komt er achteraan natuurlijk. Talk Talk. En Such a Shame. Hierin Sport op zaterdag. Dagartiesten van vandaag. We kwamen ze dus twee keer tegen. Ja, we hadden eigenlijk een derde nog willen draaien. Maar ja, die gaan we dat niet meer doen. Want het volgende uur, dan zijn we er al niet meer. Want dan is het programma voorbij. De wedstrijden zijn vandaag gespeeld. Er zijn geen correspondenten die we meer kunnen spreken. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een beetje afgelopen. Neem niet weg dat we nog voldoende te melden hebben. Onder andere ook de uitslagen van vandaag. En misschien dat Jurgen zich zometeen nog eventjes meldt. Het zou zomaar kunnen natuurlijk nog tot 5 uur. Hij heeft nog eventjes de tijd voor een wellicht nabeschouwing vanaf het veld bij de wedstrijd. Van ONA tegen RVC 33. Uitslagen van vanmiddag. Nou, de vierde divisie, daar zijn ze nog volop bezig. De standen daar zijn op dit moment nog steeds een 0-0 stand voor Yodan Boys in de wedstrijd tegen Portugal. Overal staat het 0-0 met uitzondering van 3 wedstrijden. Nou, er zijn toch een paar meerdere inderdaad. Ja, de wedstrijd van Sporten Feyenoord tegen Xerxes 2-0 en Capelle tegen Smitshoek is 0-1. En dat geldt ook voor Heerensdam tegen RKAVV en VUK HWS. De rest dus 0-0 nog steeds. Dan de tweede klasse B, waarin dus vanmiddag Donk degradeerde. Het zag er niet zo uit aanvankelijk. Maar ja, uiteindelijk dus ook door de concurrentie die opeens onderin begon te winnen. Is de na-competitie vandaag helemaal niet in zicht geweest. En zijn ze meteen dus al gedegradeerd daar uit de tweede klasse. Ze verloren vanmiddag met 1-4. Andere uitslagen van vandaag zijn Bild. De Bild tegen FC Oudewater 2-5. PVCV tegen de Meren werd dus 4-1. En bij Edo, de nummer laatst tegen Woudenberg. Ja, de kampioen werd 3-1. En dat zijn dus de uitslagen die ik al heb kunnen verzamelen daaruit. De tweede klasse B. Derde klasse E, de uitslagen daar vandaag die ik al heb kunnen verzamelen. Dat is, even kijken, ARC tegen Koudekerk 3-1. Teilingen tegen Dokkels 3-5. Aarlanderveen tegen BSC 1-5. Oegstgeest-Meerburg 1-3. En ik vermoed dat Olympia op 1-1 is blijven steken. Ik heb niks meer gehoord van onze mensen ter plekke daar. Het was daar aanvankelijk 0-1. Uiteindelijk 1-1 dus door een doelpunt van Leon van der Velde. En de andere uitslagen zijn Biver tegen Esto 3-1 en Teilingen tegen Dokkers had ik al genoemd 2-5. Oegstgeest-Meerburg 1-2. Vierde klasse B, daar zijn ze al klaar natuurlijk al. Daar is Roda al kampioen en dat is allemaal gespeeld. De vierde klasse D nog lang niet. Daar gaan ze, althans was vandaag nog een ronde te gaan. En daar is er vandaag ook van alles nog wat gebeurd. Omhoort kampioen geworden. ONA dus vandaag verloren met 1-4 van RVC 33. Die gaan dus nog de na-competitie in. En dan hebben we nog staan de wedstrijd van Dilettant tegen SVS. Dat werd 0-1. Dan heb ik nog verder staan VVOR dus gedegradeerd. Dat weet u dus inmiddels ook al. Want die verloren vandaag met 4-5 van Lopik. Kabau Omhoort, dat werd dus 1-1. Floriant Haastrecht 2-7. En Bergambacht Schoonhoven 1-3. Dat zijn ze dus, de wedstrijden van vandaag. Dan de vijfde klasse B. Ja, daar gebeurde echt van alles en nog wat. Het scenario, nou, dat had je niet van tevoren kunnen bedenken. Het zou zo'n film kunnen zijn. 14-0. Ja, u hoort het goed. 14-0 werd het vandaag maar liefst bij die wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. Reewijk moest werken aan het doelsaldo. Kon eventueel nog misschien de na-competitie halen. Er moest van alles en nog wat gebeuren. Zo moest ASW dan ook nog winnen van Lekkerkerk. Uitslag vandaag werd daar 4-3. En dat betekende dus voor Reewijk een mooi toetje nog. Want zij gaan gewoon de na-competitie in spelen. En doen dat dus tegen WDS. Waarschijnlijk volgende week al. Dus dat is een hele mooie slotakkoord voor Reewijk daar in de vijfde klasse B. Kamerik tegen SPV, dat werd 3-5. Goudrak tegen Moerkapelle. Of Moerkapelle Goudrak moet ik zeggen, dat werd 2-1. Gouda-Woerden waren we zelf ook bij aanwezig. 1-1 was daar de stand. Stolwijk tegen VEP, 2-1. En dat zijn de standen van vandaag. De laatste uitslagen uit de competitieronde. Neemt natuurlijk niet weg dat wij gewoon volgende week gewoon lekker doorgaan met de na-competitie. En daar is ook nog volop en van alles nog wat te beleven. Dan even kijken. Dan hebben we nog zo'n 13 minuten te gaan. Ik zei dat straks al, na de klok van 5 uur kunt u gewoon muziek horen. Of wat u ook wilt horen, waar u naar luistert. Via Gouwenstad en hier wordt muziek uitgezonden. En via BR6 of Midland waarschijnlijk ook wel non-stop programmering. Wij gaan nog eventjes door en draaien in dit geval ook muziek. Vanuit onze eigen computer, deze van D-Barge. The Rhythm of the Night is dit.

0: Muziek van The Kings natuurlijk en Sunny Afternoon in Sport op zaterdag. En eventjes kijken nog naar een paar uitslagen. Onder andere de uitslag, even kijken van... Ja, het ziet er niet goed uit voor Esto. En ik heb nog even gekeken of Esto dan de nacompetitie kon halen. Dat hebben ze niet gehaald. Dus dat is jammer voor Esto. Dus zij hebben de nacompetitie niet gehaald. Het moest allemaal ook afhankelijk zijn van de uitslagen van hunzelf natuurlijk ook. Maar ook van de uitslag van Meerburg tegen Oegstgeest. En dan had Oegstgeest moeten winnen van Meerburg. Maar Meerburg won juist weer van Oegstgeest. Dus dat is helaas zo dat Esto dus met lege handen zit. Wel dus een mooi toetje voor Reewijk. En ook een mooi toetje dus voor WDS. Althans ja, een mooi toetje voor WDS. Zij moeten zich nog proberen te zorgen dat zij de competitie in kunnen gaan. Blijven in de vierde klasse. En Reewijk kan dus proberen om een trapje hoger te gaan spelen. Ook Ona moet strijden tegen een lijfsbehoud in de vierde klasse. Dat gaat allemaal ook nog gebeuren volgende week. Dus daar zijn we ook zeker nog bij. Er is nog volop te voetballen. Ona die dus vandaag verloor met 1-4 van RBC 33. En 14-0 werd het maar liefst vandaag bij die wedstrijd van Reewijk tegen de Rijnstreek. Ja, u hoort het goed. 14-0 dus. Dat dus allemaal. Ja, en ook Donk dus vandaag had dus nog kans om in de nacompetitie te gaan spelen. Maar dat liep vandaag allemaal een beetje anders. Ze zijn verloren ook vandaag met 1-4. En zijn dus ook direct gedegradeerd daar in die tweede klasse. Spelen volgend jaar dus een trapje lager in de derde klasse. Waar Olympia dus dit jaar kampioen werd. En weer een trapje hoger gaan spelen in de tweede klasse. Dat is allemaal dus aan het einde van deze competitie. Deze reguliere competitie van het seizoen 2025-2026. We gaan dus op weg naar de wedstrijden van de nacompetitie. Wordt ook hartstikke spannend. Kan ook aan alles en of wat gebeuren. Ik heb voor u ook nog eventjes een ruststand. Die kan ik nog eventjes meegeven. De wedstrijd van Jodan Boys thuis of uitspelend bij Portugal. Dat is een stand van 1-0 op dit moment voor Portugal. Een soort van generale repetitie voor de wedstrijd van aanstaande maandag. Want dan spelen ze ook weer tegen elkaar. Toevallig. In dit geval voor de voetbal Rijnmond Cup. Dat is een wedstrijd dus die wordt gespeeld. Waar ook best wel mooie veel mensen naartoe zullen gaan. U kunt er ook nog heen met de bus, begreep ik. Als u de site van Jodan Boys bekijkt, kunt u dat ook zien. Dan kunt u voor een tientje geloof ik mee naar die wedstrijd. En dat wordt volgens mij een alleraardigste middag daar bij die wedstrijden van Jodan Boys. Dat allemaal dus aanstaande maandag. Ja goed, de uitslagen van vandaag heeft u dus gekregen. De belangrijkste heb ik dus al genoemd. En de andere uitslagen van vandaag waren de wedstrijd dus van Gouda. Die speelde 1-1. Oude Waterspel speelde 2-5. En die wonnen dus vandaag bij De Bild. En zo zijn we dus bijna aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag. Ik bedank in ieder geval Remco Ballonje voor de techniek van vandaag. Het was me weer een waar genoegen. En we gaan uiteraard ook weer die nacompetitie in met elkaar, met z'n allen. Wat mij betreft toch een heel goed weekend. En alle uitslagen staan zometeen op de website van de Divers.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Den Haag.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf 25 euro een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met

0: jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Voor gemeente Bodegraven, Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
2: BR6. Hallo en welkom bij het BR6 nieuwsoverzicht. Iedere werkdag selecteren onze redacteuren berichten voor ons eigen lokale nieuws. Aan het eind van de week blikken wij terug bij het BR6 nieuwsoverzicht.

0: was het nieuws van afgelopen maandag.
1: Vandaag met Marja Wessels. In het Evershuis vond afgelopen zaterdag de tweejaarlijkse kunstmarkt plaats, georganiseerd door de kunstkring Bodegraven-Reewijk. Bezoekers konden kennis maken met een grote variatie aan kunst, van schilderijen en keramiek tot beelden, sieraden en grafiek. Kunstenaars gingen persoonlijk in gesprek met het publiek, wat zorgde voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Bijzonder dit jaar was de kunstveiling die voor het eerst werd georganiseerd. Met een verrassend en gevarieerd aanbod van kunstwerken in verschillende stijlen en prijzen.

klasse trok de veiling veel belangstelling. Volgens de organisatie was de eerste editie direct een groot succes. De opbrengst van de veiling gaat naar het project Kunst door de Brievenbus. Deelnemers ontvangen daarbij iedere 2 weken een creatieve opdracht thuis, sturen hun werk terug en krijgen persoonlijk feedback. Het project zorgt niet alleen voor creativiteit, maar ook voor onderling contact en enthousiasme onder de deelnemers. Roda 76 is afgelopen zaterdag kampioen geworden in de 4e klasse. De ploeg verzekerde zich van de titel door een zwaar bevochten 0-1 overwinning uit bij Zevenhoven. De enige treffer viel vlak voor de rust. Na een scrimmage kopte Wessel Sterk de bal binnen. Volgens de matchwinner was het het belangrijkste doelpunt uit zijn carrière. Roda 76, gesteund door honderden meegereisde supporters, had het ondanks de laatste plaats van Zevenhoven niet makkelijk. In de 2e helft voorkwam doelman Tom Verstoep met een knappe redding de gelijkmaker. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los. Aanvoerder Mitchell van Waveren nam de kampioenschaal in ontvangst. De titel geeft extra glans aan het 50-jarig bestaan van de club. Trainer Marco Lange richt zich volgend seizoen op handhaving in de 3e klasse.

0: Dit is het BRSS nieuwsoverzicht met het nieuws van afgelopen dinsdag.
1: Vandaag met Marja Roetse. Elke eerste dinsdag van de maand kunt u van 2 tot 4 uur zonder afspraak binnenlopen bij het Werkcafé Midden-Holland in het Evertshuis, Julianenstraat 4 in Bodegraven. Inwoners uit Bodegraven-Reewijk krijgen hier gratis advies over werk, omscholing, scholing of loopbaanontwikkeling. Het Werkcafé bundelt de krachten van het regionaal mobiliteitsteam, extra steun bij het vinden van werk door coaches en UWV, vakbonden en gemeenten, Werkcentrum Midden-Holland, ondersteuning voor werkgevers bij personeelsvragen en sociaal ondernemen, het leerwerkloket, onafhankelijk, advies over scholing en leerwerktrajecten. De toegang is gratis en zonder afspraak. Voor meer info, werkcafé-midden-holland.nl. Vindt u het lastig om uw kind gezond te laten eten? Sport en Welzijn Bodegraven-Reewijk helpt u op weg. Van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei start de campagne Trommel zonder rommel. In 4 lokale supermarkten leert u alles over een gezonde broodtrommel. Wat is nu echt gezond en hoe pakt u dit aan bij tijdsgebrek? In de Plus in Waarder en de Jumbo's in Reewijk en Bodegraven staat de hele week een speciale informatiekraam. Hier liggen gratis brochures, handige tips en gezonde snacks klaar tijdens de reguliere openingstijden. Dit initiatief is leerzaam voor ouders en leuk voor kinderen tot en met 12 jaar. Kom gezellig samen langs en neem vooral de broodtrommel van uw kind mee. Die mag misschien wel gevuld worden met een lekkere gezonde snack. Lukt het door de weeks niet, kom dan op zaterdag 1 juni tussen 10 en 12 uur naar de Hortus Populus aan het Liemenspad 1 in Bodegraven voor hetzelfde programma.

0: Goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen woensdag.
1: Mijn naam is Wim Inhart. Bent u benieuwd naar hoe hoog het water bij een eventuele overstroming bij u komt te staan? Of waar zijn in Bodegraven-Reeuwijk wandel- en fietspaden met schaduw? Antwoorden op deze en soortgelijke vragen vindt u in de Storymap Klimaat. Ook in onze gemeente merken we dat er zomers meer hete dagen en droge periodes vaker voorkomen. En dat stortbuien zorgen voor wateroverlast. Wat dat veranderende klimaat voor Bodegraven-Reeuwijk betekent, heeft de gemeente met tekst en interactieve kaarten in beeld gebracht. De kansen en knelpunten van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen worden uitgebreid toegelicht. De informatie vindt u in de Storymap Klimaat via bodegravenreewijk.nl/storymap. Een duidelijk vluchtplan vergroot de kans om bij brand veilig buiten te komen. Een ontruimingsoefening op het werk of op school is heel normaal. Zelfs in het vliegtuig krijgen we richtlijnen over wat te doen bij brand. Bij brand in huis heeft u maar ongeveer 3 minuten de tijd om uzelf, huisgenoten en huisdieren in veiligheid te brengen. Het is belangrijk dat u dit vooraf oefent. Loop de route 1 keer samen door. Als u in een woongebouw woont, oefen dan met de buren. Dan weet iedereen wat te doen bij brand en hoe u snel en veilig naar buiten gaat. Hulp nodig bij het maken van een vluchtplan? Kijk dan op hollandsmiddenveilig.nl/vluchtplan.

0: Dit is het nieuwsoverzicht van BR6 met het nieuws van afgelopen donderdag.
1: Vandaag met Marja Wessels. In Bodegraven is dinsdag officieel het nieuwe Argentijnse restaurant Asador geopend. De zaak aan de Rijn neemt de plek in van het voormalige restaurantje aan de Rijn en werd de afgelopen 2 maanden volledig verbouwd. Burgemeester Michiel Graus verrichtte de opening door het doorknippen van het lint. Tijdens de feestelijke bijeenkomst maakten genodigden kennis met de Argentijnse keuken van Asador. Er werden onder meer sperrips, steak, carpaccio en Argentijnse worstjes geserveerd. De eigenaren hebben al meerdere Argentijnse restaurants in Nederland en zetten in op kwaliteit, gastvrijheid en beleving. Opvallend is de deels open keuken waar gasten kunnen zien hoe de gerechten worden bereid. Vanaf woensdag 20 mei is Asador geopend voor het publiek. Het bijzondere kunstproject Kunst door de Brievenbus is afgesloten met een feestelijke tentoonstelling in het Groene Harthuis. De afgelopen maanden stuurden deelnemers honderden kleine kunstwerken per post in. Dat gebeurde naar aanleiding van 10 creatieve opdrachten. Uit alle inzendingen is een selectie gemaakt die nu te zien is in een overzichtsexpositie. Bezoekers kunnen rekenen op een grote variatie aan stijlen, technieken en persoonlijke verhalen. Volgens de organisatie laat de tentoonstelling zien hoe kunst mensen kan verbinden. Zelfs via iets eenvoudigs als de brievenbus. De expositie is nog te bezoeken tot en met 30 mei. Op die dag ontmoeten deelnemers elkaar ook persoonlijk tijdens een speciale afsluiting van het project.

0: goedenavond. Dit was het nieuws van afgelopen vrijdag.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. De komende 3 weken vinden er aan de Prins Hendrikstraat in Bodegraven opnames plaats voor een nieuwe serie van BNN VARA. De winkel van Brokante Varuniek vormt de komende weken decor voor de 8-delige psychologische thriller De Prijs. De serie wordt in 2027 verwacht en gaat over een vrouw die probeert te ontsnappen uit haar verstikkende huwelijk. De opnames zijn op 18 mei gestart en duren tot en met 5 juni. Tijdens de opnames is er als onderdeel van het verhaal af en toe een politieauto of zelfs een gewapende agent te zien in de Prins Hendrikstraat. Dat is in scène gezet, waarschuwt de gemeente. Het gaat dus niet om een realistische situatie. Een mooie mijlpaal voor Bodegraven Noord. Vorige week is het huis van alles Bodegraven Noord feestelijk geopend in het voormalige kaaspakhuis aan de Willem de Zwijgerstraat. Een warme ontmoetingsplek waar bewoners samen kunnen komen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen vinden. Daarnaast ondertekende gemeente Bodegraven-Reewijk, Mozaïek Wonen, Sam Welzijn en Stichting Buurtinitiatief Bodegraven Noord een convenant voor een gezamenlijke aanpak van de Zeeheldenbuurt en Bodegraven Noord. Met deze samenwerking zet de gemeente langdurig in voor een sterke, gezonde en verbonden wijk samen met bewoners en partners.

0: In Bodegraven-Reewijk is genoeg te doen. In de regioagenda staan de activiteiten die in onze kernen plaatsvinden. Ook zijn in de agenda activiteiten te vinden uit Gouda, Alphen aan de Rijn of Woerden. Kijk voor het overzicht van alle activiteiten op BR6 onder het kopje Agenda.
1: De toestand in de wereld volgens Dr. Hans H.J. Edens. Valt er iets te lachen om de wereld van nu? Als het aan Harm Edens ligt wel. De mens is volkomen absurd bezig met oorlog, overconsumptie en de verwoesting van de aarde. Toch blijft Harm optimistisch. Humor is zijn wapen in de strijd voor een betere wereld. Het wordt een avond vol ongemakkelijke waarheden, verhelderende inzichten en vooral veel humor. Op donderdag 28 mei om 8 uur voor €24,50, inclusief drankje.
2: Een avond vol filmmuziek, georganiseerd door Projectorkest Zoetermeer in het Evertshuis. De beste amateurmuzikanten uit de regio spelen een indrukwekkend concert vol prachtige filmmuziek. Geniet van opzwepende muziek van filmklassiekers zoals Lawrence of Arabia en King Kong, of droom weg op de romantische klanken van The Portrait of a Lady. Beleef een muzikaal avontuur met de Star Wars saga en How to Train Your Dragon. Speciaal voor dit projectorkest schreef Jurgen van Groningen-Schinkel een arrangement van Stampede uit The Lion King dat in première gaat. Kom luisteren. Zij 23 mei om 8 uur. Toegang €14,50.

0: afgelopen week. De samenstelling van de nieuwsberichten vindt plaats door de redactie van BR6. In de redactie zitten Anneke Becker, Dirk van Eeuwen, Marja Roete en Marja Wessels. Mieke Toor verzorgt de regioagenda. Stephanie Peters verzorgt de voice-over. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Bertram noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
10: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
11: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
10: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
11: Het is goed!

0: voor gemeente Bodegraven Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Welkom, lieve luisteraar, bij Gast uit de Streek van 21 maart 2026. Achter de knoppen zit natuurlijk de geweldige Arjan Doelman. Ik, Jerika Olstorn, ben vandaag uw gastvrouw. En mijn gast van vandaag is de jongste lijsttrekker die Gouda ooit gekend heeft. Hij studeert, hij is docent schermen. En hij is vandaag hier, 3 dagen na de verkiezingen, Jelte Elgersma. Jelte,
3: goedemorgen.
2: Welkom.
3: Dank u wel.
2: Hoe zit jij er nu bij?
3: Ja, hartstikke enthousiast, maar ook natuurlijk best moe.
2: Best moe.
3: Dus ik ben blij dat het weekend is. Maar het was een absoluut geweldige week, dat sowieso.
2: Nou, je hebt nu even een uurtje om bij te komen, om te praten. Want wij als Goudenaren willen jou leren kennen. Als nieuw hoofd in de politiek, zeg maar. Maar voordat we de diepte ingaan, wil ik even zeggen, wij kennen elkaar van het schermen.
3: Klopt.
2: Van hallo en dag. Verder ook niet, eigenlijk. Wij weten van elkaar dat we op een politiek... Ik sta op een andere kant van het spectrum in de politiek dan jij.
3: Ja.
2: Wat niet wil zeggen dat wij gezellig met elkaar kunnen praten en elkaar eens even goed kunnen leren kennen.
3: Dat is het belangrijkste.
2: Zullen wij afspreken? Ik stel vragen als jij denkt, die ga ik niet antwoorden. Dan geef je dat gewoon aan.
3: Tuurlijk.
2: Korte intro. Geboren in?
3: Den Haag.
2: Den Haag. Je zat op school?
3: Op het Schatteiland hier in Gouda.
2: In Gouda, ja. Dus je bent naar Gouda verhuisd?
3: Klopt, toen ik denk 3, 4 jaar was. Toen nadat mijn zusje was geboren en nadat mijn moeder zwanger was geworden van mijn broertje. Was de ruimte die we hadden in Voorburg, want het was eerst Den Haag en daarna Voorburg, was te klein. En toen zijn we naar Gouda verhuisd, waar mijn moeder ook geboren en getogen is. Dus het was eigenlijk thuiskomen voor mijn moeder.
2: Ja. En voor jou is het dus ondertussen ook echt wel...
3: Een thuis geworden, ja.
2: Juist. Ja. Ja, die eerste 3, 4 jaar, daar heb je misschien nog een paar herinneringen.
3: Vrij weinig. De echte herinneringen die ik had, dat begon in het eerste huis dat we hier in Gouda hadden.
2: En welke buurt ben je opgegroeid?
3: Ik ben echt opgegroeid in Bloemendaal, een ontdekkersbuurt. Maar het eerste huis dat we in Gouda hadden was bij de Jan Luikenstraat in Kort Haarlem.
2: Oh ja, in de ontdekkersbuurt. Ja, ben je ook een ontdekker?
3: Dat sowieso.
2: Ja, nieuwsgierig?
3: Ontzettend, altijd al geweest. Vanaf jongs af aan eigenlijk al nieuwsgierig naar vrijwel alles. En als ik dan ook een fascinatie had met iets, ging ik er volledig op inlezen. Ging ik alle filmpjes erop kijken. Want ik ben wel de generatie van de iPads en de telefoons, dat het uiteindelijk erin kwam. En dat YouTube ook echt een ding werd. Dus ik heb echt heel veel uiteindelijk ook op mijn iPad filmpjes gekeken over van alles, alle verschillende onderwerpen. Ik ben ook echt een ontzettende nerd. Dus Star Wars en Harry Potter was ook echt mijn opvoeding daarin. En daar heb ik ook echt van alles van kunnen kijken op YouTube.
2: Oh, wat leuk. Nou, je hebt mijn volgende vraag al beantwoord. Een zusje?
3: Ik heb een zusje en een broertje.
2: Dus je bent de oudste?
3: Ik ben de eerste, ja.
2: En hobby's?
3: Ik heb er wel wat. Nou ja, politiek is natuurlijk echt ook een hobby wat fantastisch is uitgebouwd ook tot werk. En de schermen is altijd echt een hobby geweest vanaf mijn 8e jaar al.
2: Even voor de luisteraar. Ja. Als wij het woord schermen uitspreken, dan gaat het niet over een iPad.
3: Nee, niet over
2: een Nintendo, een PS4. Het gaat over de hand in de lucht en de sabel. Naar
3: of
2: voren,
3: de degen, of
2: de floret naar voren en steken maar?
3: Steken of houden. Ja, steken of houden. Het ligt aan welk wapen je hebt. Met sabel houden vooral. Dat is voor de makkelijke taal is dat slaan. Dan geef je elkaar een klein mapje. En met de degen en de floret is het voornamelijk inderdaad steken.
2: Dus dat zijn jouw grootste hobby's eigenlijk? Ik wil dan eerst even naar het eerste liedje gaan. Nu we jou een klein beetje kennen. Particles van Nothing But Thieves. Wil je daar vooraf of achteraf even iets over vertellen?
3: Ik kan er best vooraf wat op zeggen. Nou, thuis werd het al best wel vaak gedraaid. Mijn broertje zingt ook. En die heeft daar ook had een bandje. Ik weet niet of dat hij dat nog steeds doet. Maar hij zingt nog steeds wel regelmatig. En vroeger thuis stond altijd muziek aan. Nothing But Thieves kwam er ook vaak.

0: bij langs. Maar ik heb pas recentelijk dit nummer weer gevonden. Vond ik het eigenlijk een fantastisch nummer. En luister ik het nog steeds heel graag.
1: Nou, top. We gaan er naar luisteren. Particles.

0: Ik zie dat jij dit echt een lekker nummer vindt. Een manier om te ontspannen, muziek?
1: Muziek gebruik ik over het algemeen inderdaad om te ontspannen. En ook om, als ik lekker aan het lopen ben of aan het fietsen ben, dan doe ik vaak mijn AirPods gewoon in en dan zet ik de afspeellijst aan. En dan,
0: zing je mee?
1: Vaak.
0: Kan je ook zingen zoals je broertje? Of,
1: nee, die kan dat veel beter.
0: Dat talent heb jij niet.
1: Nee. Ik vind het heerlijk om, als ik op de motor zit of in de auto, dat ik de muziek lekker aanzet, dat ik gewoon lekker mee ga blaren. Ook inderdaad gewoon even ontspanning en ontlading. Maar zoals mijn broertje, nee, die kan het echt veel beter dan ik het kan.
0: Want je komt op mij over als iemand met veel energie, klopt dat?
1: Ja.
0: Nou ben je ook nog maar 24. Jij denkt misschien, ik ben al 24.
1: Het voelt voor mij wel dat ik inderdaad...
0: Voor deze 40-plusser,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, ik voel me jong, maar tegelijkertijd voel ik me ook al wel oud.
0: Ja.
1: Dat is misschien een hele rare gedachte, want nee. Ja, ik ben 24, maar je hebt al veel meegemaakt hoor, als 24-jarige.
0: Ja.
1: Dus het is...
0: En jouw politieke interesse dan, wanneer is dat?
1: Op de middelbare school echt. Ja, daarvoor eigenlijk ook al. Maar ik denk echt in de tweede van de middelbare school, toen ik ook les over kreeg, begon ik het echt heel interessant te vinden.
0: Maatschappijleer?
1: Ja. Klopt.
0: Is toch stiekem best een leuk vak eigenlijk, hè?
1: Ik vond het fantastisch. Ik vond het een van de leukste vakken die ik heb gehad. Ook een beetje geschiedenis erbij. En toen ook die reis vanuit de middelbare school naar de Tweede Kamer. Dat vond ik super leuk. En toen merkte ik eigenlijk ook wel van, ik vind het echt heel interessant.
0: Zijn het ook ambities die je hebt?
1: Om naar de Tweede Kamer te gaan?
0: Ja.
1: Nu niet per se.
0: Ja, ik denk met deze vraag?
1: Nee, nu nog niet per se. Ik heb... We hebben echt in september en daarvoor hebben we echt werk gemaakt om het hier Gouda uit te bouwen. En om hier iets op te zetten. En dat vind ik nu veel belangrijker dan bijvoorbeeld na te denken over de Tweede Kamer.
0: Ja, want ik wil het straks natuurlijk even hebben over de 3 zetels.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Had je het verwacht?
1: De 3 was wel een verrassing voor mij. Ja, dus dat was ook echt even een flink juichmoment.
0: Had je angst dat je überhaupt dat je er 0 zou halen?
1: Tuurlijk, dat speelt altijd in. Je gaat altijd nadenken over elke scenario die er is.
0: Zijn er peilingen?
1: Nee.
0: Ik bedoel, weet je, dat is niet zoals in de landelijke politiek.
1: Nee.
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, in Den Haag en Rotterdam en Amsterdam bijvoorbeeld, echt de grote steden, die hebben vaak wel een peiling. Maar in Gouda hadden we dat helemaal niet. Dus het was puur intuïtie en puur kijken van, voelt het goed? Krijgen we mooie dingen ervoor terug? Mooie positieve opmerkingen ook vanuit bewoners. En eigenlijk vanuit dat dacht ik, nou ja, die 1 zit er sowieso wel in. En die 2, dat wordt vechten.
0: Ja?
1: En toen werden het er gewoon 3.
0: Ben je trots?
1: Ontzettend.
0: Ja?
1: Ontzettend, ja. Maar ook meer dan alleen trots op mezelf. Ook trots op iedereen die eraan heeft meegewerkt. Dat is gewoon... Het was bizar hoe het allemaal is gelopen. En het was ontzettend hard werken. Maar ik ben zo trots op iedereen die er gewoon voor is gegaan. En die echt iets wilde neerzetten voor... Om gewoon iets moois terug te doen voor de stad.
0: Ja.
1: En dat is echt waardevol.
0: Ja. En... Sorry, ik ben heel even waardevol voor de stad. Want wat vind je het belangrijkste?
1: Dat we iets terug doen. Mensen hebben duidelijk aangegeven, 8,2% van de mensen die hebben gestemd, hebben aangegeven dat ze het geluid van de jaren 20 daarin heel belangrijk vinden. Dat ze zich daarin vinden. En daarin hebben wij de verantwoordelijkheid om dat te vertegenwoordigen en om dat in werk om te zetten.
0: Want even over je energie, terug over je energie. Je zet je dus, je geeft heel veel tijd van jezelf voor de stad,
1: ja.
0: Hè, voor jouw ideeën, wat jij belangrijk vindt. Maar ook voor in schermen heb ik ook het idee dat jij veel tijd stopt voor jongeren om ze te helpen en verder te komen.
1: Ja.
0: En jij studeert ook nog pedagogiek.
1: Ja.
0: Dat doe je er ook nog even bij. En je werkt.
1: Ja.
0: Dat vergeten we nog even in het hele geitje. Hoeveel uur werk jij?
1: 24 uur.
0: Oké, dus het is niet dat je 40 uur werkt.
1: Nee.
0: En is je studie deeltijd?
1: Nee. Maar daar ben ik wel mee bezig om dat om te zetten. Ja.
0: Hij bestaat in deeltijd.
1: Dan heet het social work. Dus dat is het een veel breder iets. Dus
0: want je studeert nu pedagogiek.
1: Ja, dat is eigenlijk.
0: Hogeschool.
1: Ja, dat is social work eigenlijk gefocust op 0 tot 24. Dus echt jongeren en jeugd. En Social Works is eigenlijk heel erg breed, dus alle leeftijden. Die bestaat wel een deeltijd op de Haagse Hoge. En pedagogiek niet. Dus eigenlijk wil ik hem omzetten naar Social Work, zodat ik hem nog deeltijd kan afronden.
0: Maar jouw passie zit dus wel echt bij jongeren.
1: Ja, ja, ik blijf dat een prachtig beroep vinden, een vak. Ik heb 2 jaar stage gelopen bij Yvette hier ook in Gouda. Waar ik ook op de middelbare school heb gezeten. Toen heette het nog wel aan het college.
0: Ah.
1: En ja, ik heb daar wel echt liefde gevonden voor het hele beroep en het vak. Echt met kinderen, jongeren gaan zitten om met ze te praten. En om ze hier en daar een beetje verder te helpen.
0: Verder te helpen in... Want puberteit, is het vooral puberteit of ook
1: dat
0: de,
1: is vooral puberteit.
0: De kleine...
1: Ja, nee, op je verte was het echt puberteit.
0: Nee, maar ik bedoel wat jij... Want pedagogiek is natuurlijk alles.
1: Klopt, ja, dat is ook baby's.
0: Maar jouw interesse?
1: Pubers.
0: Pubers.
1: Ja, die zijn het leukste.
0: Ondoorgrondelijk.
1: Ja, klopt. Lekker brutaal. Maar wat ik vooral het mooiste vind is die ontwikkeling die ze maken naar een eigen ik. Die vind ik het mooiste.
0: Want hoe was jij als puber?
1: Stil.
0: Stil?
1: Heel stil.
0: Oh, dat verrast mij.
1: Ja.
0: En weet je waarom jij stil was?
1: Ja, ik was heel onzeker. Ik was echt heel onzeker. En daarom hield ik me liever op de achtergrond. Alles in het kopje ging door. Dus het denken en de ideeën die bleven. Maar ik was echt heel stil. Ik probeerde eigenlijk gewoon lekker op de achtergrond te blijven. En het maar allemaal te zien.
0: Oké. Okay. En wanneer heb je daar een omslagpunt in gehad?
1: Ja.
0: En wil je daar iets over?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is wel fascinerend.
1: Toen ik mijn VMBO-diploma kreeg, toen hadden we 2 coaches toen. We hadden een ondersteuning van de coach. En die zei tegen mij dat ik een voorbeeldleerling was. En toen dacht ik bij mezelf,
0: dat moet
1: shit,
0: niet zijn.
1: Shit, nee.
0: Echt?
1: Ja, toen dacht ik bij mezelf van, oké. Dus ik heb echt helemaal niks uitgesproken de afgelopen 4 jaar op de middelbare school.
0: En dus wat een compliment had moeten zijn.
1: Ik dacht, kwam bij mij een beetje aan als dat ik dacht, shit, dit, ik had het beter kunnen doen. Ik had het wat leuker kunnen maken voor mezelf zo nu en dan. En op het mbo begon ik echt daarin mezelf echt persoonlijk te ontwikkelen.
0: Maar kan jij je echt nog herinneren dat je op dat moment, of denk je achteraf...
1: Nee, het was echt op dat moment dat ik dacht van, oh.
0: Want dan klopt dus eigenlijk de stilte niet bij je,
1: nee.
0: Denk ik dan.
1: Nee. Die stilte die past helemaal niet bij me.
0: Nee, ja. Je zit ook nu behoorlijk in de politiek. Dan moet je ook niet een verlegen jongetje zijn.
1: Nee, en ik heb ook weer een microfoon voor me. Ik ben toch aan het praten op de radio.
0: Dat hoort ook weer bij die politiek natuurlijk. Maar als ik je zo... ik was bij het lijsttrekkersdebat en dan zie ik je daarna... dan ga je ook strategisch staan. Je zet jezelf uit de drukte. Zodat jij wel weer... Ja, ik vind het zo bijzonder dat je dan wel weer de tijd en ruimte maakt voor de mens. Dat je 1 iemand aanspreekt en dat je daar energie in stopt.
1: Dat is het belangrijkste, toch?
0: En dat zit ook natuurlijk in die pedagogiek.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat die... Klopt het, mag ik aannemen dat je heel veel interesse in mensen hebt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En die energie. En dan zit er toch ook een oude ziel ergens. Er
1: zit een enorme oude ziel bij mij. Ja. Nee, ik vind mensen zo ontzettend belangrijk. Omdat, kijk, ben je ook met politiek. Kijk, je kan het heel groot zien. Maar eigenlijk is het heel erg persoonsgericht. Want je hebt mensen die graag iets willen en graag iets anders willen. En die zoeken vaak gewoon een stem. En als jij daar gewoon kan staan en als jij met iemand een heel normaal gesprek hebt... en als je dat kan erkennen, dan doet het al zoveel voor een persoon. En dat is hetzelfde met pedagogiek en social works daarin. Het zijn vaak mensen die zich gewoon even gehoord willen voelen. En een hart willen luchten. Kijk, en nu kan ik met politiek kan ik het omzetten in werk. En kan ik het daadwerkelijk ook wat aan veranderen. Maar met pedagogiek en social work is het vaak ook... het mensen zelf laten inzien dat ze het ook zelf kunnen veranderen. En dat ze er zelf iets mee kunnen. En dat zij vaak ook zelf de kracht in zich hebben om daarop uit te komen. En daar is het echt ondersteunen.
0: Want je was dus zelf een begin van je puberteit een stille puber. Nou, onzekerheid zal natuurlijk nog. Ik neem aan dat je nog steeds onzeker. Ik ken geen mensen zonder onzekerheden. Ja. Als je die niet hebt, dan denk ik dat je bij jezelf even te raden moet gaan.
1: Ik ben maar constructief onzeker geworden.
0: Je hebt dat wel om weten te zetten.
1: Ja.
0: En daardoor is dat misschien waardoor je hebt gedacht, ik kon mijn betere zelf worden. Die onzekerheid helpt mij hier niet in.
1: Klopt.
0: Ik heb het niet leuk. Ik heb het eigenlijk niet leuk genoeg gehad die afgelopen jaren. In dat compliment dat je een voorbeeldleerling was.
1: Ja, nee, ik heb vanaf het MBO heb ik zo'n ontwikkelperiode gehad. Dat ik eigenlijk echt in die eerdere fase rondom puberteit. Ja, ik was toen ook nog puber. Denk 16 tot 18. En later was er echt voor mij de grootste ontwikkelperiode naar mezelf toe. En die heb ik volledig ondergaan. En dat is niet altijd even makkelijk geweest.
0: Ook niet even leuk altijd.
1: Nee. Maar je wordt er uiteindelijk een beter persoon van. En ik hoop dat nu wel geworden te zijn. En ik hoop ook dat. Ik moet wel zeggen, ik heb me de afgelopen jaar heb ik me nog nooit zo mezelf gevoeld.
0: Oh, wat mooi.
1: Ja.
0: En dat, denk je dat dat komt door de politiek of door de mix van. Want je doet wel verschillende dingen.
1: Ja, nee, je dromen achteraan gaan. En daarin ook gelukkig zijn met jezelf. En daarin achterna gaan wat je graag wilt. En wat je graag wilt doen. En daarin natuurlijk onzeker zijn. Maar dat gebruiken juist om verder te gaan en om het uiteindelijk te behalen. Dus ook met de studie. Ja, ik wil graag nog een diploma. Maar ik heb daarnaast ontzettend mooie dingen mogen doen. Bijvoorbeeld een docent schermen worden. En daarin een fantastische groep kinderen hebben die ontzettend leuk gemotiveerd zijn om een sport te leren. En om dat zo leuk mogelijk te maken. Maar ook om te mogen werken bij een fractie in Zuid-Holland van jaar 21. En om je daarin te ontwikkelen en daarin allemaal nieuwe dingen en ervaringen op te doen. En ook merken dat dit een jeugddroom was. Maar ook echt iets wat bij je past. En om dat dan uiteindelijk om te zetten in iets wat je nu in Gouda kan neerzetten. En daarvoor nu 4 jaar lang voor kan gaan werken. Dat is fantastisch. En ik gun het iedereen daarin om zijn droom echt achteraan te gaan. En om daarin te doen wat ze zelf willen. En er ook trots op te zijn. En ook trots op te zijn wie ze daadwerkelijk zelf zijn. En dat vind ik het belangrijkste.
0: Mooi. Heel mooi. Maar wat... Ja. Ik zit even, als ik hardop nadenk, dan vind ik het af en toe mijn gevoel bij. Want ja, 21 is in mijn ogen redelijk rechts. Ben je dat met mij eens?
1: Ja. Okay. Ik wil het zelf graag constructief rechts noemen, maar we zijn rechts, dat klopt.
0: Constructief rechts?
1: Ja.
0: En wil je dan even het woordje constructief aan mij duiden?
1: Ja, de plannen en ideeën die je hebt, die moeten ook op een bepaalde manier uitvoerbaar zijn. En daar moet je over nadenken. En als je een probleem ziet, dan moet je erover nadenken hoe je het wil gaan oplossen. Want je kan wel problemen benoemen en je kan ook schreeuwen dat er een probleem is. Maar dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is daadwerkelijk iets vinden zodat je het kan veranderen. En bij jaar 21 hebben we altijd het motto constructief en realistisch. Dus ja, we zijn rechts en ja, we kijken op bepaalde manieren naar. Maar er moet altijd een manier zijn en een oplossing hoe je dat uiteindelijk wil gaan aanpakken en oplossen. En dat is nog ontzettend belangrijk. Want als je alleen maar roept, dan kun je wel wat gaan doen en dan kun je stemmen winnen. Maar kun je het ook oplossen?
0: Ja.
1: En wij zitten er echt in om het op te lossen en om er iets aan te veranderen. En dat op een manier te doen waardoor het ook gewoon kan.
0: Ja, alleen. Wat ik dan zelf, hè, en dit is waarom ik het dus interessant vind om met jou te praten. Want ik zie bij jou heel veel verbinding en interesse in mensen.
1: Ja.
0: Maar als ik even mijn vooroordeel dan op tafel mag gooien.
1: Tuurlijk.
0: Is dat ik bij rechts altijd een soort gevoel krijg van geen verbinding en angst. Dus dat.
1: Ja, ik snap dat vooroordeel. En dat is ook wel het jammere aan het hele gepolariseerde van vandaag. Is juist dat het met elkaar zitten, zoals wij bijvoorbeeld nu doen. Dat het een beetje weg is gevallen. En dat mensen heel vaak al vanuit zo'n vooroordeel erop uitgaan. Ik heb een vriend, Kevin, die woont in Brabant. En die is lid van de Partij van de Arbeid. En daar kan ik het heel goed mee vinden. En ik heb een andere jongen die stemt al jaren op de Socialistische Partij. Dat staat ook bij mij al heel erg ver vandaan. Maar dan alsnog kunnen we met elkaar gaan zitten en dan kunnen we het er ook over gaan hebben. Maar ook over die punten waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen van daar zit wat angst. En ik probeer dan juist te vertellen van het is geen angst. Wij kijken daar gewoon anders naar. En dat is oké. Okay. En daarin proberen we daar altijd de mens in te vinden en alsnog met elkaar te gaan zitten en om het gewoon gezellig te hebben. En dat vind ik belangrijker dan, dan iemand. Nou, laat ik het zo zeggen. Als wij bijvoorbeeld een discussie hebben, vind ik het belangrijker dat we goed eruit komen dan dat ik bijvoorbeeld een gelijk krijg erin. Dan zeg ik gewoon, we zijn het er niet mee eens. Of we zijn het niet met elkaar over eens. Ja. Dat maakt mij helemaal niks uit. Ik vind het helemaal niet erg dat jij bijvoorbeeld...
0: Nou ja, ik hoop altijd dat je in zo'n gesprek ook van elkaar kan leren.
1: Ja, en tuurlijk.
0: Dat je altijd je eigen standpunt bereid bent om bij te dragen of bij te draaien. Of.
1: Maar dat is het mooie aan een gesprek met iemand. Ja. Want je leert ook nieuwe dingen. En je leert iemand anders kennen. En als dat wederzijds is, dan kun je daar een fantastische vriendschap mee bouwen. En dan maakt het mij ook bijvoorbeeld niet uit dat iemand daarin anders denkt. Dat heb ik ook nooit erg gevonden.
0: Nee, zo kom je ook niet over. Maar hoe... Ja, ik denk bij links ook bijvoorbeeld aan... ik weet niet hoe het zit met anders geaardheid. Anders voelen. Anders... andere religie. Ik bedoel...
1: Geen probleem mee. Gewoon nada. Ik vind het allemaal prima. Dat moet je gewoon allemaal zelf weten. Ik ben daar niet om in te oordelen. Alleen ik heb wel bijvoorbeeld een ding mee dat het wordt opgelegd. En dat het uiteindelijk moet. Voor mij hoeft niks. Je mag het allemaal zelf weten. En dat is ook een beetje het ding met pedagogiek erin. Als ik met leerlingen ga praten, of daarvoor met mijn stage, vaak hadden ze een hele andere mening dan wat ik had. En dan keken ze me ook aan van, oh, word je nu boos? Ik denk, natuurlijk niet. Moet je lekker zelf weten.
0: En kan je een voorbeeld geven? Wat is een andere mening?
1: Nou, ik had ooit een... Ik zit even te denken. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Nee, ik heb wel een leuke. Er was een jonge dame die was eruit gestuurd. En die kwam bij mij. En die begon een volledige leraar uit te schelden bij mij. Ja, die snapt me niet. En die weet niet waar ik vandaan kom. Nou, ik heb gewoon heel rustig gesproken met haar. En daaruit kwam ook uit dat ik ook tegen haar zei van... Nee, waarschijnlijk snapt hij ook niet. Maar dat is ook niet erg, want kun je verwachten dat hij je snapt? Heb je ooit een keer een gesprek met hem gehad erover? Nee. Ik zeg, dan is dat niet raar. Kijk, ik snap jou ook niet. Niet helemaal. Ik hoor je verhaal nu wel. Maar ik kan jou ook niet volledig snappen. En dat is niet erg, want we praten er nu over. En nu leer ik daarvan. Dus dan heb ik daar geen oordeel over.
0: Ja.
1: Hetzelfde met bijvoorbeeld wat je benoemt met iemand met een andere geaardheid. Ik weet niet hoe dat is. En ik heb er in alle respect en sympathie voor iemand die dat op die manier voelt.
0: Ja, en ik geloof ook dat jij 21 is ook... Die heeft niks tegen mensen met andere seksualiteit.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar over gender, daar staat wel dat ze dat niet fijn vinden dat je... En is dat wat je bedoelt met opleggen? Is dat, ik hoor de laatste tijd problemen met...
1: Nee, ja, ik heb... Kijk, als iemand mij gewoon vraagt bijvoorbeeld om hem of haar of iets anders aan te spreken... Nou ja, kijk, ik heb daar geen probleem mee. Maar als dat bijvoorbeeld dan wordt opgelegd dat het zou moeten... Dan denk ik, ja, ik moet niks. Het is een persoonlijke band die wij hebben daarin. En daarin kan ik meegaan. Maar ja, als ik je ook weer helemaal niet ken... en je komt naar me toe en ik praat met je... en ik zeg bijvoorbeeld zij, terwijl het een hij is of iets anders... en het wordt dan meteen daarin een ruzie... dan ben ik al snel klaar. Ik kan het niet weten. En dat maakt me ook niet uit, want ik vind dat je dat lekker zelf moet weten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk verbinden.
1: Ja, precies. Maar laat mij vooral ook gewoon mijn ding doen. Weet je, laat mij mijn ding doen, dan laat ik jouw ding doen.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Acid Rain?
1: Ja, Avenged Sevenfold. Deze was wel nieuw voor mij. Deze had ik nieuw gevonden. Ik kende Avenged Sevenfold al van een maatje van me van de middelbare school. Die ken ik nog steeds. Dat is Joran Rijm. We hadden op de middelbare school kwamen altijd bij elkaar, zaten altijd bij elkaar. En dan gingen we ook vaak dit soort nummers luisteren. En dat was eerst Ach, ik ben even de naam kwijt. Maar we hebben altijd heel erg goed met elkaar kunnen lachen. En het heel goed met elkaar kunnen vinden. En nu nog steeds. Dus deze is mede dankzij hem.
0: Oh, wat leuk. We gaan luisteren naar Acid Rain van Avenged Sevenfold.

0: Acid Rain.
1: Ja.
0: Rustig voor... Wat is het?
1: Dit is een metalband.
0: Ja. Nee, maar ik kon hem wel lekker hebben. We zitten hier met Jelte Elgersma.
1: Ja.
0: Je hebt ook nog een tweede naam.
1: Skye. Ja.
0: Fries?
1: Nee, ik weet eigenlijk niet precies waar het vandaan komt. Maar mijn moeder die heeft dat ergens vandaan gehaald.
0: Skye,
1: ja. Dat had eerst mijn voornaam moeten zijn.
0: Maar
1: dat weet
0: toen
1: ik wel.
0: Toch niet?
1: Nee.
0: Hier is een klassiek verhaal dat je vader hem verkeerd heeft opgegeven.
1: Nee. Mijn moeder wilde me eerst Willem noemen. Net zoals mijn vader en net zoals mijn pake. Maar pake is dan Fries voor opa. Maar
0: wel
1: mijn,
0: iets Fries.
1: Ja, dus mijn pake die heet Willem en mijn vader heet Willem. Dus mijn moeder vond het een heel leuk idee om mij daarom ook Willem te noemen. En dat wilde mijn vader niet. En toen zei ze Skye. En dat wilde mijn vader ook niet. Maar dat compromis was dus dat het Jelte werd. Want Jelte is de Friese naamvariant van Willem. Dus eigenlijk heet ik
0: Jelte ook Willem. Jelte is de Friese variant van Willem.
1: Ja, Jelte betekent Willem.
0: Voel hem aan.
1: Ja.
0: Jelte, Willem.
1: Ja. Grappig, hè?
0: Ja, Friese, ondergrondelijk. maar we zitten hier met Jelte. Pedagogiek.
1: Ja.
0: Ja, 21.
1: Ja.
0: Voor in de provincie, ja, 21.
1: Als medewerker.
0: Ik voel wel een verbinder in jou.
1: Ja, daar kwam me best voor.
0: Ja. Mag ik jou vragen?
1: Ja.
0: Even los van alles. Wat vind jij de grootste problemen van de maatschappij op dit moment?
1: Zo.
0: Ja, dat is een moeilijke... Nou, of makkelijk, ik weet niet. Misschien heb je hem gelijk te pakken.
1: Ik denk dat we elkaar zijn verloren in wat we zijn en wat belangrijk is. Ik denk dat we al jaren veel verder uit elkaar groeien, zowel links als rechts. Dat het alsmaar naar de extreme kanten gaat. En dat we eigenlijk vergeten dat wij allemaal Nederlander zijn.
0: Maar dit is nou weer precies waarom ik jou zo ongrijpbaar vind. Voor mij is ja 21 zo extreem.
1: Nee. Daar heb je echt een verkeerd beeld bij. Want wij zijn er juist voor om weer terug te gaan juist op de kern. En juist weer waarom het belangrijk is. Dus eerst de basis. En daarna pas verder kijken. Dus eerst hier op orde. En dan voor iedereen. Dus voor iedereen op orde. Dat iedereen het makkelijker heeft. En dat is voor ons echt daarin... ontzettend belangrijk.
0: Oké. Okay. Ik wil even weg van de politieke discussie. Want ik denk dan... ik heb het idee dat jaar 21 bijvoorbeeld best wel is voor de weinig belasting. Dus rijke mensen. Weinig belasting. Terwijl ik denk, hele rijke mensen mogen voor mij iets meer belasting betalen.
1: Ja, maar we zijn ook niet per se tegen dat ze iets meer belasten. Maar iets meer, dan zorg je er ook weer voor dat ze weggaan. En dan heb je ook minder bedrijvigheid uiteindelijk. Dus daar zit een verschil in, in detail, denk ik.
0: Misschien moeten we een keer een uur politiek discussie
1: hebben. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Kom maar op.
0: Politieke discussie hebben, want ik vind het toch wel fascinerend. Maar jij zegt, een van de grootste problemen in de maatschappij op dit moment is dus die polarisatie.
1: Ja.
0: Waar komt dat door, denk jij?
1: Dat we niet meer naar elkaar kunnen luisteren en dat wij elkaar meteen wegzetten als dit en dat en zus en zo. Dus wij kunnen niet meer normaal met elkaar gaan zitten en met elkaar bijvoorbeeld van mening verschillen. Dat kan niet meer. Want als jij nu van mening verschilt over iets, dan ben je meteen ook iets. Dus we laten elkaar daarin ook niet meer in elkaars waarde. En sowieso niet meer een waarde. Kijk, weet je, ik doe het op bepaalde punten doe ik het ook. En dan denk ik, oh ja, maar dat is links. En dat is eigenlijk iets waarvan ik zou moeten denken van... ik moet even met ze gaan zitten. En ik moet gewoon met elkaar gaan... we moeten met elkaar gaan praten. En we moeten gaan kijken hoe we eruit kunnen komen. Of niet.
0: Well, ik heb namelijk ook heel vaak dat ik dan even wel op de politiek een discussie heb. Bijvoorbeeld over... buitenlanders,
1: ja.
0: Immigranten bijvoorbeeld. Terwijl als ik daar dan lang gewoon even de vragen over stel van... maar wat is je probleem?
1: Mm-hmm.
0: dat we dan eigenlijk best wel dicht bij elkaar komen.
1: Ja.
0: Ja. Extreem links en extreem rechts.
1: Ja.
0: Dat je dan denkt... Want ja, ik denk altijd... als je hier naartoe komt... Mm-hmm. Dat heb je volgens mij niet voor je lol gedaan.
1: Dat weet ik niet.
0: En als je het wel voor je lol hebt gedaan... Ja, ik bedoel, ik heb ook een oom die naar Canada is verhuisd. In de jaren weet ik veel. Hè?
1: Ja.
0: 100 jaar geleden. Nee, niet zo oud ben ik ook weer niet. Maar ja, dan denk ik, wat is daar vind ik ook eigenlijk helemaal niks mis mee.
1: Mm-hmm.
0: Alleen dan moet je regels bedenken.
1: Ja, klopt. Maar wij willen die regels ook bedenken. En dan dus, zijn ze landelijk, zijn ze daarmee bezig.
0: Dus maar, ik heb altijd zoiets van sowieso een asielzoeker of een gelukszoeker.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dan, ja, je bent hier. En hoe willen wij deze samenleving fijn houden voor iedereen?
1: Het gaat mij ook niet om de personen. Het gaat mij helemaal niet om de personen. Als hier iemand naartoe wil komen en hier een procedure wil aangaan, prima. Alleen mijn probleem is erbij dat het te veel is. Zeker met een klein oppervlakte zoals Nederland. Dat wij gewoon ruimtegebrek hebben. En om een woningcrisis ook.
0: Misschien moeten we dan onze auto's wegdoen.
1: Ja, daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Daar gaan jij en ik het niet over eens zijn. Dus maar kijk, ik zit er gewoon heel principieel zit ik erin. En ik probeer de personen daarbuiten te laten. Want ik heb niks tegen personen. Mij gaat het gewoon om ideeën en om feitelijkheden.
0: Ja, en als we iets meer met elkaar praten...
1: Ja, dan komen
0: kunnen
1: we
0: er misschien best wel uitkomen.
1: Ja, absoluut. Dus maar... Als ik nu bijvoorbeeld zeg van... ja, ik zou het fijn vinden als we bijvoorbeeld... even tijdelijk de grenzen dicht doen. Zodat het even... orde op zaken kan komen. Dan ben ik niet meteen... anti-buitenlander. Of tegen immigratie. Dan zeg ik gewoon van... we hebben hier problemen.
0: Ja, alleen de wereld is op dit moment... gewoon best wel... hoe noem ik het?
1: Heftig.
0: Dus... We gaan die mensenstromen ook niet echt... Ja, ze zijn er.
1: Ja, maar dan... Kijk, en daar zit dan weer bijvoorbeeld een verschil in...
0: Dus ik snap al, ik heb wat jij nu zegt... Ja. Denk ik heel vaak bij wachtlijsten. Dat ik denk, oké, we moeten gewoon even... een verloren wachtlijst hebben... en gewoon op nul, alles opnieuw... en zorgen dat het loopt.
1: Ja, even orde op zaken stellen, maar, inderdaad. Maar inderdaad, kijk, de wereld is heel heftig. En kijk, daar ben ik dus ook iets principiëler in. Bijvoorbeeld hier in... nu ik hier lijsttrekker ben... of nu fractievertegenwoordiger, want ik ben nu gekozen. Of fractievoorzitter, sorry. Mijn verantwoordelijkheid ligt bij de mensen hier. In Gouda. De mensen die op mij gestemd hebben, maar ook meer dan dat. Dus... ik moet hiervoor gaan zorgen dat het voor Gouda goed wordt. En daar ligt mijn taak. En daar ben ik gewoon heel principieel in. En als dat uiteindelijk bijvoorbeeld, weet ik veel, over 20 jaar als het landelijk wordt... dan ligt mijn taak daarbij bij de Nederlanders. En dan is het mijn taak om ervoor te zorgen dat het voor hun goed is.
0: Ja, ik voel mijzelf ook wel meer een wereldburger.
1: Ja, nee, ik bijvoorbeeld dan weer niet. Ik voel me echt gewoon een Nederlander.
0: Een kaaskoppie?
1: Ik voel me een kaaskoppie.
0: Ja, ik voel me ook wel een beetje een kaaskoppie. Ik begrijp me niet verkeerd. ja, en jouw inzet voor Gouda. Want je zet dus echt heel veel tijd in.
1: Ja.
0: Vertel, even, eigenlijk de allereerste vraag die ik wil stellen. Jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: Waar was je?
1: Mag ik vloeken? Of?
0: Van mij wel. Luisteraars, oren dicht.
1: Ja, nee, gewoon even. Mijn eerste gedachte was, what the fuck?
0: Ah, dat vind ik nog...
1: Ik zeg het gewoon even niet. Nee, het eerste wat ik gewoon dacht was, what the fuck? Gewoon, wow.
0: Want hoe werkt dat? Want landelijke politiek, dat ken ik, hè? Dan sta je met elkaar in een zaaltje.
1: Ja.
0: Hoe werkt dat in Gouda?
1: We stonden met alle partijen stonden op de tweede verdieping van het Huis van de Stad. En de burgemeester die gaf...
0: Oh, het Huis van de Stad.
1: Ja, sorry,
0: het Stadhuis.
1: Nee, het Huis van de Stad. Het nieuwe gebouw.
0: Ja.
1: En de burgemeester die vertelde wat de uitslagen waren. Dus we stonden daar met iedereen. We stonden ook met ons groepje van vrijwilligers en vrienden en familie. En toen kregen we het te horen. Dus dat was...
0: Hoe laat was dit? Midden in de nacht? Of?
1: Nee, dit was 21:15, denk ik.
0: Oh,
1: kwart
0: okay.
1: over tien s'avonds.
0: Kwart over tien al.
1: Ja.
0: En was daar een drankje bij, een feestje?
1: Het was een feestje, ja. Er was een bar bij. Dus, maar ik moest me inhouden.
0: Want jij hoorde 3 zetels.
1: Ja.
0: En toen?
1: Ja,
0: toen dacht je, what the fuck?
1: Ja, nee, ik denk dat de meeste mensen ook in de tijd even wel de foto hebben gezien van ons. Waar Jesse, onze fantastische nummer 2, ook echt liet zien wat er doorheen ging. Maar dat was... Dat was heel bijzonder. Het was echt super gaaf.
0: En dan? Wat gebeurt er? Oké, jij moest je inhouden.
1: Ja.
0: Want?
1: Dan krijg je de camera's. En dan krijg je de microfoons en de journalisten naar je toe voor de eerste reacties. En ik kreeg de volgende ochtend, had ik Omroep West ook al een afspraak voor dat ze bij mij even langskwamen.
0: Oh.
1: Dus ik moest eigenlijk de hele avond gewoon soort aan de bak.
0: Want ben jij eigenlijk iemand, die vraag wilde ik eigenlijk al een half uur geleden, maar die kwam er niet tussen. Ben jij iemand die in de kroeg staat? Door al die dingen die je doet, heb je wel tijd voor het studentenleven?
1: Voor het studentenleven niet, maar daar heb ik ook nooit zo'n interesse in gehad. Nee. Maar ik ben verloofd.
0: Die was ik vergeten.
1: Nee, dat maakt niks uit.
0: Een verloofde en een huisdier, wou ik ook nog weten.
1: Ik heb 4 huisdieren.
0: Oh my.
1: Ja.
0: Wat?
1: We hebben 3 katten. En we hebben sinds een paar maanden hebben we ook een puppy.
0: Ik wou net zeggen, luisteraars, we hebben een kattenmens.
1: Ja.
0: Mendel, weer doet hij je versteld staan.
1: Ja.
0: 3 katten en een puppy.
1: Ja.
0: Vinden de katten dit leuk?
1: 2 katten vinden het prima, 1 kat vindt het minder.
0: Oh.
1: Ja, maar het mooie is daarvan, mijn verloofde die werkt bij de dierenkliniek. Als paraveterinair. Dat is een heel moeilijk woord voor dierenartsassistent.
0: Okay.
1: Dus maar ze is de assistent van de dierenarts. Die heeft zo'n groot hart voor dieren. Die zou het liefst elk diertje willen helpen. En
0: een boerderijtje kopen dan.
1: Ja, en ik vind dat een van de mooiste dingen van haar. En dat zag ik aan het begin ook al toen we elkaar ontmoetten. Ze heeft zo'n groot hart. En ze wil zo graag zorgen. En ze is fantastisch. Dus maar daarmee ga ik wel bijvoorbeeld nog wel naar de kroeg. En dan zitten we op het terras. En dan drinken we lekker een biertje samen.
0: Dus weer even terug naar de zetels.
1: Ja.
0: 3 zetels, jij blij.
1: Ja.
0: Volgende dag radio.
1: Ja.
0: En dan? Wat komt er veel bij kijken?
1: Want de onderhandelingen gaan meteen natuurlijk beginnen. Want er moet een nieuw college komen. Een nieuw bestuur. Wat de stad moet bestuurd worden.
0: Dat lijkt me fijn, ja.
1: Ja, dat snap ik. Dat lijkt me ook fijn als het zo snel mogelijk gedaan kan worden. Dus we hadden die dag daarna aan de avond hadden we meteen een duidingsbijeenkomst. En dan gaan allerlei stekkers vertellen hoe ze erin staan en hoe ze het hebben gezien. En hoe nu verder. En dat was meteen ook een flinke bijeenkomst, want hij duurde 2,5 uur. Eindstand, er komen 2 verkenners. Een verkenner van GroenLinks Partij van de Arbeid en een verkenner vanuit Leefbaar. Daarop ga ik nu wachten.
0: Okay.
1: Op een uitnodiging om met ze te praten.
0: Oké. Dus werk aan de winkel?
1: Ontzettend.
0: Studie?
1: Heel even stop. Ja, dat staat heel even stil nu.
0: Want jij bent nieuw.
1: Ja.
0: Is hier begeleiding? Wordt jou hier iets... Ik bedoel, is dat vanuit iets...
1: Ja,
0: nee, iets is dat vanuit de partij of is dat iets vanuit
1: beide.
0: De regering?
1: Beide. Vanuit de partij hebben we fantastische ondersteuning. Dus we hebben echt een geweldige club daarin. En iedereen wil gewoon zien dat je het goed gaat doen. En wil daar ook bij helpen. Maar ook vanuit de gemeente zelf. De Giffie. Maar ook de burgemeester. Die zijn er echt voor je. En die gaan ook alles helpen en begeleiden. En je jouw weg erin laten vinden. En dat gaat de aankomende maanden als eerst gebeuren.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus het is wel een periode waarin je weer heel veel nieuwe dingen leert.
1: Klopt. Ja, maar ook wel weer...
0: Maar dan
1: weer,
0: komen we weer terug bij het nieuwsgierige kind.
1: Klopt.
0: Dat is wel iets waar je van opbloeit, of...
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het hartstikke spannend. Dat sowieso. Maar dat zijn goede spanningen.
0: Ja, dat is ook.
1: Maar ik kijk er zo naar uit om de aankomende 4 jaar gewoon lekker keihard aan de bak te gaan ervoor.
0: Leuk. Heel goed. En want we hadden nog de belangrijkste polarisatie.
1: Ja.
0: Nou, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens.
1: Mm-hmm.
0: Zie je wel, jongens. Links en rechts kunnen prima door 1 deur.
1: Tuurlijk.
0: Wij zijn het voorbeeld. Heb je nog een ander probleem? En je mag hem ook dan op Gouda. Ik bedoel, als je zegt, nou, ik vind voor Gouda dit. Of,
1: ja.
0: Ik bedoel, het mag ook een heel wereldprobleem zijn.
1: Nou, als we het hebben over duurzaamheid bijvoorbeeld. Wij zijn helemaal niet tegen duurzaamheid.
0: Wat is dat?
1: Duurzaamheid.
0: Ik
1: denk de meeste mensen weten het wel. Nee, we zijn niet tegen duurzaamheid. Maar we zijn wel tegen een realistische, uitvoerbare duurzaamheid. En dat is dan misschien wel weer wat ingewikkelder. Wij willen gewoon zien dat iedereen er op een zeer betaalbare en makkelijkere manier in mee kan gaan. Dus dat betekent bijvoorbeeld niet een zero-emissiezone bijvoorbeeld nu erin gooien. Omdat de ondernemers op de markt, behalve een paar met heel veel geld, geen elektrische bus kunnen kopen.
0: Nee, nou ook ik als nogmaals andere kant van het spectrum. Ja. Volgens mij is het hartstikke duurzaam om je oude auto op te rijden.
1: Klopt. Klopt. En dat mag niet.
0: Maar ik ben hier helemaal niet in. Ik weet niet hoe dit beleid tot stand is gekomen. Maar het klinkt voor mij als oude dingen weggooien die je nog niet hebt opgebruikt. Dat vind ik niet verstandig.
1: Nee, ik ook niet. Ik vind dat rete zonde. Want vaak, weet je, als jij een compleet nieuwe bus moet laten maken, terwijl je nog een oude bus hebt die nog gewoon werkt. Nou, dat stoot ook natuurlijk hartstikke veel uit.
0: Ja.
1: En dat is ook gewoon hartstikke zonde. Dus ik zie dat wel als een probleem dat we op bepaalde punten daarin een beetje zijn doorgeslagen. En dat wij de menselijke maat daarin vergeten. Dat we ook vergeten dat we iedereen hier gewoon nodig hebben om de boel draaiende te houden. En dat we daar niet beleid op kunnen neergooien wat daarin ondernemers, maar ook mensen erin uitsluit. En het moeilijk maakt voor die mensen om door te gaan met een dagelijks leven.
0: Ja.
1: En dat zie ik ook wel echt als een probleem. Het maatwerk is weg. De menselijkheid is daarin weg. Het is gewoon, het is dit of niet. En daar kan ik niet tegen.
0: Nee, nou dat is goed gezegd. Dat is maar wellicht een probleem omdat alles gewoon groter en complexer is. Is dat waarom er geen maatwerk is?
1: Nee, niet per se. Ik denk dat het gaat om de goede intentie hebben. Maar vergeten dat de goede intentie alleen niet voldoende is. Dus het idee is niet voldoende. Je moet ook kijken naar de volledige scenario die er ligt. En de technologieën die we hebben, die zijn in ontwikkeling. Maar die zijn er nog niet volledig. En ik zou zeggen, wacht de technologieën af, werk eraan mee en zorg dat het uiteindelijk gewoon betaalbaar en goed is. Zodat er uiteindelijk een overstap gemaakt kan worden die dus ook daadwerkelijk goed is. Maar dat het ook echt volledig in het plaatje past, dat we er volledig op kunnen overstappen. En nu bijvoorbeeld ook met het net.
0: Ja, maar wacht af. Ik bedoel, dat is dan niet een goudsprobleem, maar een wereldprobleem. We kunnen met sommige dingen natuurlijk ook niet al te lang meer afwachten.
1: Ja, maar als wij als Nederland alleen daarin die verandering maken, Dan kunnen we schreeuwen en doen wat we willen.
0: Nee, ook daarin moeten wij verbinden.
1: Ja, nee, absoluut. Maar
0: met de rest van de wereld.
1: Ja, maar als wij nu ervoor kiezen om die volledige omslag te doen en de rest van de wereld doet het niet, dan schieten we onszelf ook kaart in de voet.
0: Ja.
1: En dat zou ik zonde vinden. En zeker voor de mensen hier die gewoon proberen te werken en die daarin gewoon een leven proberen te leiden. Om daarin hun te forceren om het te gaan doen en daarin heel veel geld kwijt gaan raken met z'n allen. Want ja, we kunnen vinden van geld wat we vinden. Maar uiteindelijk hebben we het wel nodig om rond te komen.
0: Iedereen wil het, maar niet te veel. Maar ik zie bij mensen die heel veel hebben, die worden er niet leuker van, hè?
1: Nee, dat,
0: daar hebben we wel een paar voorbeeldjes. Daar hebben we wel een paar voorbeeldjes van. Te veel geld en te veel macht.
1: Mm-hmm.
0: Goed. Volgens mij moeten wij nog een keer een uur in een politieke
1: Politiek
0: debatje.
1: Ja.
0: Maar mag ik jou hartelijk danken voor jouw tijd, je openheid, ook de gezelligheid. Dit programma is nog na te luisteren. Luisteraars Gouda, Bodegraven, Oudewater, dank. Het laatste liedje waar wij mee afsluiten. Oh, wacht. Natuurlijk wil ik ook nog even een speciale dank aan Arjan, die al de hele ochtend van het ene in het andere programma rent. Dus namens de democratie, de Gouwenaar en de journalistiek. Arjan, dank. Het laatste nummer.
1: Rammstein. Ja.
0: Ja. Ik heb er niet zoveel mee, maar jij, het is lekker hard.
1: Ja.
0: Maar je hebt een relaxe voor ons uitgekozen.
1: Deze is lekker simpel. Okay. Heerlijk.
0: Nou, we gaan er naartoe. Tattoo.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven.

0: nu donderdag. Maar we gaan gewoon onze vaste categorieën doen. Dus we beginnen gewoon gelijk even lekker met...
1: De categoriecarousel.
0: En het is natuurlijk vandaag van dat knijterhete weer tenminste. En het wordt van het weekend 30 graden, zeggen ze. Dus Daniel, wat hebben wij voor thema bedacht?
2: Ja, het hete weer. Warm. Super warm. En het is natuurlijk Pinksterweekend. Dus ja, het thema moet wel vuur zijn natuurlijk. Het past bij het weer en bij de gedachten van het weekend.
0: Dus we beginnen gewoon even lekker met een Pointer Sisters. En dat is echt een heel bijpassend nummer, want hij heet ook gewoon Fire. Geniet ervan, dames en heren.

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Ja, het is juist de Ring of Fire van, Johnny Cash. We hebben als categorie carousel vandaag vuur, want het is Pinksteren, dus dat is een beetje het thema. En het is knijterheet van het weekend, dus we denken, we staan allemaal op pure vlam. En we hebben net even zitten kijken, Daniel.
2: Ja.
1: We dachten eerst, een paar nummertjes, maar we doen er maar een uurtje deze week. En er zijn zoveel nummers met vuur, of met vlam, of met...
2: Ja, we dachten, we maken deze uitzending extra speciaal. Een uur lang categorie carousel. Moet toch maar een uurtje doen, moet het ook wel een uurtje vol kunnen houden. Nou?
1: Dus, we zien het zelf ook een beetje als een challenge.
2: Als een uitdaging.
1: Ja. Een uitdaging inderdaad, ja. Dus we gaan gewoon gelijk even lekker verder met vuur. Celeste met Stop This Flame.

0: Categorie Carousel.
1: Zo, wat een remix. We hebben even een Hollandse Categorie Carousel. In plaats van alleen de Categorie Carousel.
2: Ja.
1: We zitten zonder Brent nu even. Maar die had hij wel mee ingespeeld. We hebben twee nummertjes van Nederlandse bodem. En die gaan we spelen. We beginnen even met een echte hazes. Hazes de basis, zeggen ze dan wel. Van speel niet met vuur, zeg ik bijna nog verkeerd ook. En daarna natuurlijk even een Henk Wijngaard, die mag niet ontbreken met de vlam in de pijp.
2: En het jubileum van zijn 50 jaar hit.
1: Die grote maakt 50 jaar muziek of ik van 100 jaar uit. Oh nee, dat is David Attenborough.
2: We kunnen hem nu nog niet eruit laten natuurlijk, met al die mijlpalen die hebben gehad. Maar ja.
1: Laten we hem maar gewoon erin gooien. Komt ie, hoppa. Wel eerst Hazes natuurlijk, Hazes is de basis.

0: Categorie-carousel.
1: Daar zijn we weer, dames en heren. Daniel. Ja, wel een leuk idee.
2: Ja.
1: We hebben een
2: even een combo-thema nou. Even twee nummertjes. We hebben nou het thema vuur natuurlijk deze week. Afgelopen weekend. Corona kampioen. Voetbal, vuur, fireball.
1: En dan zijn er toevallig dus ook twee nummers. Dus ik ken precies wel even. Fireball. Van Pitbull. En
2: Fire van
1: Jerry Lee Lewis. Ja, mooi. Hoppa.

Ja, Firestone van Keigo. We blijven buiten, we blijven bij het kamperen van vuurstenen. Zit je buiten, lekker bij het kampvuur. Wat zit er ook bij? Ja, vuurvliegjes, fireflies van Owl City.

0: Eternal Flame van de Bengals en Suzanne Hoffs. Ja, natuurlijk het thema van vanavond, vlammen, vuur. Maar ja, de gezegde, waar rook het is vuur. Daarom nu van de WC Experience, mag ik hier roken.
1: Sta ik in de file midden.

Ja, Firework van Katy Perry. Ja, vlammen natuurlijk vandaag. Vuurwerk, roken. Dat, allebei moet je het vuur doen. Maar ja, hoe krijg je het aan? Moet je het wel eerst in de brand steken. Light it up. Ja.

0: Light It Up van Major Lazer. Ja, de uitzending zit er alweer op. Een korte uitzending vandaag. Het is natuurlijk Pinksterweekend. We hebben het ook van tevoren afgenomen. Dit is niet live vandaag.
1: We wensen jullie een fijn weekend.
0: Fijn weekend, zeker. Daarbij ook weekend.
1: Bij passend plaatje.
0: Weekend van Earth and Fire.
1: Niet te verwarren met Earth, Wind and Fire.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

little ants! Ooh! Looks like a little

Did everyone see that? Because I will not be doing it again.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de Straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei?
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt?
9: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
10: Dinsdagavond, 8 uur.
11: De muziekexperts. Live op BR6.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Luister elke zaterdag.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog.